0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte daar. Tot laat in de avond zaten tientallen mannen nog op het gras bij het aanmeldcentrum. Het Rode Kruis liet warm eten bezorgen en dekens. De gemeente Stadskanaal bood de groep onderdak aan, maar daarmee zijn de problemen voor de komende dagen nog niet opgelost. COA zegt dat er tot het einde van de zomer nog duizenden noodopvangplaatsen nodig zijn. En de hoop is dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven, zodat de opvang over het land wordt verdeeld. En de wachttijden in de asielprocedure worden mogelijk langer. Dat is het gevolg van het nieuwe Europese migratiepact, dat zegt de president van de Algemene Rekenkamer. Door het nieuwe systeem moeten asielzoekers die al op een wachtlijst staan nog langer wachten op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Daardoor kan de wachttijd voor sommige asielzoekers oplopen naar 5 tot 10 jaar. Volgens de wet moet binnen een half jaar een besluit worden genomen. Meer dan 50.000 asielzoekers die wachten nog op zo'n besluit. Er is veel internationale woede over de behandeling van activisten van de flotilla door Israël. Nederland roept daarom de Israëlische ambassadeur op het matje. Ook Italië, Canada, Frankrijk en Spanje doen dat. De activisten werden op internationale wateren opgepakt en werden in Israël ruw behandeld. De beelden werden gedeeld door een extreemrechtse minister. Premier Jette noemt de behandeling van de activisten mensonterend. Heeft president Herzog aangesproken en verwacht dat de activisten zo snel mogelijk worden vrijgelaten. Ook andere landen hebben stevige kritiek. De finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. De finale in Istanbul was eenrichtingsverkeer. Freiburg kon geen vuist maken. Bij Aston Villa viel Ian Maatse 10 minuten voor tijd nog in. Het weer. Het koelt af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken. Later breekt de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Premier Netanyahu zijn het niet eens over de oorlog tegen Iran. Volgens Amerikaanse media wil Trump voorlopig de diplomatieke weg bewandelen, omdat er een nieuw voorstel ligt om de oorlog te beëindigen. Netanyahu wil de oorlog juist hervatten. Hij zou woest zijn geworden toen Trump liet weten de onderhandelingen een kans te willen geven. De VS en Israël zouden al langer niet op één lijn liggen wat betreft de doelstellingen van de oorlog. Er geldt officieel een staakt het vuren, maar er zijn nog steeds aanvallen over en weer. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. Er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. De wachttijden in de asielprocedure worden mogelijk langer door het nieuwe Europese migratiepact, dat zegt de Algemene Rekenkamer. Door het nieuwe systeem moeten asielzoekers die al op een wachtlijst staan nog langer wachten op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Officieel moet dat binnen 6 maanden, maar dat zou tot wel 10 jaar kunnen duren. En de Engelse voetbalclub Southampton mag zaterdag definitief niet meedoen aan de finale van de play-offs voor promotie naar de Premier League. De club verloor het beroep in de zogenoemde Spygate-zaak. Southampton had een paar dagen voor een wedstrijd in de play-offs zijn tegenstander bespioneerd op trainingen en dat mag niet. De club erkende de fout, maar vond de straf te hoog. Hull City en Middlesbrough gaan nu uitmaken wie er zaterdag promoveert naar het hoogste Engelse niveau. Het weer nog, het koelt vannacht af tot een graad of 11 overdag. Eerst nog wat wolken, later breekt de zon op steeds meer plekken door. Het wordt 18 tot 22 graden en de komende dagen wordt het zomers warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: be heroes. 13 tot en met 16 augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark.
1: André Hazes.
0: Suzanne en Freek.
1: Marco Schuitmaker.
0: Jan Smit. En nog veel meer.
2: Dat is...
0: Boerenrockfestival. Boeren. Win deze week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte daar. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend dan keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om een asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen hij via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatie voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. Die wil het staakt het vuren niet verlengen en dinsdag weer bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. En er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. En de zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, dus de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. Charles, 77 jaar, die was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. En de Europa League is dit jaar gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. En de finale in Istanbul was 1-richtingsverkeer. Het weer tussen graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken. Later breekt de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: heart holds, but we carry on.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte daar. Burgemeester Sloot van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen die via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatieke bewandeling voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. En die wil het staakt het vuren niet verlengen en dinsdag weer beginnen met bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. Er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen, omdat ze het vaak zwaar hebben. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, dat is de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. En Charles, 77 jaar, die was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer nog, het koelt af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, maar later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Vrijdag volop zon en een stuk warmer, zeker 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
3: De nacht van Drenthe.

0: 13 tot en met 16 augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark.
1: André Hazes.
0: Suzanne en Freek.
1: Marco Schuitmaker.
0: Jan Smit. En nog veel meer.
2: Dat is...
0: Boerenrockfestival. Boeren. Win deze week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kon kijken en noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is verslechterd na een periode van herstel, dat zegt de Nationale Hypotheekgarantie. Meer huizenbezitters hebben grote moeite met het betalen van hun woonlasten. Ook hebben meer mensen een betalingsachterstand op hun hypotheek opgelopen en meer mensen maken zich ook zorgen over hun energiekosten. In het zuiden van Portugal zijn twee jonge kinderen alleen achtergelaten langs een afgelegen landweg. De jongens, waarschijnlijk broers van 3 en 5, werden schreeuwend en huilend aangetroffen door een man die ging daarop naar de politie. Tegen agenten vertelden de jongens dat ze Frans zijn en door hun ouders met een blinddoek waren achtergelaten. De Portugese kinderbescherming heeft zich over de kinderen ontfermd. Volgens Portugese media heeft de vader melding gedaan bij de Portugese politie. De moeder zou met de kinderen uit Frankrijk zijn gevlucht en ze wordt gezocht door de politie. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg uit Duitsland. Bij Aston Villa viel Ian Maatsen 10 minuten voor tijd in. En voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs in 44 jaar tijd. Het weer, eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend dan blijft het vrij zonnig en droog. In het binnenland kan het dan zomers warm worden met temperaturen boven de 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ook voor tuinhout ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonhoort. Of ik nou een schutting, of een kapping of een haardhoutstelling wil bouwen, alles is op voorraad. Ze denken echt mee en ik word er super geholpen. En heb je hulp nodig? Ze hebben zelfs een eigen klusteam die het beste voor je kan bouwen. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerima's.
3: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die voortdurend verandert, blijft uw toekomst onze prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen wij dat uw vermogen blijft groeien. Verantwoord, degelijk en doordacht. Ambassador Vermogensbeheer in Assen.
3: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
5: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dr. Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
6: Dr. Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
7: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
8: Ja, ik lig al uren wakker.
7: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
9: Lekker slapen, Dekker slapen.
10: Lekkerslapen.nl.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Scootmobiel nodig? Mobifit.
3: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
2: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
4: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni, Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
5: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
6: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
7: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
8: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
9: Kurk 24.
8: Kurk24.nl.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen ook nog problemen blijven in Ter Apel. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Het zijn vooral vrouwen die mantelzorg verlenen, maar volgens het planbureau neemt de groep mannen toe.
12: Wij denken zelf dat het ligt aan dat mannen zich ook meer en meer bewust worden van het feit dat mensen in hun omgeving ook hulpbehoevend zijn. En daardoor dat ze ook actief daar hulp gaan geven.
11: Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. In Portugal zijn 2 jongetjes van 3 en 5 jaar achtergelaten in een bos. De jongens vertelden aan de agenten dat ze waren geblinddoekt toen hun moeder er met hun stiefvader vandoor ging. Ze gaan om een gezin uit Frankrijk. De politie is op zoek naar de moeder. Aston Villa is de winnaar van de Europa League. De Engelse club won met 3-0 van Freiburg. Onder meer dankzij dit doelpunt.
13: McGinn. Buendia. Zo. Die is ook mooi. Die is nog flyer. En zo wordt het in een paar minuten tijd 2-0 voor Aston Villa.
11: Freiburg scoorde dus niet. En voor Aston Villa is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar. In 1982 won de club uit Birmingham de Europa Cup 1. Het weer. Eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend blijft het vrij zonnig en droog. En in het binnenland kan het zomers warm worden. Dit was het NOS Journaal.
14: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van
15: Bad & Body.
14: Ga naar Hummel, Badkamers en Tegels in Assen.
16: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
17: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
18: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens.
1: comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
15: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
19: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
15: Ja, werkt wel.
19: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
19: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
20: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
21: Oma!
22: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
23: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
20: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
23: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
20: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
24: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
25: Radio Drenthe.
26: Goedemorgen, Drenthe.
25: Met Judith Regendorp.
27: Dag Drenthe, een heel goedemorgen. Donderdag is het. Donderdag 21 mei. Sebastiaan, goedemorgen.
28: Goedemorgen, Judith.
27: Korte broek al aan?
28: Nee, absoluut nog niet. Dat was toch een beetje te koud vanochtend om 4:15, hoor.
27: Toch nog wel, maar de temperaturen lopen wel op, hè, vandaag. We gaan naar de zomerse temperaturen dit weekend. Hoe lekker is dat, zeg? Hier. Heb jij trouwens een beetje rustig gereden of heb je de trein gepakt? Wat heb je gedaan?
28: Ik heb de trein gepakt, maar die ging wel snel, als vanouds.
27: Mazzelkont, want weggebruikers moeten meer op hun snelheid gaan letten. Want het aantal plekken waar wordt geflitst, wordt meer dan verdubbeld. Het is maar even dat je het weet. Volgens het Openbaar Ministerie moet dat de veiligheid op de weg ten goede komen. Wat gaan we verder doen vanochtend? Nou, we zijn in Nieuw Weerdingen, want wat betekent de overbelasting van het aanmeldcentrum Ter Apel voor dat buurdorp? Dat vraag ik zo aan Wim Katoen van Plaatselijk Belang. Blik ook vooruit op de rechtszaak tegen de man van 81 uit Assen. Hij zou zijn partner hebben gedood. En voor de viering van 800 jaar slag bij Anen komt er een grote openluchtvoorstelling. Willen we ook wel meer over weten. En een droom komt uit voor studenten paardensport en paardenhouderij. Je hoort straks waarom.

0: Traveling Wilburys waren dat, een Handle With Care. Bijna 7:10 is het. Ja, de rechtbank in Assen behandelt vandaag de zaak tegen de 81-jarige moordverdachte Ebko F. uit Assen. Hij zou zijn partner van 72 hebben gedood. En dat gebeurde in augustus vorig jaar. De vrouw zou meermalen op haar hoofd zijn geslagen en uiteindelijk zijn gewurgd. De man staat terecht voor moord, dan wel doodslag. We gaan erover praten met een vrouw die erbij aanwezig is vandaag in de rechtbank. Rechtbankverslaggever Marjan Buring. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, de zaak trok aandacht vanwege de leeftijd van de twee, maar ook omdat haar kinderen hun moeder als vermist hadden opgegeven.
1: Ja, het trok met name ook de aandacht door de manier waarop het slachtoffer uiteindelijk ook is aangetroffen. Ze was dus inderdaad als vermist opgegeven. Maar ze werd ook al weldra gevonden in het Noord-Willemskanaal bij Tinalo. Het was al vrij snel duidelijk dat ze met geweld om het leven was gekomen. Maar wat heel opvallend was, dat haar hoofd was ingepakt in plastic. En dat maakte de identificatie ook moeilijker.
0: Hoe kwam de verdachte in beeld?
1: Nou, toen ze nog niet de vrouw hadden gevonden en dus nog op zoek waren, toen kwamen ze ook bij, de agenten kwamen ook bij de man in huis. En er vielen eigenlijk al bepaalde dingen al op. Bijvoorbeeld een wasmachine die volop stond te draaien. Een Molton-deken die hing te drogen. Dus toen zijn ze ook gaan kijken in zijn auto. Er lagen bebloede lakens. Nou, toen gingen eigenlijk al wat rode vlaggen af. De dochter van hun, die zei ook van dat ze op banken gegevens had gezien dat haar moeder had gepind in een winkel. Nou, toen hebben de agenten ook de camerabeelden van die winkel bekeken. Maar het was niet de moeder die pinde, maar de vader. Mm. Dus dat was ook al vreemd. En ze hebben ook de camerabeelden bekeken van parkeergarage onder hun huis. En daar zagen ze ook dat een man met een hondenbuggy heen en weer aan het slepen was, alsof hij iets zwaars vervoerde. Nou ja, toen zei de officier van justitie zei op een eerdere zitting al van, nou, toen vielen eigenlijk ook alle puzzelstukjes wel in elkaar. En kort daarna is het lichaam ook gevonden toen.
0: Ja. Heeft de verdachte al een bekentenis afgelegd?
1: Nou, de vrouw die was dus inderdaad geslagen op haar hoofd en ook gewurgd. Maar hij zegt van het slaan, dat wist hij dan nog wel. Had hij met een beeldje gedaan, zei hij. En er was ruzie geweest over intimiteit. Maar over het wurgen wist hij niets meer. En hij wist zich meer dingen niet te herinneren op eerdere zittingen. Hè, toen hij wel is daar geweest, op korte zittingen. Dat ging dan ook over zijn voorarrest bijvoorbeeld. Toen zei hij van, maar hij kwam ook heel slecht uit woorden, alsof hij daar een stoornis in had. En daarom is het ook zo van belang geweest, en dat is ook inmiddels gebeurd, dat hij dus is onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Want dat is echt van belang om te kijken van, had hij stoornissen? Is dat toen ook van invloed geweest in die periode? En dat is voor de strafbepaling van belang. Van moet hij bestraft worden of een behandeling? En op welke manier moet dat dan gebeuren? Dus dat zijn allemaal antwoorden die daarop gezocht moeten worden.
0: Ja. Weet je daar al iets van? Wat de uitkomst is van het onderzoek?
1: Nee, dat wordt eigenlijk vandaag met name besproken. Mm-hmm. Daar wordt niet van tevoren vaak niks over gezegd. Of de advocaat moet wat loslaten. Maar we wachten gewoon de zitting af. Ja. Maar dat is wel gebeurd. Hij is zelfs wat eerder in Pieter Baan Centrum geplaatst dan eigenlijk normaal gebeurt. Dus het is ook wel een beetje met haast gebeurd, zeg maar.
0: Emotionele zaak al met al. Gaan nabestaanden, denk je, vandaag nog iets zeggen?
1: Ja, ze zijn ook elke keer nog geweest op alle zittingen. En ik weet in elk geval van de dochter dat zij gebruik maakt van het spreekrecht. En in elk geval niet alleen wil vertellen wat het heeft gedaan met hun, maar wat zij belangrijk vindt voor haar rouwverwerking. Wat er zou moeten gebeuren volgens haar.
0: Rechtbankverslaggever Marjan Buring. Jij volgt de zaak vandaag voor ons. Mocht daar nieuws uitkomen, dan horen we dat heel graag voor je. Dankjewel voor nu.
2: Dit is Radio Drenthe.
3: Goedemorgen Drenthe.
2: Met Judith Regendorp.

0: 13 tot en met 16 augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark,
1: André Hazes,
0: Suzanne en Freek,
1: Marco Schuitmaker,
0: Jan Smit en nog veel meer.
2: Dat is
0: Boerenrockfestival. Win deze week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.
3: Sometimes I turn off the world. It still keeps me awake. Still spinning around. It feels like a spell that I can't.

0: One.
1: Ja, het nummer van deze plaat, de titel Chef Special.
2: Vandaag de dag.
3: Vandaag de dag.
1: 21 mei, we beginnen met een jarige. De FIFA is jarig vandaag. De Wereldvoetbalbond is 122 jaar geleden opgericht door een Nederlander en een Fransman. En de KLM is op deze dag in 1946 de allereerste Europese luchtvaartmaatschappij die begint met lijnvluchten naar New York. En 23 jaar later, in 1969 zijn we dan, is de ontruiming van het Maagdenhuis in Amsterdam, dat is het bestuurlijk centrum van de universiteit daar. Studenten bezetten het omdat ze meer inspraak willen.
4: Het merendeel van de studenten en de andere bezetters weigerden het gebouw uit vrije wil te verlaten. En velen werden dan ook eruit gedragen of gesleept.
1: Ja, en de bezetting heeft geholpen in die zin dat er een jaar later een wet komt die studenten meer inspraak geeft op universiteiten. Gaan we naar de muziek? Want op 21 mei 1977 is dit onze grootste hit.

0: Normaal Brood van de Guys and Dolls op 1 in de hitlijsten. En van muziek naar voetbal, een domper voor Almelo en omgeving. Want hun grote trots, Heracles, degradeert 4 jaar geleden uit de Eredivisie.
1: Waardeloos, degradatie is een feit.
2: Wat moet ik daarvan zeggen? Ja, kapot hè?
3: Is en blijft mijn club. Loopt daar maar wel.
1: Wij komen terug. Is het niet volgend jaar, dan is het jaar erop.
0: Ja, en deze opmerkingen hebben we ook dit jaar weer gehoord. Want aanvankelijk keert Heracles na 1 seizoen terug in de Eredivisie. Maar dit jaar gaat het opnieuw mis. Degraderen ze opnieuw uit die Eredivisie. En tot slot naar een geweldige dag voor judoka Joanne van Lieshout.
4: Diana.
5: Ja, ik weet het ook niet. Of ben je wereldkampioen? Ik werd vanochtend wakker en ik voelde me goed en ik had er heel veel zin in. En ja, dat deze dag dan zo mag eindigen, ja, dat is echt geweldig. Ik heb geen andere woorden voor.
0: Vandaag, precies 2 jaar geleden, wordt ze wereldkampioen in de klasse tot 63 kilo. De eerste Nederlandse die dat voor elkaar krijgt. Congratulations and celebrations. Gaan we naar wat jarige. Zanger Leo Sayer is 78 jaar geleden geboren. Actrice René Zoutendijk is ook jarig vandaag. Zij is 69 geworden. En de grote schaatsheld van Amerika. Nou ja, ook van de rest van de wereld hoor. Want wat is die jongen groots. Jordan Stoltz, ook hij is jarig vandaag. Hij is 22 geworden. En voor de plaats van vandaag gaan we terug naar deze dag, 21 mei 1979. Want dan begint Elton John zijn tour door Rusland. Dus de eerste westerse artiest die dat doet, Elton John.

0: sta-opstoel nodig? Mobifit.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
0: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
2: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
5: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
6: In Hogeveen.
7: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
4: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra sierbestrating.
8: 1:30. Het laatste nieuws krijg je van Sebastiaan Meijwaard.
9: Goedemorgen. Goedemorgen. De rechtbank in Assen buigt zich vandaag over een van de meest indringende strafzaken van het afgelopen jaar. De zaak tegen de 81-jarige Epco F. uit Assen. Dat is de man die wordt verdacht van het doden van zijn 72-jarige partner Ida. Belangrijke vraag tijdens de zitting is of sprake was van een vooraf beraamd plan en dus moord, of van een gewelddadige uitbarsting zonder voorbedachte raden, doodslag. Ook is onderzocht of er sprake is van een stoornis bij de man, weet rechtbankverslaggever Marjan Buring.
10: Dat is echt van belang om te kijken van, had hij stoornissen? Is dat toen ook van invloed geweest in die periode? En dat is voor de strafbepaling van belang. Van moet hij bestraft worden of een behandeling? En op welke manier moet dat dan gebeuren? Dus dat zijn allemaal antwoorden die daarop gezocht moeten worden.
9: De rechtbank heeft de volledige dag uitgetrokken voor de inhoudelijke behandeling. Stadskanaal heeft vannacht 50 tot 80 asielzoekers opgevangen. Zij konden niet terecht in Ter Apel, want het aanmeldcentrum is te vol. Inwoners van onder meer Nieuw-Weerdingen maken zich al een tijd ongerust over de overvolle opvang. Een kleine groep terroriseert het dorp daar, volgens een groep inwoners. De Groningse commissaris van de Koning, René Paas, is verantwoordelijk voor de regie in de hele omgeving. En hij roept het kabinet op om burgemeesters en gemeenten te hulp te schieten, onder meer door het uitroepen van een crisissituatie.
11: We hebben nu buitenslapers die net ten nauwe nood het Stadskanaal konden worden ondergebracht. Zo begon het de vorige keer ook. En we hadden in een mum van tijd een geweldige bende die mensonterend was. Noem het een crisis en dan helpt het je ook om stappen te zetten. Ja.
9: Volgens Paas is de uitvoering van de spreidingswet cruciaal om de opvang in Ter Apel te verlichten. Zo'n 70 bezorgde inwoners van Roden en Nieuw-Roden en leden van Extinction Rebellion demonstreerden gisteravond tegen de lelieteelt in het gebied. Ze willen dat de gemeente Noorderveld optreedt tegen het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Daarnaast eisen ze een spuitvrije zone tussen landbouwgrond en woongebieden. De demonstratie verliep zonder incidenten. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl of in de app.
8: Zo is het, Sebastiaan, dankjewel. Ja man, we gaan naar de hogere temperaturen. Gert Voerman weet er alles van. Gert, goedemorgen.
12: Goedemorgen Judith.
8: Nou, kom maar door zou ik zeggen. We zitten er al een tijdje op te wachten.
12: Ja, het gaat zeker warmer worden hoor. Vandaag bijvoorbeeld 20 tot 21 graden. En vandaag sluiten we ook die hele wisselvallige periode af. Die heeft 10 dagen geduurd. Die is begonnen op 11 mei. Kilte en vooral veel neerslag. Hoogveen bijvoorbeeld 60 mm. Maar vanaf vandaag dus droog, zonnige periode. Het is wel zo dat er wat stapelwolken gaan ontstaan in de loop van de ochtend. En zo rond het middaguur, begin van de middag, gaan die plaatsen ook wat samenklonteren. En vervolgens lossen ze langzaam maar zeker weer op. Maar zoals gezegd, 21 graden met een zwakke tot matige zuidwesten. De wind. En vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Het is droog, koelt af 9 tot 10 graden, weinig wind. En morgen een flinke zonnige periode, ook weer wat stapelwolken die gaan ontstaan, maar minder dan dan vandaag. En met een zwakke tot matige wind, hooguit matige wind ergens uit de zuidelijke richting, wordt het 24, 25 graden. En 25 graden is toch wel die zomerse grens waar we op staan te wachten.
6: Is dat dan de eerste die we hebben?
12: Even uit mijn hoofd, volgens mij wel. Dat zal ik straks even checken. Maar volgens mij is het de eerste. En zeker dat het op veel plaatsen gaat gebeuren. Dus in die zin denk ik dat op veel plaatsen voor de eerste keer die 25 graden wordt aangetikt.
6: Ja, met het lange weekend rond Hemelvaart zijn we weggeregend zo ongeveer. Hè? Was het vrij kil. Ja. We gaan nu in de herkansing met Pinksteren. Blijft het de hele weekend mooi?
12: Dan laat ze omschrijven, we gaan in compensatie. Want wat je gaat zien is dat het mooi weer blijft. Bijvoorbeeld zaterdag is het droog. Flink wat zon. Oplopende temperaturen. 25 graden op veel plaatsen, denk ik. Misschien nog een graadje meer. Maar het is zo dat in de loop van de dag die wind even naar het noorden gaat. Heel zwak koufront komt het dichterbij. Dan druppelt er iets frissere lucht binnen. Er komt misschien iets meer bewolking in de loop van de zaterdagmiddag. Een hele kleine kans op een bui. Maar zondag en maandag is dat weer gebeurd. Hebben we opnieuw droog weer. Veel zon. Temperaturen veelal tussen de 24 tot 26 graden. Dus we gaan wat mij betreft een heel mooi weekend bijschrijven.
6: Oh, lekker hoor. Dankjewel Gert. En tot over een uurtje. Hè?
12: Gaan we doen.
6: Verkeersinformatie 1 file staat er in de regio bij de werkzaamheden op de A28 Zwolle richting Assen. 2,5 kilometer tussen Bijlen en Assen-Zuid. En 800 jaar na de slag bij Arnhem komt er een grote theatervoorstelling over die veldslag. Gooi je zo meer over.
13: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: Drie sterren slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
17: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
18: Hans, alleen de prijs is anders.
19: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
20: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
21: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
20: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
22: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.

0: Selection. He's the greatest dancer. De gemeenten Coevorden en Hardenberg staan volgend jaar in het teken van 800 jaar Slag bij Anen. Komt onder meer een openluchtvoorstelling. En de productie daarvan is in handen van Theaterproducties Twente. We gaan erover praten met producent en zakelijk leider Ellen Wisse. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het theaterstuk gaat dus over die Slag bij Anen, volgend jaar 800 jaar geleden. Maar help ons even, wat was die Slag bij Anen ook alweer?
1: Ja, die Slag bij Anen, dat was een veldslag die dus plaats heeft gevonden in 1227. En dat was een veldslag tussen het ridderleger van bisschop van Utrecht. En dat was in die tijd het modernste leger wat er bestond. Zij vochten tegen de Drentse boeren onder aanvoering van Rudolf van Coevorden. Dat was eigenlijk voor het eerst dat gewone mensen met succes in opstand kwamen tegen hun landsheer. En zij vochten voor hun vrijheid en hun toekomst.
0: Ja, want die landsheer is met de staart tussen de benen weer vertrokken, hè?
1: Zo hard kon hij niet vertrekken, want het is natuurlijk een moerassig gebied. Ze hebben hem gewoon vast laten lopen.
0: Ja, dat was het voordeel van het gebied, zullen we maar zeggen. Hè? En de slimmigheid ook natuurlijk van die mensen destijds.
1: Ja.
0: Om dat te gebruiken.
1: Nou ja, dat is natuurlijk kennis van je eigen land. Als je dan vanuit Utrecht komt vechten, dan ken je dat allemaal niet zo goed.
0: Precies. Waarom is het belangrijk om hier een grote theatervoorstelling over te maken?
1: Nou ja, dit heeft heel veel betekend voor Drenthe, voor Groningen. Daar zie je nu nog de uitwerking van, zeg maar. Dus vandaar dat de gemeente Coevorden en de gemeente Hardenberg samen hebben gezegd van nou, wij vinden het belangrijk om dit moment te herdenken. Het is in 800 jaar geleden dat dit heeft plaatsgevonden. Dus wij gaan hier een herdenkingsjaar omheen organiseren.
0: Ja, een grote openluchttheatervoorstelling. Ja. Dat is nogal wat er dan op je afkomt om te organiseren. Want hoe gaat u het nu aanpakken?
1: Ja, nou ja, wij maken in Twente, wij zijn gevestigd in Twente. En wij maken daar regelmatig, jaarlijks, twee keer per jaar, zo'n grote voorstelling. Dus dit is wat wij doen en wat wij kunnen. En wij doen dat altijd samen met de gemeenschap. Dus wij komen niet even langs en maken zelf een voorstelling en verdwijnen weer. Maar wij vinden het belangrijk dat dat echt ingebed wordt in de regio. Dus wij zoeken mensen uit de regio die mee gaan doen in een orkest, wellicht in een koor, als acteurs, voor de schermen, achter de schermen. Dus wij komen met een klein groepje en de rest komt echt uit de regio. En iedereen kan in principe aanhaken.
0: Is het aanpoten geblazen als je denkt dat dat al in de zomer van volgend jaar op de planken moet staan?
1: Onze scriptschrijver werd er wel een klein beetje zenuwachtig van. Want die moet nu nog beginnen met denken. We hebben net de opdracht gekregen vanuit de gemeente Coevorden en Hardenberg. De scriptschrijver die kan nu echt pas gaan nadenken over wat moet het verhaal worden. Hoe gaan we dat vertellen? En dan moet hij aan de bak. En ik heb hem gevraagd om in januari de eerste versie op te leveren. Dus die weet wat hij kan gaan doen.
0: En wanneer gaat u op zoek naar inwoners van het gebied dan?
1: Dat zullen wij het eerste kwartaal van het nieuwe jaar gaan doen.
0: En die moeten dan heel hard studeren om het in de zomer op de planken te kunnen brengen?
1: Nou, wij hebben altijd een relatief korte periode waarin we zo'n voorstelling maken. Ja. Als je mee wilt doen, betekent dat wel iets voor je zomervakantie. Want de voorstelling gaat spelen vanaf half augustus. En dat betekent dat wij 4-5 weken daarvoor heel intensief gaan repeteren met elkaar. Dus het is anders dan bij de reguliere toneelverenigingen die een jaar lang elke avond of één avond in de week gaan repeteren met elkaar.
0: Ja. Weet u al wat de plek wordt waar we die voorstellingen kunnen zien?
1: Nee, daar zijn we nog naar op zoek. En dat doen we natuurlijk in samenwerking met de projectgroep vanuit beide gemeenten. We hebben het landgoed Grote Scheren op het oog. Het landgoed van AZR. Maar we moeten echt nog ook samen met bewoners in gesprek en gaan kijken van wat is nou een geschikte plek. Waar kunnen we landen en waar zijn we niemand tot last?
0: Of werk en winkel tot last. Voor dat grote theaterstuk over de Slag bij Anen 800 jaar na dato. Heel veel succes met de voorbereidingen. Ellen Wisse van Theaterproducties Twente, dankjewel.
2: Dit is Radio Drenthe. Goedemorgen Drenthe.
3: Met Judith Regendorp.

0: En de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, die hebben ruzie gehad over de telefoon.
1: Ja?
0: Want volgens Amerikaanse media wil Trump voorlopig de diplomatieke route volgen in de oorlog tegen Iran die zij samenvoeren. Terwijl Netanyahu juist de oorlog wil hervatten. Ja, dat sluit eigenlijk wel een beetje aan bij dat volgens Amerikaanse media het ook Netanyahu was die Trump ooit die oorlog inrommelde. Hè?
1: Ja, inderdaad. Maar is er gescholden over hem weer? Wat weten we er verder van?
0: Nou, een gespannen telefoongesprek.
1: Oh, een gespannen
0: lezen we in de Amerikaanse media.
1: Ja, ja.
0: En ja, en de aanleiding daarvoor zou zijn dat er een nieuw vredesmemo op tafel is gelegd door bemiddelaars Qatar en Pakistan. De bedoeling is dat de VS en Iran die gaan ondertekenen om de oorlog te beëindigen. En daarna zou er dus een periode van 30 dagen in moeten gaan waarin onderhandeld wordt over onder meer het nucleaire programma van Iran en de opening van de straat van Hormuz. Het heet de hangijzer. Maar Netanyahu die wil dat dus niet.
1: Oké, en Trump dus wel. Ik ben benieuwd welk vervolg dit gaat krijgen. Maar dat gaan we ongetwijfeld horen. Misschien vandaag al wel. Het aantal mantelzorgers, dan horen we het ook bij de collega's van de NOS, groeit. In 2014 was 33% mantelzorger hier bij ons in het land. 2024, 10 jaar later, was dat toegenomen tot 39%. Zei ik het goed net? 2014 dus 33%, 2024 39%. Blijkt allemaal uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Soms denk je juist van, hey, er is een tekort aan mantelzorgers. Maar blijkbaar stijgt het dus toch wel.
0: Ja, het aantal mensen stijgt inderdaad. En dat tekort, daar hoorden we de afgelopen jaren ook wel wat over. Dat is omdat de vergrijzing toeneemt, waarschuwden onderzoekers.
1: Ja, tuurlijk.
0: Maar ja, uit dit onderzoek blijkt dan weer dat juist vooral onder 55-plussers er mantelzorgers bij komen. Ja, dat zijn bijvoorbeeld mensen die hun ouders helpen of hun schoonouders. En die trend is volgens emeritus hoogleraar ouderengeneeskunde Rudy Westendorp goed te verklaren.
2: De feite is dat Nederland ouder wordt gemiddeld. En iedereen denkt van ja, dan is er ook meer zorg. Maar wij worden ouder omdat we steeds betere lijven hebben die wij bewonen. En dat doen we steeds langer. Dat wil zeggen dat je eigenlijk langer de tijd hebt om mantelzorg te kunnen geven. En later pas toekomt aan het feit dat je zelf behoeftig wordt aan mantelzorg.
1: Ja, en vooral vrouwen nog die mantelzorg verlenen. Maar het aantal mannen dat dat verleent stijgt, begrijp ik ook uit dit onderzoek. Gaan we naar de Musical Awards, want die zijn gisteravond uitgereikt. Wie waren de grote genomineerden?
0: Harestown, 4045 de Musical en Hairspray. Ben jij bij een van de drie geweest?
1: Nee.
0: Oké, nou.
1: Jij?
0: Nee, ook niet. Ik ben niet zo'n musical ganger, eerlijk gezegd. Maar heel veel mensen wel. En heel veel mensen hebben ook gestemd. En de publieksprijs ging uiteindelijk naar...
3: Met 44% van de stemmen is de winnaar 4045 de Musical.
1: Wat een feest, David. Heerlijk om te horen. Misschien moeten we er toch maar eens naartoe. Hey, en wat ik wel ook super lekker vind is voetbal. Aston Villa won gisteravond de Europa League. Dat is even geleden, hè? Dat ze in Europa een dikke prijs hebben gewonnen.
0: Ja, dat was van 1982.
1: Kijk.
0: Toen wonnen ze ooit de Champions League, toen nog de Europa Cup 1, van Bayern München. Nu, heel wat jaren later, stonden ze in de finale tegen het Duitse SC Freiburg. Het werd 3-0. En de basis voor de overwinning werd al in de eerste helft gelegd.
4: Tielemans! Schitterend! Weer zo'n variant, weer iets uitgedokterd, weer een corner. Aston Villa op 0-1. Dan kan Tielemans er misschien nog één keer inbrengen of laat hij dan McGinn. Buendia! Zo!
1: Ach, en zo ging het door, hè?
0: Ja, heerlijk toch?
1: Dit was al de beslissing, denk ik, die 2-0 of niet. Het was een beetje inrichtingsverkeer, geloof ik.
0: Ja, dit was al voorrust en de tweede helft was een formaliteit, kun je wel zeggen.
1: Ja, nou ja, mooi voor Aston Villa. Daar was in ieder geval feest. En daar zal vandaag ook nog wel feest gevierd worden. Hoe dan ook, dit was een overzicht van gebeurtenissen in binnen- en buitenland. Voor nieuws uit de regio blijf je lekker luisteren. We praten hier vanochtend bij in Goedemorgen Drenthe. En natuurlijk kun je ook altijd het laatste nieuws vinden op onze app en website rtvdrenthe.nl. Dit is Supertram. Take the long way home.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
2: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
3: Maak Pinksteren extra lekker. Verse variatie en geweldige aanbiedingen voor de feestdagen. Alles wat je nodig hebt voor de Pinksteren is beschikbaar bij Marktkauf Meppen. We kijken er naar uit je te zien. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
2: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
4: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni, Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
5: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Bessen of Assen.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Speciale eenheden van de politie hebben de afgelopen weken twee keer op het punt gestaan om crimineel Jos Leidekkers te arresteren, meldt de Telegraaf. Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos, zou in West-Afrika zitten. De acties zouden op het laatste moment zijn afgeblazen. Nederland zou Leidekkers hebben willen arresteren bij een boottocht in internationale wateren van Sierra Leone naar Liberia. Dat ging op het laatste moment niet door vanwege externe factoren. Welke dat waren is niet bekend. Leidekkers is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege drugshandel. In de gemeente Stadskanaal hebben 50 asielzoekers overnacht die niet terecht konden in Ter Apel door de drukte daar. Volgens de burgemeester kan hij als buurgemeente niet wegkijken, maar is hij absoluut niet blij met de situatie.
8: Ik ben ook wel teleurgesteld in de rest van Nederland. Het komt inderdaad nu weer neer op een buurgemeente die de nek uitsteekt, zodat mensen vannacht niet buiten slapen.
7: Vanochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Tijdens een telefoongesprek tussen de Israëlische premier Netanyahu en president Trump heeft het flink geknetterd. Volgens Amerikaanse media waren de twee het oneens over Iran. Netanyahu wil de aanvallen hervatten, terwijl Trump de voorkeur geeft aan diplomatie en het staakt het vuren wil verlengen. Vanaf volgend jaar wordt het mogelijk om salarissen van collega's in vergelijkbare functies op te vragen. Met die nieuwe wet hoopt het kabinet het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen te dichten, zegt minister Velbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
9: Dat geeft vrouwen een veel sterkere positie en ook organisaties natuurlijk die zich hiermee bezighouden, vakbeweging, et cetera, om dit aan hard te maken bij hun werkgever. Te zeggen, ja, voor hetzelfde werk moet je hetzelfde betaald krijgen.
7: De invoering maakt deel uit van een EU-richtlijn die de loonkloof tussen mannen en vrouwen moet dichten. Het weer, eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Verkeersinformatie bij Radio Drenthe. 3 files in de regio. Eentje op de A28 Zwolle richting Assen. Bijna 4 kilometer tussen Bijlen en Assen-Zuid. Door werkzaamheden daar. Nog eentje op de A28 de andere kant op. Assen richting Zwolle. 8,5 kilometer langzaam rijden tot stilstaan. Tussen de afrit Ommen en het knooppunt Hattemerbroek. En op de N34 ook daar loopt het vast. Emmen richting Zuidlaren. Een kleine 4 kilometer tussen Gasselte en de aansluiting met de N33.
11: Steen, Ebenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
12: True Lease met Grenke.
13: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
14: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
13: Precies wat we nodig hadden.
14: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
15: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
14: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
15: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
16: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
16: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
17: Radio Drenthe.
18: Goedemorgen Drenthe.
17: Met Judith Regendorp.
10: Een heel goedemorgen Drenthe. Donderdag 21 mei is het. We zijn vanochtend in Nieuw-Weerdingen. Want wat betekent de overbelasting van het aanmeldcentrum Ter Apel voor dat buurdorp? Nou, dat vraag ik zo aan Wim Katoen van Plaatselijk Belang daar. In Assen is vandaag de rechtszaak tegen een man van 81 die zijn partner zou hebben gedood. En als je de weg op gaat, let dan even extra op je snelheid. Want het aantal plekken waar flitsers staat wordt dit jaar meer dan verdubbeld, zegt het Openbaar Ministerie. En een droom komt uit voor studenten paardensport en paardenhouderij. Gaan we het ook over hebben. We willen wel eens wat meer horen over die droom. En onze Ellie is op tjak naar een speciale biep. Een heel speciale biep, want het is een hondenbiep. Ja, dat vraagt om uitleg, hè? Krijg je zo van Ellie in op tjak. Het weer dan, het wordt een mooie dag. Zon en stapelwolken, het blijft droog. Er staat een matige westenwind vandaag bij maximaal 21 graden.

0: dan de Joker.
1: Op Chuck.
2: Met Ellie Smit.
0: Ja, en die staat bij een hondenbiep in Meppel. Nou, dat is wel denk ik het meest opmerkelijke wat ik deze week heb gehoord, Ellie. Een hondenbiep, dat vraagt om uitleg. Vertel, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Ja, nee, dat kan ik me helemaal voorstellen dat hem uitleg vraagt. Want het is niet zo dat je hier nou een hond kunt lenen. Nee, dat zul je misschien denken, maar dat is het niet. Goedemorgen, Jeroen.
4: Goedemorgen.
3: Jeroen Hulsman, jij bent havenmeester hier in Meppel. Wat een prachtige plek is dit in de eerste plaats.
4: Ja, dit is echt een van de schitterendste plekken die je hier in de binnenstad kunt vinden. En hier zijn heel veel watersporters, camperaars, mensen die hier uit de buurt met hun honden wandelen. En ja, die wouden.
3: En de haven ligt ook helemaal vol, hè? Allemaal bootjes.
4: Ja, er is zeker nog wel wat plek. Maar we hebben ontzettend veel historische schepen, watersporters. Onder andere in de binnenstad is onze sluis ook weer geopend. En die kan ook op afroep gewoon weer bediend worden. Alleen wij zijn als hondenbezitters ook echt blij met dat we honden wat leuks kunnen bieden. Zodat ze hier even lekker kunnen spelen.
3: Ja, want de honden die hebben natuurlijk lang in de camper zitten. Of ze hebben lang op een bootje zitten. Ja, die bent er aan toe om er in u te gaan. En dan heb je hier een hondenbiep. En er zitten allemaal speeltjes in.
4: Ja, niet alleen speeltjes. Maar ook snoepjes voor de beloning van het ophalen van een stok of een bal.
3: Snoepjes.
4: Ja.
3: Stokken.
4: Klein, groot. En die kunnen.
3: Mijn oppashond die deed het hier niet voor, hoor.
4: Nee. Er komen natuurlijk ook nog wel wat kleinere balletjes voor de kleine honden. Alleen op dit moment moeten we het even doen met deze tennisballen. En bijdragen van mensen die denken, hier kunnen we een hondenspeeltje achterlaten waar mijn hond op uitgekeken is. En die kunnen dus geleend worden.
3: Ja, want met honden is eigenlijk net als met kinderen. Af en toe een nee speelt hij, daar waren ze helemaal de zes van, hè?
4: Sterker nog, daar worden ze soms helemaal wild van. En kwispelen ze extra. Nee, het is een initiatief wat ik zag op tv. En daarvan dacht ik dit te bespreken met mijn collega. En we zijn allebei hondenliefhebbers. En dachten, nou, dit zou eigenlijk een mooie aanvulling voor deze omgeving zijn. Voor zijn bewoners en zijn bezoekers.
3: Weten de mensen al dat het er is?
4: Recentelijk is het op social media terechtgekomen. En we hopen met de bijdrage van deze tv-uitzending toch meer mensen ervan aware te maken dat hier iets leuks is en een mooi gebied om te wandelen.
3: Hé, hey, maar had jij nou zelf meteen een idee van, nou, zo'n soort hockey moet het worden? Of heb je daar een ander beding?
4: Nou, we hebben hier in deze gemeente een groep van de Explorer. Fantastische mensen met heel veel leuke ideeën. En we hebben dit idee voorgedragen nadat we al meerdere mooie volghuisjes hebben mogen krijgen. Dachten we van, maak er wat moois van. Ga op eigen initiatief eens kijken. En het is nog mooier als dat ik dacht.
3: Ja, want het ligt ook allemaal druk. Dus geen zorgen dat als het speelde hier terechtkomt, dat ze dat het niet lekker is of dat de snoepjes nat worden of iets dergelijks. Dat hoeft allemaal niet.
4: Nou, ook al zou het nat zijn, kijk dan, vandaag hebben we een schitterende dag. Alles droogt vanzelf op. Je draait je om en het kan gewoon weer gebruikt worden.
3: Ja, er is hier veel campers, veel bootjes zien je net ook al. Maar ook echt veel mensen van u de binnenstad die hier gaat wandelen, toch?
4: Ja, sowieso hier in de omgeving zijn ontzettend veel mensen die hun hond uitlaten. Eventjes met elkaar een gesprekje hebben, hun honden kunnen spelen. En niet alleen onze toeristen hier in deze mooie stad hebben honden die even een been willen strekken. En lekker eventjes willen ravotten. Dat kan hier prachtig. We laten ons gewoon verrassen hoe dit project verder gaat lopen.
3: Ja, dat lijkt me ook. Het heeft dus ook zeker een sociaal aspect. De honden kunnen lekker spelen, maar de basis kunnen in contact kringen met elkaar.
4: Ja, inderdaad, dat is. Je kunt hier heerlijk even zitten aan een bankje aan het water. Kun je een leuk gesprekje hebben met je buurman of een nieuwe mensen die u ontmoet. Ja, zo is het bedoeld.
3: Ja, en voor degene die tussen zijn poepzakje vergeten is. Die hangen hier ook, want dat is een van de meest belangrijke dingen om met te nemen.
4: Ja, natuurlijk is het ook zaak dat we het hier netjes houden. Ja. De gemeentemedewerkers maken het hier altijd keurig schoon. We doen ontzettend ons best ervoor om het hier zo aangenaam mogelijk te maken.
3: Goed, dankjewel Jeroen. Ja, en Judith, ik weet niet of er nog iemand in de gemeente Meppel zoekt die haar dorp aanprijst. Dan denk ik dat ze in Jeroen door een hele goede even hebt.
0: Dat lijkt mij ook. Dank jullie wel. Leuk initiatief. Deze hondenpiep in Meppel dus.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

trein, vreemd genoeg. Hoe het ruikt en voelt, hoe het lekt en klinkt. Elke straat ken ik, elke bocht. Jij woont hier ver vandaan.

0: ja, hier kon ik weg. Hier kon ik weg.
1: Lekker nummer blijft dit toch. Hier kom ik weg van Daniel Loos. De gemeente Stadskanaal heeft afgelopen nacht 50 tot 80 asielzoekers opgevangen voor wie geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar worden alleen de meest kwetsbare asielzoekers nog toegelaten. Wat betekent de druk op Ter Apel voor de omgeving? Zoals niet alleen Stadskanaal, maar ook Nieuw-Weringen. Daarover ga ik praten met de voorzitter van Plaatselijk Belang Nieuw-Weringen, Wim Katoen. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Ja, in hoeverre voelt u in Nieuw-Weringen die druk op Ter Apel?
2: Behoorlijk. Wij zijn hier bang voor met name jonge mannen die weer gaan zwerven. En dan zitten wij heel dicht tegen het AZC aan en dan komen ze mogelijk ook weer deze kant op. En het is de afgelopen weken is het al behoorlijk druk met dit soort mensen in Nieuw-Weringen.
1: Is het vooral de angst of is het ook de realiteit?
2: Nou, de realiteit is dat we dus gewoon zien dat de afgelopen weken dat wij hier veel meer wandelaars, laat ik het zo maar zeggen, zien in het dorp. Die dan door beveiliging worden begeleid. Maar dat neemt behoorlijk toe.
1: Want de druk op Ter Apel is natuurlijk al wel vaker hoog geweest en al wel langer hoog. Hè? Wat is er de laatste weken dan veranderd?
2: Ja, wat is er veranderd? Ik kan niet bij het COA in de keuken kijken. Of er komen steeds meer. Of ze kunnen ze niet herplaatsen. Daar hebben wij hier geen zicht op. Wij hebben alleen maar zicht op dat het hier drukker wordt.
1: Ja, dat ziet u en dat verneemt u ook in het dorp Nieuw-Weringen, zeg maar.
2: Dat zien we. En vernemen we. We horen het ook van de beveiliging. Die zeggen, ja, we hebben het toch behoorlijk drukker dan voor enkele weken terug. Dus je ziet het langzaam opbouwen. Ja, en als het COA nou zegt van, we doen hem dicht. En we nemen alleen maar meer de meest kwetsbare asielzoekers op. Dan blijft er toch een behoorlijke groep die gaat rondzwerven. Als ze niet ergens worden opgevangen.
1: Dat is nu wel gebeurd, hè? Afgelopen nacht in Stadskanaal. 50 tot 80 mensen zijn daar opgevangen. Dan moet u goed doen dan, om dat te horen.
2: Ja, dat doet goed. Dan weet je in ieder geval dat die onderdak zijn. Alleen ja, die groep waar wij hier last van hebben, dat is natuurlijk niet de reguliere asielzoeker.
1: Wie is dat wel?
2: Dat zijn jonge mannen. Veilige landers, gelukszoekers, noem het maar verslaafden. Wat die hier komen doen, weten wij eigenlijk niet. Die zorgen alleen maar voor ellende in het gebied.
1: Ja, aan welke ellende moeten we dan denken?
2: Intimidatie, poging tot inbraak, insluiping. Dan heb je eigenlijk de hele lading wel gedekt.
1: Wat moet er nu volgens u gebeuren om die druk wat van de ketel te halen? Ook voor Nieuw-Weringen uiteindelijk.
2: Ja, dat is eigenlijk het verhaal. Dat het wordt afgezaagd. Dat roepen wij nou al 5 jaar. Haal die groep van de straat. En kom met maatregelen dat je die van straat houdt. Dan heb je in ieder geval daar geen last meer van. En in mijn beleving krijg je ook meer draagvlak onder die asielopvang. Omdat mensen die hier werkelijk komen voor problemen die ze hebben, die dus echt vluchteling zijn, daar heb je eigenlijk helemaal geen last van. Ook dat roep ik al 5 jaar. Alleen, er wordt nou gezegd dat in Ter Apel zitten tussen de 700 en 1000 van die veilige landers, wat het ook maar is. En die geven wel die grote problemen. Niet alleen in Nieuw-Weringen, maar inmiddels ook in Emmen zelf. Stationsgebied Emmen. Op de trein Emmen-Koevorden. Dat is ook niet leuk meer om daar mee te gaan.
1: Dus richt je vooral op die groep, zeg maar.
2: Die groep, ja. Daar gaat het op. En daar zullen ze wat mee moeten. En op de een of andere manier lukt dat niet.
1: De commissaris van de Koning in Groningen, die deed deze oproep.
3: We hebben nu buitenslapers die net ten nauwe nood in Stadskanaal konden worden ondergebracht. Zo begon het de vorige keer ook. En we hadden in een mum van tijd een geweldige bende die mensonterend was. Noem het een crisis. Okay. En dan helpt het je ook om stappen te zetten. Ja.
1: Ja, noem het een crisis, dan helpt het je om stappen te zetten. En dan zullen meer burgemeesters bereid zijn, hè, om asielzoekers op te nemen in hun gemeente. Ziet u daar wat in deze woorden van de commissaris van de Koningin Groningen, Paas?
2: Ja, ik hoor die bestuurders niet anders zeggen. Al 10 jaar. Ik denk dat wij hier inmiddels al 10 jaar in die ellende zitten. En daar blijft het bij.
1: Is het noorden dan een roepende in de woestijn geworden?
2: Ja, ik denk het wel. Dit wordt een Groningen Gasveld 2. Maar zolang zij niet die bron aanpakken, dat ze die gasten die hier komen en alleen maar ellende willen veroorzaken, niet apart zetten of uitzetten, wat ze er maar mee doen, dan zal het, denk ik, niet veranderen. Want die groep, ja, die groep die vernielt het voor iedereen. Ja. Ook voor de gewone asielzoeker.
1: Voorzitter Wim Katoen van Plaatselijk Belang Nieuw-Wieningen. Dank voor uw tijd vanochtend.
4: Dit is Radio Drenthe.
5: Goedemorgen Drenthe.
4: Met Judith Regendorp.

0: Stephanie Mills van Stad op Radio Drenthe.
1: Win kaarten voor het Boeren Rock Festival.
0: Ja, man. Wie staan er wel niet allemaal? Jan Smit. Heel vaak wil ik nog Jantje Smit zeggen. Maar dat kan lang niet meer natuurlijk, hè? Dat was vroeger. Toen hij als 10, 11-jarige over zijn oma zong. Toen was het nog Jantje Smit. Marco Schuitmaker is er ook te vinden bijvoorbeeld. Nou, heel veel artiesten op die zondag 16 augustus... waarvoor jij kaarten kunt winnen. Boerrock in de Rauwenemond. Hoe win je die kaarten? Nou, we hebben onze jongens... Aldert en Harm en Robert op de trekker gezet. En die vinden het heerlijk om in trekker te rijden. En ook lekker om daar even wat muziek bij te hebben. Maar dat klinkt dan wel wat zachtjes op zo'n trekker. Hè? Want zo'n trekker maakt aardig wat lawaai. Ben benieuwd of jij kunt onderscheiden om welke plaat het gaat.
2: We moeten nu geen grijs mijden, dus we trappen hem aan. Maar niet zonder muziek.
0: Die is te doen hoor. Ja toch, Sebas?
3: Ja, de telefoon gaat zo meteen roodgloeiend staan. Ja,
0: en terecht, want 16 augustus kun jij naartoe naar Boerrock. Voor 2 personen kaarten. App of bel maar, welk nummer was dit en van welke band? 0592-331188.
4: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. 2 megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
5: Aan tafel!
6: Zo... Dat kun je toch altijd lekker koken, oma?
7: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
6: Heb je een nieuwe vriend, oma? Ach,
7: nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
8: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
9: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring... heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
0: Het is 8:30, het laatste nieuws. Krijg je van Sebastian Meijwaard.
3: Goedemorgen. De rechtbank in Assen buigt zich vandaag over een van de meest indringende strafzaken van het afgelopen jaar. De zaak tegen de 81-jarige Epco F. uit Assen. Dat is de man die wordt verdacht van het doden van zijn 72-jarige partner Ida. Belangrijke vraag tijdens de zitting is of sprake was van een vooraf beraamd plan en dus moord, of van een gewelddadige

0: Julian Lennon. De zoon van, inderdaad. Too late for goodbyes.
1: Win kaarten voor het Boerenrockfestival.
0: Hoe lekker zou dat zijn, dat je gewoon 16 augustus, die zondag, nou ja, de hele dag, naar het Boerenrock kunt. En daar geweldige bekende artiesten kunt beluisteren, kunt zien, kunt aanraken misschien wel. Wie zal het zeggen? Het kan je zomaar gebeuren. Adriaan Vellinga uit Erika, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Judith.
0: Ja, van Erika of op Erika, zo moet ik het zeggen, hè?
2: Op Erika, ja. Anders ga je in de fout, hoor.
0: Ja, jullie wonen op Erika. Ik heb nou trouwens net nog die grote man van Erika gedraaid. Daniel Loijs, hier kom ik weg. Geen nog gehoord.
2: Ja, ik ben al naar een concert geweest. Prachtig.
0: Ah, in Carré?
2: Ja. Nee, ik ben niet in Carré geweest. Ik ben naar Staatskanaal geweest.
0: Ah, mooi. Hoe was het?
2: Oh, fantastisch. Fantastisch. Echt heel erg mooi en ook een beetje ingetogen. Ik vond het zo mooi, prachtig.
0: Wat lekker ook dat het een beetje ingetogen is, toch?
2: Ja, het was muisstil in de zaal. En hij gaf ook een behoorlijk lange piano solo. Dat vond ik ook schitterend. Ja, het was echt heel mooi.
0: Mooi, ja. Ja.
2: Echt een moeite waard.
0: Ik kan je verklappen dat hij het niet is. Maar welke muziek hoor je wel hier op de trekker?
3: We moeten nu een adres meiden, dus we trapt hem aan. Maar niet zonder muziek.
0: Die is te doen, hè, Adriaan?
2: Ja, dat is onmiskenbaar. Zijn dat de Beatles? Deze night. Ja.
0: Stikke goed, man. En dat betekent dat je lekker naar Boerenrock kunt gaan.
2: Nou, helemaal leuk.
0: Ja, ga je zelf of hoe ga je het doen?
2: Nee, ik ga het aan een kleinzoon geven.
0: Ja, en de kleinzoons weggeven. Hoe mooi is dat? Die kunnen zich opmaken voor Boerenrock. En het is natuurlijk meerdere dagen, maar dit is voor 16 augustus. Ik wens zij heel veel plezier erbij. Dankjewel. It's been

nummer dat we zochten en de groep die we zochten. The Beatles en A Hard Day's Night. En betekent dat opa Adriaan Vellinga twee kaarten heeft gewonnen voor Boer Rock. Voor zijn kleinzoons. Die gaan ervan genieten. Dit zijn Danny Vera en Marlon Richel.

0: Shakira en Marlon Mitchell en Try Again. Ik zet al even, een droom komt uit voor studenten paardensport en paardenhouderij van DC Terra. Want ze zitten volgend schooljaar niet meer in de schoolbanken in een pand in Assen, maar ze zitten straks tussen de paarden in Exlo. Afslaggever Meerte Zuhorn zoekt twee studenten op, Noor Nijkamp en Dana van Schagen.
1: We zijn even voor de bak gaan staan bij het hippiecentrum Exlo. De springende paarden zien we al om ons heen. Welke opleiding doen jullie eigenlijk?
2: Wij doen paardenhouderij niveau 4.
1: En wat is dat voor opleiding? Wat moeten jullie daar doen?
3: Ja, wij doen bedrijfsleider. Dus we leren ook voor een eigen bedrijf en het onderhouden van een eigen bedrijf. Wij hebben ook rijlessen op school. We hebben keuzedelen, groomen, kliniek, fotograferen. Je hebt heel veel keuze en je kan ook heel veel kanten op.
1: Die opleiding die gaat verhuizen naar Exlo. Waarom is dat?
2: Ja, omdat we eigenlijk hier gewoon meer mogelijkheden krijgen. Het ligt centraler en je kan hier gewoon uiteindelijk veel meer mee.
1: Wat kan je hier dan meer? Wat kan je hier wel wat je in Assen niet kon?
2: Nou, hier heb je natuurlijk meer connecties, want het is groter. We kunnen meer lessen hier volgen.
1: Wat vind je van het hippiecentrum in Exlo?
3: Ja, ik vind het super mooi. Het is super groot. Meer mogelijkheden voor het trainen van je paard. Het is heel groen, dus het paardwelzijn staat hier ook echt voor op. Veel weidegang. Ja, het is wel een upgrade van qua voor je paard, zeg maar.
1: Want wat kunnen jullie hier uiteindelijk doen? Wat moeten jullie straks hier doen voor jullie opleiding?
2: Nou, natuurlijk het stukje organiseren. Zoals achter ons hebben we een wedstrijd. Dat kunnen we dan zelf ook organiseren. En dan van opbouwen, het schrijven, het jureren. Ja, dat soort dingen eigenlijk.
1: Jullie zijn wat dat betreft van alle markten thuis?
3: Ja. Ja, dat zijn we. Ja, we doen alles.
1: Wat maakt deze opleiding nou zo leuk?
3: Ja, gewoon dat je heel veel kanten op kan uiteindelijk als je diploma hebt. En ja, je komt allemaal uit één sector. Dus je hebt ook allemaal dezelfde bedoelingen. Iedereen weet waar je het over hebt. Ja, er wordt ook weinig onderscheid gemaakt in onze opleiding. Als jij geen eigen paard hebt, dan maakt het andere mensen niet uit. Iedereen helpt elkaar. Ja, dat is wel heel fijn.
1: Wat wil je uiteindelijk met deze opleiding dan bereiken?
2: Nou, uiteindelijk natuurlijk het liefst voor onszelf iets. Maar anders gewoon ja, voor een stal werken en dan daarin helpen wat we hier dan hebben geleerd.
1: Paardensport is voor jullie denk ik het mooiste wat er is. Waarom?
3: Ja, vanaf kleins af aan al tussen de paarden en dan zo'n opleiding kunnen doen om je toch uit te breiden door de paarden. Dat is wel heel mooi dat het kan.
1: Hoe is dat bij jou?
2: Ja, gewoon eigenlijk een droom die al vanaf kleins af aan nu gewoon waar kan maken.
4: Dit is Radio Drenthe.

0: Lionel Richie en My Destiny.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: Ja, even na zevenen kijken we vooruit naar de rechtszaak tegen de 81-jarige Epco F. die vandaag is. De man staat terecht voor het doden van zijn 72-jarige partner. Ik sprak met rechtbankverslaggever Marjan Buring erover en zij vertelde dat één vraag centraal staat. Gaat het om moord, dus met voorbedachte raden, of gaat het om doodslag? Ook blikten we vooruit op een bijzonder jubileum in Coevorden en Hardenberg. Want volgend jaar is het 800 jaar geleden dat de slag bij Ana was. Komt onder meer een grote openluchtvoorstelling. En daarvoor zoeken de makers lokaal talent. Horen we vanochtend van Ellen Wisse. Heb je acteertalent of wil je op een andere manier meedoen? Dat kan allemaal. Ze zoeken namelijk in de regio. Je kunt je aanmelden daarvoor. En vanmorgen spraken we ook over de situatie rond het aanmeldcentrum in Ter Apel, waar het opnieuw vol is. Een groep asielzoekers sliep daarom afgelopen nacht in Stadskanaal. Lokale bestuurders roepen het kabinet op om de spreidingswet uit te voeren. Met Wim Katoen, voorzitter van Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdingen, sprak ik over de gevolgen voor zijn dorp. Volgens hem ervaren ze in het dorp vooral overlast van de groep zogenoemde veilige landers. Hij zegt dat het gaat om bijvoorbeeld inbraken, insluiping en drugsgebruik. En de opleiding paardensport en paardenhouderij van DC Terra beginnen dus volgend jaar niet in Assen, maar in het Hippies Centrum in Exlo. En daar zijn studenten hartstikke wijs mee, dat hoorden we net. Nieuws uit de regio hoor je ook, lees je ook op onze app en website rtvdrenthe.nl. Daar vind je ook de verkeersinformatie. Maar ja, als je handen aan het stuur hebt, dan wil je het graag even via de radio horen. Wat jij? De A28 Zwolle richting Assen, 4,5 kilometer tussen Bijlen en Assen-Zuid. Zelfde A28 Assen richting Groningen. Langzaam rijden tot stilstaan tussen Vries en Groningen-Zuid. Over een afstand van 7,5 kilometer. Assen richting Zwolle dan op die A28. 6,5 kilometer tussen Staphorst en Alfred Omme. Gaan we nog even verder op diezelfde autosnelweg. 8,5 kilometer tussen de afrit Nieuw-Leuzen en het knooppunt Hattemerbroek. Dat was die lange file die al wat minder is geworden. Die lange file omdat er voorwerpen op de weg lagen. Nou, die zijn weg, dus verkeer kan daar langzaam meer zeker weer voorbij. En op de N34 staat het ook nog stil. 4 kilometer langzaam rijden tussen Gasselten en de aansluiting met de N33.
1: Koffie en Keuvel.
0: Dag Wim en heel goedemorgen.
2: Goedemorgen Judith.
0: Hallo, je hebt de korte broek aan hè?
2: Ik denk vanmorgen, ik doe het gewoon.
0: Ja man,
2: ja,
0: het wordt ook boven de 20 graden, wat jij.
2: Ik had hem gisteravond klaargelegd, ik denk twee broeken. Ik denk, nou, welke wordt het? Het is te kort geworden.
0: Hartstikke goed. Het is hier in de studio ook warm genoeg. Ik kijk even, 22,6 op dit moment. Hier ja hè? Binnen. Nou, warm zat.
2: Het is hier goed dooi.
0: Ja, zeker.
2: Ja.
0: Hey, wat ga je doen zo?
2: Oh, een lekker uurtje. Nee, ken jij One Day Fly nog?
0: Oh, help mij.
2: Dat ging dan over de Starmaker. Dat was zo'n programma. En toen was er zo'n programma met Jack Spijkerman en zo. En die hebben toen een andere versie van gemaakt. Die ga ik straks even draaien.
0: Oké. Okay.
2: Dus dat was wel leuk. En ik duik even de weekendagenda in met Jan Henk de Groot. Ach, want die treedt komende zondag op in Anlo.
0: Gaan we helemaal horen. Dat zometeen in Koffie en Keuvelen. Veel plezier erbij. Heb een mooie dag, hè. Tot morgen.
3: Op zaterdag 26 september keert Crossroads terug naar de Nieuwe Kolk in Assen. Met live optredens van Erwin Java featuring Erwin Niehoff, Jeffrey Halford en de Healers, Roel Spanjers en meer. Ontdek daarnaast fotografie, film en cultuur rondom de blues. Early bird kaarten van €32,50 zijn te koop via denieuwekolk.nl/crossroads. Voor meer informatie crossroadsfest.nl.
4: Aan tafel!
5: Zo. Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
6: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
5: Heb je een nieuwe vriend, oma? Ach,
6: nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
7: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
8: Mmm, ze zijn er weer.
9: Overheerlijke asperges. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
10: Beleef de vierde editie van de TT City Run op zaterdag 20 juni. Ren vanaf het TT-circuit naar de sfeervolle binnenstad van Assen. Iedereen kan meedoen en er zijn verschillende afstanden. Maar de inschrijving gaat snel. Meer dan 3000 deelnemers doen al mee. Schrijf je nu snel in op ttcityrun.nl.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal.
4: De tientallen asielzoekers die vannacht hebben geslapen in Stadskanaal zijn weer terug in Ter Apel. Daar konden ze gisteren niet terecht omdat er alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers. Deze man uit Jemen vertelt aan verslaggever Jeroen de Jager dat de voorzieningen vannacht beperkt waren.
11: There is a toilet, but you can't take a shower or something.
12: You couldn't take a shower. Dus geen douche, wel toilet. Did you get any food?
11: Not yet.
12: Geen eten gehad? When was the last time you got food?
11: Yesterday afternoon, maybe at 4, 5.
4: Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Nederland heeft plannen om drugscrimineel Jos Leidekkers te arresteren op het laatste moment afgeblazen. Het plan was om Bolle Jos samen met speciale eenheden te overmeesteren in internationale wateren bij Sierra Leone. Waarom dat op het laatste moment niet doorging, is onduidelijk. Leidekkers is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege drugshandel. Het RIVM heeft niet onderzocht hoeveel coronadoden het had gescheeld als Nederland eerder in een lockdown was gegaan. En dat ondanks een toezegging van toenmalig zorgminister Kuipers. Die zegt dat het nog steeds relevant is om de berekening te maken, vertelt journalist Milena Holdert van Nieuwsuur.
13: Hij zegt dat het een les is waar je van kan leren voor de toekomst. En ook andere deskundigen die ook in de begeleidingscommissie zitten van het laatste rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de corona-aanpak. Die zeggen ook, ja, het geeft je iets concreets in handen om terug te kijken.
4: Volgens Kuipers hadden waarschijnlijk tot zo'n 4000 coronadoden kunnen worden voorkomen. Vanaf volgend jaar wordt het, als het aan het kabinet ligt, mogelijk om salarissen van collega's in vergelijkbare functies op te vragen. Met die nieuwe wet hoopt het kabinet het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen te dichten. Bij onverklaarbare verschillen kunnen vrouwen om een eerlijker salaris vragen of de vakbond inschakelen. Het weer, een mix van zon en wolken, het blijft droog en er staat bijna geen wind. Het wordt vanmiddag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
16: Wat een goed plan.
15: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
16: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
15: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
17: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
18: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
19: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
20: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
21: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
20: Oké, we gaan.
22: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
1: Radio Drenthe.
23: Koffie en Keuvel.
1: Met Wim Boer.

0: Wij blijven één kopje koffie van VF de Kunst.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boe.
0: Een hele goede morgen. Het is donderdag de 21ste mei. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Vanochtend met Jannes in ons terugblik op de Drentse Duizend. En One Day Fly, die zit in de schatkist der vaderlandse popmuziek. En er is nieuwe muziek van Higo. Straks hoor je Late Night van Maywoods. Maar eerst een mooie samenwerking tussen René Vroger en Waylon. Dit is Hoe de Liefde Gaat.

0: de dames Maywood en Late at Night.
1: De Drentse Duizend.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Het is tijd voor ons terugblik op de Drentse Duizend. En die staat de hele week in het teken van het Boeren Rock Festival. En natuurlijk geven we deze week ook kaarten weg voor het festival. En dan met name voor de zondag de 16e. Met trouwens een hele mooie line-up hoor. En Jan Smit en Marco Schuitmaker, alles komt daar voorbij. En daarom draaien we deze week ook in ons terugblik op de Drentse Duizend. Boerenrockers. In dit geval Jannes met Ik wil een boerenmeid. In 2025, eind vorig jaar, op nummer 677 in de Drentse Duizend.

Rosenbaum en Swimming into the Water. Straks het laatste nieuws uit de regio, maar eerst een van de grote hits voor het goede doel. Dit is Vriendschap.

0: Auw! Alweer last van pijnlijke voeten? Elke voet is anders. Met de 3D voetscan van Herqua Sports in Hoogeveen worden je voeten geanalyseerd en bepaald welke wandelschoenen geschikt zijn. Herqua Sports, de grootste wandelspecialist van het noorden. Kom naar Herqua in Hoogeveen of kijk op herqua.nl. herqua.nl.
1: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dr. Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
2: Dr. Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op drschoon.nl.
0: Wandelschoenen op maat. Herqua.nl. herqua.nl.
3: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hoogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hoogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishoogeveen.nl.
4: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
3: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hoogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishoogeveen.nl.
5: Het is 10:01. Tijd voor het nieuws uit de regio. Vandaag is de rechtszaak tegen de 81-jarige Epco F. uit Assen. Hij wordt verdacht van de doden van zijn 72-jarige partner. De asielzoekers die vannacht in Stadskanaal sliepen zijn terug in Trapel. De vluchtelingen sliepen daar omdat de opvang in Trapel overvol is. En de gemeente Coevorde eist dat de in 2019 gesloten mestvergister Drentse Duurzame Energie het restant van een opgelegde dwangsom betaalt. Het gaat in dit geval om een bedrag van €5500. Dit en meer nieuws vind je op rtv20.nl en in onze app. En voor het weer is hier Gert Voerman.
6: Vandaag zijn de zonnige perioden, maar er gaan ook stapelwolken ontstaan die plaatselijk wat gaan samenklonteren. Blijft droog en in de loop van de middag komt de zon weer volop terug met temperaturen van rond de 21 graden met een zwakke tot matige zuidwestenwind. En vannacht is het helder en koelt het af tot 9 tot 10 graden.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
13: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

0: Leon Moorman.
1: Ik knooi de land.
0: Dat met knooien.
2: De schatkist van Nederland.
0: Het is tijd om de schatkist der vaderlandse popmuziek in te duiken. En dat doen we de hele week met tv-hits. En vandaag met One Day Fly. Het is een gelegenheidsformatie en eendagsvlieg. Ja, de naam die zegt er al. En dat allemaal bedacht door het team van Kopspijkers. Het was een nummer 1 hit in 2001. In Starmaker werden jongeren klaargestoomd voor een grote doorbraak in de muziekwereld. Nou, critici die beweerden echter dat het programma niet meer dan een paar eendagsvliegen zou opleveren. Ook de makers van Kopspijkers die stelden dat de succes en populariteit van de deelnemers en van de single grotendeels te danken was aan de commercie en de hype rondom het programma. Nou, ze wilden dit aantonen door zelf een single uit te gaan brengen en hier door middel van eenzelfde hype als rond Starmaker een hit mee te scoren. En dat lukte. De single belandde vervolgens op de eerste plaats in zowel de mega top 100 als de top 40 en stootte de Starmaker single van deze positie. Van I Wanna Be A One Day Fly werden ruim 60.000 exemplaren verkocht. En in de verkoop top 100 over 2001 stond het nummer op de zevende plaats. En de opbrengst van deze uit de hand gelopen grap, die ging naar Unie.

Ja, dit is een slechte compositie, slecht arrangement, slechte productie, slecht gezongen, slechte tekst, slecht gespeeld. Dus dat zal wel weer een hit worden. Maar dat is logisch.

0: Paul Eduard en ik wil jou. Het is tijd voor een nieuwe muziek. En dat wel een nieuwe single voor Higo. Met Vallen in Geluk. Ah, het is een voorproefje op het tweede album van de band. Die moet in het najaar van dit jaar uit gaan komen. Afgelopen vrijdag stonden ze nog op het Spy Festival in Emmen. En in de zomer gaan ze op verschillende festivals spelen. En staan er ook een aantal openluchtconcerten op het programma. Afgelopen zaterdag was een van de Higo's te gast bij Ruben in de Ziezo Zaterdag Show. En Ruben die had wel een idee waar die nieuwe single over gaat.
1: Hij voelt voor mij in ieder geval qua thema als een soort opvolger voor waar ik ben. Ik voel dat ze iets gemeen hebben en dat het wel op elkaar aansluit. Heb ik dat goed of niet?
2: Ja, dat heb je helemaal goed. Het is wat lichter allemaal. Hè? Dus het is gewoon een vrolijk liedje. En we vinden het belangrijk dat we nu ook eens laten zien dat we op een plek zijn waar we ontzettend gelukkig zijn. En dat is ook wat we nu aan het doen zijn. Dat is waar we eigenlijk altijd van gedroomd hebben. En we zeiden dat gisteravond ook. Weet je, wij zaten op school in Emmen, Dion en ik. Mm-hmm. Op het Estel College. En we hebben ons gala gehad in het Atlas Theater. En nu zijn we te spelen. En dat is toch heel bijzonder om dat allemaal mee te mogen maken. En om daar iets van te bouwen, van die droom van ons. En dat is toch ontzettend prachtig om te mogen doen. En daar gaat het eigenlijk over. Over dat soort van, dat die basis zo prachtig is. Dat je eigenlijk het risico durft te nemen om echt een grote sprong te maken.

Lijkt nog maar een paar jaar geleden en toch in 2009, 17 jaar geleden, deze van Nick en Simon met De Dag Dat Alles Beter Is. Het loopt zo uit tegen 10 uur, oftewel het eind van het eerste uur koffie en keuvel met de leukste nederpop. Tot slot, iets waar je naar luistert. Dolly Dots is dit met Radio.

0: scootmobiel nodig? Mobifit. De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
2: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woel, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
5: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
6: Maak Pinksteren extra lekker. Verse variatie en geweldige aanbiedingen voor de feestdagen. Alles wat je nodig hebt voor de Pinksteren is beschikbaar bij Marktkauf Meppen. We kijken er naar uit je te zien. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De asielzoekers die de nacht in Stadskanaal hebben doorgebracht zijn weer... aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van ongeveer 50 asielzoekers dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen omdat het aanmeldcentrum overvol was. Buurgemeente Stadskanaal schoot de hulp en richtte een noodopvang in. Daar waren veldbedden en wc's, maar geen voorzieningen als douches en eten, vertellen mensen aan de NOS. Enkele mensen kwamen gisteravond laat aan in Ter Apel en hebben daar toch buiten moeten slapen. Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De Amerikaanse chipfabrikant Nvidia heeft afgelopen kwartaal een recordomzet van ruim $80 miljard behaald. De winst verdrievoudigde ten opzichte van een jaar eerder. Door de groei is Nvidia nu het waardevolste bedrijf ter wereld. Ondanks deze cijfers steeg het aandeel van Nvidia niet erg hard. Beleggers lijken gewend aan het succes van het bedrijf. Nvidia maakt vooral chips voor AI-datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer komen. De Joodse school Geider in Amsterdam blijft vandaag dicht vanwege een dreigende situatie. Wat die dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens de politie kwam er een telefonische melding binnen waar onderzoek naar wordt gedaan, meldt de regionale omroep NH. Bij de school ging in maart nog een explosief af. Burgemeester Halsema van Amsterdam nam daarop extra veiligheidsmaatregelen rond de school. Joodse instellingen in de stad worden al jaren zwaar beveiligd. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Ze waren met honderden anderen onderweg naar Gaza met hulpgoederen, maar werden door Israël meegenomen. Ze werden volgens premier Jette op een mensonterende manier behandeld. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
10: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen. Beter Leven.
11: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
12: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
13: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
14: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
13: Oké, we gaan.
11: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
15: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
16: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
15: Sorry Bo, het is beauty.
16: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
17: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
18: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
17: Precies. Hey, en NAV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid.
18: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
17: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
18: Hoppa!
19: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
20: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
19: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
21: Radio Drenthe.
22: Koffie en Keuvel.
21: Met Wim Boer.

0: muziek van de Pointer Sisters op Radio Drenthe met I Am So Excited.
1: Win kaarten voor het Boerenrockfestival.
0: Nou, ik snap je opwinding wel, want wij gaan namelijk ons spel spelen, Sebastiaan. Ben jij een festivalganger trouwens, of...
2: Gematigd.
0: Gematigd.
2: Ik zoek ze een beetje uit. Zaterdag toevallig. Deze zaterdag.
0: Waar ga je naartoe?
2: In Groningen is dan het, mag ik dat zeggen? Het Wolter Wolters Festival.
0: Ja, dat mag je zeggen.
2: Daar ga ik heen.
0: Wat voor muziek moet ik dan aan denken?
2: Dat is voornamelijk disco.
0: Disco?
2: Ja.
0: Oh, maar dan jaren 70, 80 disco? Wacht even, wel, want nu begin ik een beetje te kriebelen.
2: Wel veel ABBA en zo, ja.
0: ABBA, maar ook bijvoorbeeld de Pointer Sisters die je net hoorde, dat zal daar ook voorbij komen.
2: Zou kunnen.
0: Natuurlijk.
2: Ja. En dat is heel mooi, want dat is zo gelegen een beetje in een haventje. En als de zon dan schijnt, dan voel je je echt als een god in Frankrijk.
0: En de weersvoorspellingen voor het weekend, verwachtingen, die zijn wel heel erg optimaal dan.
2: Ziet er goed uit.
0: Wolter... Hoe zeg?
2: Ja, Wolter Wolters.
0: Wolter Wolters, ja. Festival. Oké, ik houd het in de gaten.
2: Dus dat is... Kom je ook?
0: Nou, maar die disco-muziek, dat vind ik leuk.
2: Ja.
0: Lekker dansen met elkaar en een drankje. En dan
2: klein drankje.
0: Een zwoele zomeravond. Ja, klein drankje, meer niet. Maar ik heb nog wel in Groningen het... Ik kan het nog goed uitspreken. Hullabaloo.
2: Ja,
0: Hullabaloo Festival ga ik nog één keer heen.
2: Dat is deze zomer ook.
0: Ja. Maar het is in het najaar, dus dat duurt nog eventjes.
2: Ja, daar komen ook wel grote artiesten.
0: Direct, zag ik. En dat soort grote namen. Dus ik ben wel benieuwd. Ja, maar we hebben natuurlijk ook het Boerenrockfestival. Ik heb daar zelf ook twee keer acte de présence mogen geven namens deze omroep. En het is wel een feestje hoor. Daar. En de zondag, maar daarvoor geven we twee kaarten weg. Dat is sowieso leuk, want het is de familiedag. Gezellig, dan zie je mensen met bolderkarren, met de kindertjes en zo erin.
2: Ja?
0: En die zie je dan het terrein rondlopen. Gewoon gezellige sfeer.
2: Gemoedelijk.
0: Gemoedelijk, ja. Echt lekkere festival in een mooie omgeving met mooie muziek erbij. Jannes, André Hazes Junior, Marco Schuitmaker, Jan Smit, Sven Versteeg, alles komt daar voorbij. Nou, wat hebben we gedaan? Wij hebben onze drie heren, die hebben wij de trekker opgestuurd. Robert Alden en Harm. En die zetten dan een stukje muziek aan. Alleen dat is soms een beetje slecht te horen. Luister maar eens.
3: Zo, daar zal hij een hele klim de trekker op. Maar eerst, goed stukje muziek. Doe een keer hoe die radio werkt.
0: Welke plaat hoor je hier? Kom maar door op 0592 33 11 88. De titel en de uitvoerende artiest. En dit zijn de Beach Boys.

0: van de Beach Boys en Wouldn't It Be Nice. We zijn nog steeds op zoek naar de artiesten en natuurlijk ook de titel van het liedje wat je hierin hoort.
1: Zo, daar zal hij weer een hele klimmende trekker op. Maar eerst, goed stukje muziek. Even kijken hoe die radio werkt.
0: Welke illustere rockers hoor je hier die vooral in de jaren 70 hun hits hadden? 0592-33-1188. Kom maar door!
2: One side of me is warm and quiet.

0: een beetje oud werk van Neil Diamond. Een jaar of 10 geleden, maar nu pas uitgebracht. Wild at Heart was het.
1: In kaarten voor het Boerenrock Festival.
0: We gaan ons spel spelen. Aan de telefoon heb ik Henrico Hofman. Henrico, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Henrico. Afkomstig uit...
2: Zwichelte.
0: Zwichelte. Hoe is het in Zwichelte? Ja. Dat is volgens mij mindere plekken, of niet?
2: Ja, nou, het is nog wel mooi weer, dus het kan minder.
0: Ja, dat dacht ik. Ja, ben je echt een Zwichelter van geboorte? Of,
2: Nee, van oorsprong kom ik uit Overijssel, uit Twente.
0: Oké, wat bracht jou dan naar een nog mooiere streek dan waar je vandaan komt?
2: Nou, wij hebben een melkveebedrijf en waar wij wegkomen waren voor ons geen mogelijkheden meer. En nou ja, hier in Zwichelte nog wel.
0: En daar is het goed boeren?
2: Ja, hier is het goed boeren.
0: In dit geval, hoeveel koeien hebben jullie?
2: Wij melken 65 melkkoeien.
0: 65, oh, dat is een redelijk gemiddeld bedrijf dan, denk ik, of niet? Of ja, er zullen wel groter wezen natuurlijk, maar...
2: Ja, dat wel groter. En als je gemiddeld bekijkt, dan zijn wij maar klein eigenlijk. Maar,
0: ja.
2: Maar wij kunnen er wel mee doen, zeg maar.
0: Ach, en dat betekent 7 dagen in de week aan het werk voor jou, denk ik, of niet?
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, van smorgens vroeg tot 's avonds laat.
2: Ja, nou, dat is net hoe je het invult, hè?
0: Ja, dat is ook zo. Ja, klopt. Ja, ja. Ja, ik ben zelf een boerenzoon. Ik ben opgegroeid ook op een boerderij. Maar mijn vader had maar een stuk of 15 melkkoeien of zo. Die zat in het dorp, dus niet zo groot. Dus,
2: nee,
0: en toch heel andere 10 in dit geval.
2: Klopt.
0: En ja, de radio aan. En ja, je bent natuurlijk ook wel een die gewend is om geluid op een trekker te horen. Dus dit was voor jou volgens mij wel heel gemakkelijk dan, hè?
2: Ik moet eerlijk toegeven dat ik zelf ook nog op de trekker zat. Dus ja. Het geluid was ook nog dubbel.
0: Oh, oké, okay, de dubbel op. Nou, ik laat hem nog een keer horen. Daar komt ie.
3: Ja. Zo, daar zal hij weer een hele klim de trekker op. Maar eerst, goed stukje muziek. Doe kijken hoe die radio werkt.
0: Nou, met dubbel trekker geluid, Henrico. Waar kwam jij op in dit geval?
2: Ik kwam uit op Status Quo met Rocking All Over the World.
0: Hupsakee. Ik mag je feliciteren, je hebt 2 kaarten gewonnen voor de zondageditie van het Boerenrockfestival.
2: Ja, dat is hartstikke mooi.
0: Hartstikke mooi. En je zit dus vaak op de trekker en daar heb je altijd muziek aan?
2: Ja, meestal wel, ja.
0: Ja, en welke zender? Ja, dat moet ik eigenlijk niet naar vragen natuurlijk, want anders had je niet met spel meer kunnen doen, maar...
2: Wel heel vaak Drenthe, om het zo maar te zeggen.
0: Heel goed. Nou, ik ga lekker Status Quo draaien. Blijf nog even de lijn. Dan gaan we jouw adresgegevens even noteren. En dan wens ik jou een hele fijne dag, Henrico.
2: Ja, kom goed. Hartstikke bedankt.
0: Yo.
2: Yo, oi.

Eurovisie Songfestival in 1997. Toen won Katrina and the Waves dat met Love Shine a Light. Straks Sebastian met het nieuws uit de regio. Maar eerst is hier Marcia Hines, over disco gesproken, uit de jaren 80 met Your Love Still Brings Me to My Knees.

0: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
1: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
2: Damesmode Dekker.
1: Voor mode in de maten 36 tot en met 54. Kom nu langs voor de nieuwe voorjaarscollectie. Volg ons op Facebook en Instagram of kijk op damesmodedekker.nl.
2: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
3: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
4: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
5: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
6: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloeken.
7: Beleef de vierde editie van de TT City Run op zaterdag 20 juni. Ren vanaf het TT-circuit naar de sfeervolle binnenstad van Assen. Iedereen kan meedoen en er zijn verschillende afstanden. Maar de inschrijving gaat snel. Meer dan 3000 deelnemers doen al mee. Schrijf je nu snel in op ttcityrun.nl.
8: Het is even overal 11. Sebastiaan nu met het nieuws uit de regio.
9: Goedemorgen. De rechtbank in Assen buigt zich vandaag over de zaak tegen de 81-jarige Epco F. uit Assen. Dat is de man die wordt verdacht van het doden van zijn 72-jarige partner. Belangrijke vraag tijdens de zitting is of sprake was van een vooraf beraamd plan en dus moord, of van een gewelddadige uitbarsting zonder voorbedachte raden, dat is doodslag. Ook is onderzocht of er sprake is van een stoornis bij de man, weet rechtbankverslaggever Marjan Buring.
10: Dat is echt van belang om te kijken van, had hij stoornissen? Is dat toen ook van invloed geweest in die periode? En dat is voor de strafbepaling van belang. Van, moet hij bestraft worden of een behandeling? En op welke manier moet dat dan gebeuren? Dus dat zijn allemaal antwoorden die daarop gezocht moeten worden. Ja.
9: De rechtbank heeft de volledige dag uitgetrokken voor de inhoudelijke behandeling. Stadskanaal heeft vannacht 50 tot 80 asielzoekers opgevangen. Zij konden niet terecht in Ter Apel, want het aanmeldcentrum is vol. De Groningse commissaris van de Koning, René Paas, is verantwoordelijk voor de regie in de hele omgeving. En hij roept het kabinet op om burgemeesters en gemeenten te hulp te schieten. Onder meer door het uitroepen van een crisissituatie.
11: We hebben nu buitenslapers die net ten nauwe nood het Stadskanaal konden worden ondergebracht. Zo begon het de vorige keer ook. En we hadden in een mum van tijd een geweldige bende die mensonterend was. Noem het een crisis. Okay. En dan helpt het je ook om stappen te zetten. Ja.
9: Volgens Paas is de uitvoering van de spreidingswet cruciaal om de opvang in Ter Apel te verlichten. En inwoners van onder meer Nieuw-Weerdingen maken zich al een tijd ongerust over de overvolle opvang. Een kleine groep zogenoemde veilige landers terroriseert het dorp, zegt Wim Katoen van Plaatselijk Belang.
12: Wat die hier komen doen, weten wij eigenlijk niet. Die zorgen alleen maar voor ellende in het gebied. Intimidatie, poging tot inbraak, insluiping. Ja, dan heb je eigenlijk de hele lading wel gedekt.
9: Het is volgend jaar 800 jaar geleden dat Drentse boeren uit Coevorden de slag bij Anen wisten te winnen. Ter gelegenheid van dit jubileumjaar pakken de gemeenten Coevorden en Hardenberg uit met een openluchtvoorstelling. Daarvoor zoekt de producent lokaal acteertalent.
13: Wij zoeken mensen uit de regio die mee gaan doen in een orkest, wellicht in een koor, als acteurs, voor de schermen, achter de schermen. Dus wij komen met een klein groepje en de rest komt echt uit de regio. En iedereen kan in principe aanhaken.
9: Naast de openluchtvoorstelling wil de gemeente Coevorden ook andere activiteiten en een educatief programma op touw zetten. Allemaal in het teken van de Slag bij Anen. En de gemeente Coevorden en de in 2019 gesloten mestvergister Drentse Duurzame Energie staan tegenover elkaar bij de Raad van State. De gemeente eist dat Drentse Duurzame Energie het restant van een opgelegde dwangsom betaalt. Dat gaat om een bedrag van €5500. Het bedrijf en de gemeente voeren sinds 2018 een juridische strijd. De gemeente legde het bedrijf een dwangsom op na overschrijding van de geurnormen. De rechter veegde die dwangsom van tafel. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk in onze app en op onze website rtvdrenthe.nl.
8: Dankjewel, Sebastiaan. Gert Voerman met het weer.
14: Vandaag zijn de zonnige perioden, maar er gaan ook stapelwolken ontstaan die plaatselijk wat gaan samenklonteren. Blijft droog en in de loop van de middag komt de zon weer volop terug met temperaturen van rond de 21 graden met een zwakke tot matige zuidwestenwind. En vannacht is het helder en koelt het af tot 9 tot 10 graden.
15: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
16: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Nu bij Velderhof, 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
19: Wat een geweldige actie, de motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie, het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
20: Oké, we gaan.
21: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
22: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
23: Hans, alleen de prijs is anders.
24: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 120 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
25: Zoveel money!
24: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Plus.

0: muziek van ABBA op Radio Drenthe.
1: Op Chuck.
2: Met Ellie Smit.
0: En dat met Ring Ring. Nou, Ring Ring, daar komt Ellie aan in op Chuckbak. En die is op dit moment aankom in Burger. Ellie, een hele goede morgen.
3: Ja, mooi. Ja, in Burger, op een begraafplaats. Niet een plek waar ik meestal heel graag kom. Maar in dit geval is dat toch een beetje anders. Naast mij burgemeester Jan Ston. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Wat gebeurt hier allemaal?
4: Ja, we worden omringd door jongeren hier op de begraafplaats. Er is van alles te doen nu. En dat komt omdat we hier gastheer zijn voor DC Terra uit Meppel. Die hebben een internationale week over groene begraafplaatsen. En die komen vandaag in de praktijk kijken hoe het hier gaat.
3: Want waren jullie al van plan om het hier groener te maken?
4: Ja, daar zijn we al 1,5-2 jaar mee bezig. Met informatieavonden aan de mensen te vragen wat we jullie op een moderne begraafplaats. Want dat wordt dit. En daar kwam uiteindelijk de wens uit tot het ontwerp wat je nu ziet. En daar horen ook de urnenissen bij. En ja, er wordt nu van allerlei beplanting aangelegd door de studenten uit 5 verschillende landen.
3: Oh, waar komen ze allemaal weg dan?
4: Ja, Hongarije en Letland en België, Frankrijk en Duitsland en natuurlijk Nederland.
3: En daar is de biodiversiteit volgens mij heel aars aan hier.
4: Ja, en het is hier ook aan het ontwikkelen. Hè? Vroeger, als je kijkt naar de rest van deze begraafplaats, lijkt het redelijk standaard. Het is mooi, het is groen en veel bomen. Maar je ziet dat er langzaam steeds meer aandacht komt voor de beleving op een begraafplaats. Ja, en de mensen, de gemeenschap, wilden meer aandacht voor die urnen via urnennissen. Waardoor je op een andere manier de beleving op een begraafplaats hebt.
3: Ja, dan kom ik in bij jou, Dirk. Ik loop hem tussen, ik ga hem tussen jullie beiden in staan. Ja. Als je hem die antenne ontwikkelt. Want hier zien we echt urnennissen, hè?
5: Ja, dit is...
3: Ik heb dit nog nooit gezien.
5: Wat wij hier zien, urnennissen, en dat wordt tegenwoordig, zie je die in urnengrafjes, maar ook taludnissen, die je daar heel mooi in de wal ziet weggewerkt. En eigenlijk zijn dat nissen die, waar urnen in bijgezet kunnen worden. En die worden mooi afgeplant straks met mooie beplanting door de studenten.
3: Ja, die zijn er al druk bezig. Je ziet ook wel wat beplanting daar al staan. Die nissen ook, daar zit een soort... Nou, wat ik heel vaak heb met zo'n muur, je kunt daar niet een keersje aansteken of een bloemetje in neerzetten. Dat kan hier straks wel.
5: Dat kan hier zeker. Bij de nissen zie je ook hier een klein plateautje voor. Nou, dat is ook mogelijk om daar een bloemstukje of een kaarsje neer te zetten als mensen dat willen. En uiteraard de omgeving eromheen, de beplanting die wij aanleggen, die onderhoudt de gemeente netjes. En wij zorgen dat er spik en span uit blijft zien.
3: Wat een moderne gemeente bij jullie.
5: Jazeker, wij zijn vooruitstrevend, laat ik

0: die veel bloeit, veel kleur heeft en ook ja, met wintergroene tinten, zoals dat heet. Dus het hele jaar door beleving.
1: En straks een hele groene begraafplaats. Dat is ook wel eens wat moois.
2: Ja, en onze andere begraafplaatsen zijn ook groen. Maar deze is voor het eerst op deze manier ingericht. En we verwachten dat er ook op andere begraafplaatsen, als daar weer een ontwikkeling is, dat je dit soort ideeën, misschien niet precies dezelfde, maar dit soort ideeën ook kan toepassen. Want ook de participatie met de inwoners is ons heel goed bevallen.
1: Het is natuurlijk ook hartstikke leuk dat het daar wordt door allemaal jonge mensen die waarschijnlijk ja, ook wel hun eigen ideeën metneemt en hoe dit gaat.
0: Dat klopt. Hè. Wij hebben contact gehad met MBO Terra uit Meppel. Die hebben ook elk jaar organiseren ze zo'n week. En die hebben ons ook gevraagd van, goh, kunnen jullie daar een bijdrage aan leveren? En wat we eigenlijk vandaag hier zien op die taluds is een beplantingstype die wordt aangelegd in de vorm van matten. En dat is best wel innovatief. En voor de studenten ook nieuw. En echt een uitdaging om te zien hoe dat dan hier in Nederland in de praktijk gaat. En hopelijk nemen ze dat ook mee in hun verdere carrière om het ook toe te passen op andere mooie plekken.
1: Hartstikke mooi. Ze zijn hier de hele dag nog bezig. We gaan nu weer met ons gezicht naar de mensen toe staan. Maar we stonden hartstikke met de rug naar ze toe. Het is niet zo heel net is natuurlijk. Maar we wilden ook eigenlijk wel graag zien wat hier allemaal gebeurt. Dit is voor vandaag. De studenten zijn al diverse plekken bij langsbest. Hier ja. Eindigen ze, of winnen ze vandaag. Is het mogelijk dat zoiets nog eens vaker gaat gebeuren?
2: Ja, want wij vinden het heel belangrijk dat we vanuit onze praktijk kunnen meehelpen aan een opleiding. Want je hebt ook, ja, je kan op school van alles leren, maar je moet het in de praktijk ook zien en doen. En zeker bij groenbeleving moet je gewoon met je handen in de grond. En dat kunnen ze hier vandaag doen. En zo te zien zijn ze al behoorlijk enthousiast bezig.
1: Ze zijn inderdaad al hartstikke druk bezig. Zien we de burgemeester straks ook nog met een schuppie in de grond?
2: Nee, ik heb andere talenten. Ik dacht al dat je dat zou vragen. Nee, dat kunnen zij heel goed.
1: Ik had er graag een foto van willen.
2: Ja, ja.
1: Goed, nou ja, dan ga je maar aan je eigen talent bij vandaag. En Dirk, ja, jij wel met de schep in de grond, denk ik.
0: Ik ga straks zeker nog even meehelpen en kijken. En tussen de middag zorgen we dat de broodjes klaarstaan voor de studenten. Dus dat gaat helemaal goed komen.
1: Dat is ook belangrijk. Dankjewel, man. En fijne dag verder.
3: Dankjewel, Ellie.
4: Heb jij ook een tip voor Opjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark,
1: André Hazes,
0: Suzanne Freek,
1: Marco Schuitmaker,
0: Jan Smit en nog veel meer.
2: Dat is...
0: Boerenrockfestival. Win deze week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: altijd. De zanger van de Doobie Brothers, maar ook solo deed hij wel eens wat dingen. Deze Michael McDonald met The Sweet Freedom.
1: Wie keuvelt hier?
0: Ben je een beetje liefhebber, Sebastian, van Netflix? En Netflix. Dan met name het genre met spannende suspense thrillers-achtige dingetjes? Of?
2: True crime bedoel je?
0: Dat.
2: Ja, jawel, ja, zeker. Maar dat begon allemaal natuurlijk vroeger bij Peter R. de Vries.
0: Oh ja, natuurlijk. Ja. Oh ja, de true crime in dit geval. Maar ik ben ook wel van, ik ben een beetje van de rampenfilms, mag ik graag kijken. Maar ook wel van die films, zoals oorlogsfilms, waarin dan geheime missies worden voorbereid en uitgevoerd met helikopters en laagvliegen en van hele hoogte springen, dat soort dingen meer. Nou, er was bijna een serie toegevoegd op Netflix. Ja. Namelijk, en dan van Nederlandse maken. Oftewel de geheime operatie om Bolle Jos te arresteren. En dat op volle zee. Dat was wel best geweest, of?
2: Ja,
0: of
2: bizar, hè?
0: Ja.
2: Zo'n operatie. Dat Nederland dat in gedachten heeft.
0: Ja, en Nederlandse militairen, we zijn natuurlijk, we staan er bekend als wij gaan oefenen dat we pang pang en poef poef gaan roepen in elkaar. Ja, oké, dat is een beetje overdreven, maar ik chargeer een klein beetje. Ja. Maar dit zijn wel echt, volgens mij de top militairen die dat dan doen.
2: Dit zijn de commando's.
0: De echte, ja. Jongens. Speciaal arrestatieteam, die hebben daarvoor getraind. Maandenlang zelfs. Ze hebben zelfs een buitenlands particulier schip daarvoor gehuurd of aangeschaft. Voor de kust van Sierra Leone. En je mag natuurlijk Bolle Jos niet in het land zelf arresteren. Maar die schijnt nog wel eens onderweg te zijn van Sierra Leone naar Liberia. En op het moment dat die dan in internationale wateren zou zijn. Dan was het moment van, ik heb je.
2: Dan moet het net zich sluiten rondom Bolle Jos.
0: Ja, alleen ze hebben dus op het laatste moment afgeblazen om een of andere reden. Of ze dan niet aandurft of zo. Ik weet niet wat er precies gebeurd is.
2: Het risico is natuurlijk groot, maar het doet ook een beetje on-Nederlands aan of zo. Dat wij zo'n buitenlandse operatie, alsof je de Mossad bent of zo, of de CIA.
0: Ja, kijk, die Amerikanen die haalden gewoon die Maduro op. Dus die zeggen alsjeblieft je blinddoekje om en kom maar mee.
2: En natuurlijk Adolf Eichmann bijvoorbeeld, die ooit door de Mossad is opgehaald in Argentinië, de Duitse natie.
0: Klopt, waar ook een hele mooie Netflix film van is trouwens.
2: Is dat zo?
0: Ja, dat is echt een fantastische mooie. Die is van mij een jaar of 10, 15 oud of zo. Dus als je die een keer kunt zien, dat is ook heel mooi.
2: Ken je de film The Last King of Scotland? Om een zijstapje te nemen.
0: Oef, dan moet ik even nadenken. Moet ik even googlen. Dat gaat er ook over dan? Of,
2: ja, dat gaat. Oh, hoe heet die nou? Die mens, Idi Amin, daar gaat hij over. Ja. En aan het einde van de film, dan wordt daar, want op een gegeven moment kaapt hij een Duits vliegtuig, geloof ik, of een Israëlisch vliegtuig.
0: Ja.
2: En aan het eind van de film zie je ook hoe de Mossad dan in Oeganda al die mensen komt terughalen. Ook heel bijzonder om dat te zien.
0: En dan rukzichtloos, hè? Om maar eens een verkeerd woord ervoor gebruiken, maar je snapt wat ik bedoel.
2: Heel rukzichtloos,
0: ongeveer gewoon zo'n bam, klaar. Ja, klopt het inderdaad. Was dat niet bij Entebbe of zo?
2: Operation Entebbe, ja.
0: Operation Entebbe. Ach, mooi. Stukje geschiedenis weer. Maar Bolle Jos, die is nog steeds vrij man.
2: Ongelooflijk.
0: Ja, echt.

0: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hogeveen.
4: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken in een mail aan familieleden. De activisten waren met honderden anderen op schepen met hulpgoederen onderweg naar Gaza. Ze werden door Israël onderschept en naar Israël gebracht. Nederland en andere landen hadden veel kritiek op de manier waarop ze zijn behandeld. Premier Jette noemde het mensonterend. Aan het einde van de middag landden de activisten in Istanbul. De asielzoekers die de nacht in Stadskanaal hebben doorgebracht zijn vanmorgen weer aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van ongeveer 50 asielzoekers dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen omdat het aanmeldcentrum overvol was. Buurgemeente Stadskanaal schoot de hulp en richtte voor één nacht een noodopvang in. Er waren veldbedden en wc's, maar geen voorzieningen als douches en eten, vertellen mensen aan de NOS. Enkele mensen kwamen gisteravond laat pas aan in Ter Apel en hebben daar toch buiten moeten slapen. Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. In Amsterdam blijft een Joodse school dicht na een dreigend telefoontje. Wat die dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens regionale omroep NH gaat het om de school Geider, waar in maart een explosief afging. Sindsdien zijn er extra veiligheidsmaatregelen ingesteld. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo gaat de nationale voetbalploeg van het land een trainingskamp verplaatsen. Dat zou in de Congolese hoofdstad Kinshasa zijn, maar de ploeg wijkt nu uit naar België. Congo heeft zich voor de tweede keer in de geschiedenis geplaatst voor een WK. De ebola-uitbraak is onlangs uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen volop zon en dan 26 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
4: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
5: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
2: Elk weekend te zien in Tijlers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tijlersmuseum.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
10: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
7: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.
11: Radio Drenthe.
12: Koffie en Keuvel.
11: Met Wim Boer.

Michel Fugain samen met Le Big Bazaar en Ring Eding. Het is 10 minuten over 11, nog een uurtje koffie en keuvel. Met straks nog even wat bijzonder nieuws over koning Charles. En straks om 11:40 even in gesprek met Jan-Henk de Groot over zijn optreden van komend weekend.

0: Rod Stewart op Radio Rente en dat met zijn baby Jane.
1: Wie keuvelt hier?
0: Dat doet me even denken, Sebastian. We gaan het straks hebben even over Koning Charles en dat soort dingen meer. Maar heb je dat vorige week gezien, Rod Stewart, die een gesprekje had met Koning Charles?
2: Ik heb het voorbij zien komen, ja. Ja, en dat maar gelezen. Ja.
0: En dat ging dan over het bezoek van Koning Charles aan president Trump.
2: Ja.
0: En Rod Stewart die knikte zo en... nou, je hebt hem even op zijn plaats gezet. En ik zeg het dan even netjes nu. Hè?
2: Rod Stewart is een leuke man. Heb je ooit een dronken Rod Stewart gezien bij de loting voor de Schotse beker?
0: Ja. Och, dat zijn fantastische
2: beelden. Ja, dat is mooi.
0: Ja. Mooi. Hey, maar Koning Charles, dat is toch een beetje een lastig iets natuurlijk voor hem. Want hij was uiteindelijk door een Britse radiozender per ongeluk doodverklaard.
2: Oh, dat is niet goed. Zeker in Engeland niet.
0: Nee. Dat is eergisteren is dat gebeurd. Per ongeluk Radio Caroline. Die meldde een bericht op social media dat een computerfout in de studio de oorzaak van was van de vergissing. In dit geval. Ik denk, ja, hoe dan? Maar er staan natuurlijk bij ieder omroep staan daar dingetjes klaar voor als er iets gebeurt, bij ons ook. Als er hier een nationale ramp of er gebeurt iets met Koningshuizen, wat er ook maar. En ieder omroep die heeft dat klaarstaan, dus het is geen verrassing. Dan kun je iets opzoeken en daar kun je dan vervolgens in gaan starten.
2: Alleen dan ben ik wel weer benieuwd, was het dan een netwerkfout of heeft iemand gewoon op het verkeerde knopje gedrukt?
0: Dat weet ik dus niet. Is dus ook helemaal niet bekend in dit geval. Maar het is een automatisch systeem wat in werking treedt als de vorst komt overlijden. En die procedure zorgt er dan voor dat dat automatisch dat bericht gaat. Maar er staat dus niet in wat het is geweest. Het is echt een onbekende fout. En het heet ook de Death of a Monarch procedure.
2: Dus het kan morgen eigenlijk weer gebeuren.
0: Ze weten het niet.
2: Ah, nou, oké. Okay.
0: Ja. Ja, klopt. Ik heb hier wel eens in het systeem gekeken. En ik moet wel zeggen, wij hebben hier ook wel bepaalde dingen in staan. Die kan ik dan wel opzoeken, mocht er iets aan de knikken zijn. En uiteindelijk ook, want ik heb dus een poos in de politiek in mogen zitten.
2: Ja.
0: En op het provinciehuis was altijd een aparte studio ingericht. En daar kon dan de commissaris van de koning, of de koningin toen nog, die kon dan het volk toespreken.
2: Ah.
0: Via deze omroep.
2: Ja, in Hilversum heb je natuurlijk ook een geheime plek waar de hele redactie heen kan als het Mediapark.
0: Ja.
2: Als daar iets gebeurt, dan kunnen ze natuurlijk ook ergens terecht.
0: Zodat het allemaal door kan gaan.
2: Ja.
0: En dat zal dan ergens op een onbekende plek zijn. Hetzelfde waar ook de politie heeft bijvoorbeeld ook dat soort meldkamers ergens in het geheim staan. Waar ze altijd nog de boel kunnen bestieren.
2: Precies. Hoe heet dat ook alweer? Je hebt ook de Designated Survivor. Die heb je ook in het kabinet.
0: Ja. Klopt.
2: Dat als Rob Jetten, als een aanslag is of zo op Rob Jetten, of het hele kabinet.
0: Er is altijd één minister die hoeft daar dan niet bij te zijn. Die is ook niet bij de troonrede aanwezig en dat soort zaken meer. Dat is dan de Designated Survivor.
2: Dat is vaak de minister voor ontwikkelingssamenwerking of zo.
0: Ja, en over Netflix gesproken, dat is ook een hele mooie serie over. Met Kiefer Sutherland die erin speelt.
2: Okay.
0: Dus de Designated Survivor. Kijktipje in dit geval. Bryan Adams nu samen met Mel C. en When You're Gone.

Een mooie samenwerking tussen een rocker en natuurlijk een van de dames van de Spice Girls. Mel C in dit geval, samen met Bryan Adams en When You're Gone. Het is 6 minuten voor 11:30. Straks natuurlijk nog het nieuws uit de regio en dan nog een half uurtje koffie en keuvel. Met daarin onder andere een gesprek met de Groninger troubadour Jan Henk de Groot over een optreden in Anlo wat hij komend weekend gaat geven. Tot die tijd, de Jazzpolitie. Dit is Liefdesliedjes.

0: maakt Pinksteren extra lekker. Verse variatie en geweldige aanbiedingen voor de feestdagen. Alles wat je nodig hebt voor de Pinksteren is beschikbaar bij Marktkauf Meppen. We kijken er naar uit je te zien. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
2: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
3: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Wooncentrum Snoeken in Ruinen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
2: 20% korting?
3: Ja, ook bij Wooncentrum Snoeken in Ruinen.
1: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
4: Sta op stoel nodig. Mobifit.
5: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
4: Voor een scootmobiel of sta op stoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
6: Het is 11:30. Sebastiaan nu met het nieuws uit de regio.
7: Goedemorgen. De rechtbank buigt zich vandaag over de zaak tegen de 81-jarige Epco F. uit Assen. Dat is de man die wordt verdacht van het doden van zijn 72-jarige partner. Belangrijke vraag tijdens de zitting is of sprake was van een vooraf beraamd plan en dus moord, of van een gewelddadige uitbarsting zonder voorbedachte raden, wat dan geldt als doodslag. Ook is onderzocht of er sprake is van een stoornis bij de man, weet rechtbankverslaggever Marjan Buring.
8: Dat is echt van belang om te kijken van, had hij stoornissen? Is dat toen ook van invloed geweest in die periode? En dat is voor de strafbepaling van belang. Van, moet hij bestraft worden of een behandeling? En op welke manier moet dat dan gebeuren? Dus dat zijn allemaal antwoorden die daarop gezocht moeten worden. Ja.
7: De rechtbank heeft de volledige dag uitgetrokken voor de inhoudelijke behandeling. Komende nacht is ruimte nodig voor 120 tot 130 asielzoekers die niet kunnen overnachten in Ter Apel omdat het aanmeldcentrum te vol is. Afgelopen nacht sliepen er daarom 51 mensen in Stadskanaal. Burgemeester Klaas Sloots van Stadskanaal zegt dat zijn gemeente niet nog een keer te hulp schiet en dat nu het Rijk en het COA aan zet zijn. Vooralsnog is dus onduidelijk waar deze 120 tot 130 mensen de nacht kunnen doorbrengen. De Groningse commissaris van de Koning René Paas is verantwoordelijk voor de regie in de hele omgeving en hij roept het kabinet op om burgemeesters en gemeenten te helpen, onder meer door het uitroepen van een crisissituatie.
9: We hebben nu buitenslapers die net ten nauwe nood in Stadskanaal konden worden ondergebracht. Zo begon het de vorige keer ook. En we hadden in een mum van tijd een geweldige bende die mensonterend was. Noem het een crisis en dan helpt het je ook om stappen te zetten. Ja.
7: Volgens Paas is de uitvoering van de spreidingswet cruciaal om de opvang in Ter Apel te verlichten. En inwoners van onder meer Nieuw-Weerdingen maken zich al een tijd ongerust over de overvolle opvang. Een kleine groep zogenoemde veilige landers terroriseert het dorp, zegt Wim Katoen van Plaatselijk Belang.
10: Wat die hier komen doen weten wij eigenlijk niet. Die zorgen alleen maar voor ellende in het gebied. Intimidatie, poging tot inbraak, insluiping. Ja, dan heb je eigenlijk de hele lading wel gedekt.
7: Volgens Katoen ondermijnt de opvang van veilige landers het draagvlak voor de asielopvang in het algemeen. Het is volgend jaar 800 jaar geleden dat Drentse boeren uit Coevorden de slag bij Anen wisten te winnen. Ter gelegenheid van dit jubileumjaar pakken de gemeente Coevorden en Hardenberg uit met een openluchtvoorstelling. Daarvoor zoekt de producent lokaal acteertalent.
11: Wij zoeken mensen uit de regio die mee gaan doen in een orkest, wellicht in een koor, als acteurs, voor de schermen, achter de schermen. Dus wij komen met een klein groepje en de rest komt echt uit de regio. En iedereen kan in principe aanhaken.
7: Naast de openluchtvoorstelling wil de gemeente Coevorden nog andere activiteiten en een educatief programma op touw zetten. Allemaal in het teken van de Slag bij Anen. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Natuurlijk vindt u, zoals gebruikelijk, meer op onze website en op onze app.
6: Zou er iets voor ons zijn, de Slag bij Anen, om daar mee te doen als acteur?
7: Nou, het lijkt me leuk, ja, Wim.
6: Ja, dacht ik ook wel.
7: Inschrijven.
6: Ja, doen we. Goed zo, mooi. Dankjewel. Het weer dan nu met Gert Voerman.
12: Vandaag zijn de zonnige perioden, maar er gaan ook stapelwolken ontstaan die plaatselijk wat gaan samenklonteren. Blijft droog en in de loop van de middag komt de zon weer volop terug met temperaturen van rond de 21 graden met een zwakke tot matige zuidwestenwind. En vannacht is het helder en koelt het af tot 9 tot 10 graden.
13: Jij en die spullen van je komen er niet. niet meer in.
14: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
15: Allsafe. Geeft ruimte.
16: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
17: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
16: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
18: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
19: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
20: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
21: Vliegt met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.

0: Crosby, Stills, Nash en Young deed deze keer ook even mee met Our House.
1: Op stap in Drenthe.
0: We kijken even in de agenda voor het komend weekend. En toen vullen we ons blik op aankomende zondag op een wel hele mooie plek. Namelijk in Anlo bij de Rondom Magnus. Een optreden van Jan-Henk de Groot. Ik denk, Love Hummer is in bel. Jan-Henk, een hele goede morgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Als Grunninger troubadour die weer even in Drenthe komt. Nu zou ik wel even trouwens naar jouw biografie te kijken. Je hebt ook nog een poosje in Drenthe woon, dacht ik.
2: Ja, klopt. Ja. Ik heb vanaf 1991 tot 1996 in Tinalo.
0: Daar ben ik bij die van ons.
2: Ja, zeker. En het was ook een belangrijke tijd, want door heb ik ook gitaarles gehad. Het eerst eigenlijk.
0: Kijk eens.
2: En daar heb ik hele goeie herinnerings aan. En Jeroen Meijering, mijn docent destijds, heeft me veel geleerd. Dus daar ben ik slim wies mee.
0: Ach, mooi. Nou, graag gedaan.
2: Ja. In dit geval, ja. Drenthe, bedankt.
0: Ja. Kom de zondag, dan gaan we straks nog wel even in de speelclub. Een mooie omgeving. Maar je hebt natuurlijk sowieso wel een mooi jaar gehad. Want als we even terug gaan naar 17 april, jongsleden. De Katerlaanprijs in ontvangst kreeg van Suzanne Top, de gedeputeerde van de provincie Groningen. Kun minder, hè?
2: Daar kon minder, ja. Ja, dat was wel een verrassing.
0: Ja.
2: Dat is gewoon de mooiste prijs die je winnen kan, of kriegen kan. Winnen is ook zo apart, maar dat

0: Nee, ik geef les aan jonge studenten die de muziek in wilden en
1: Ja.
0: soms ook latjes schrijven wilden. En dat ik dan toch zeg van, ja, probeer toch authentiek te wezen en iets te doen wat dicht bij jou staat. En voor mij begon, denk ik, mijn beste tijd eigenlijk, dat ik in het Grunners begon te schrijven.
1: Ja, toch wel, ja.
0: Dat het ja, dicht bij onderwerpen in een tol die passen bij waar je vandaan komt. Dus,
1: ja. Je hebt ons afgelopen jaar wel verrast met je nieuwe album Fiende. Toch een iets andere weg inslaan, wat meer elektronische sound in dit geval. En nu ben je ook weer je gaat dan naar de theaters in, maar dat doe je het weer met twee man. Hoe kun je je muziek nou precies omschrijven dan? Want je kunt van de ene kant naar de andere kant gewoon in dit geval.
0: Ja, eigenlijk de basis is eigenlijk gewoon latjes. Een stuk tekst met een verhaal en de muziek die erbij past. Tenminste, dat is wat ik nastreef. En soms is dat dat je denkt van nee, als ik het in dit jasje giet, dan komt het weer ergens over. En dan is het weer even fris en meer nij.
1: Ja.
0: En soms wil ik weer terug naar de basis en dan alleen maar met gitaar of piano. En kijk, ik heb allerlei verschillende albums. Ik heb een popload gemaakt. Ik heb meer richting de blues en country Americana-achtig. Mm. En ik wil eens een keer af van die gitaar en die altijd er hangt ook zo'n sfeertje omheen. Hè, van als je maar in met een akoestische gitaar down, dan is het wel goud, want dan is het authentiek. Maar yeah. Ik hoor juist ook heel erg van de jaren 80 sound, waarin hele mooie gelaagde synthesizer partijen of gitaarsounds som komen en tot een mooie sfeer komen. En dat wil ik met het album Fiene. En nou inderdaad, ga ik dit jaar weer theater in. Alleen nog met Reinoud Dauma van het Noordpoolorkest. Daarmee begeleid op piano. Dus daar gaan we echt ook geen gitaar, alleen nog maar op de vleugel en mijn liedjes en ik zing. En daar heb ik ook ontzettend veel zin aan, want dat geeft ja, ook weer een hele andere dynamiek op het podium.
1: Ja.
0: En ik kan me helemaal concentreren op zingen.
1: Het is sowieso een bijzondere naam natuurlijk, wat jullie aan die tour hem geven.
0: Tripelzinnig.
1: Tripelzinnig. Ja, maar wat tripelzinnig, wat betekent dat?
0: Ja, een beetje grillig. Een beetje van dat je, nou ja, met mijn pa zei vroeger altijd, als ik dan met mijn beinen heen en weer aan het zwabben was. En dan zei van, man, wat is nou? We wisten je tripelzinnig.
1: Ja.
0: Een beetje ongedurig. Een beetje nerveuzig. Nooit vinden kennen, zeg maar.
1: Ja.
0: En ik vond het een mooi woord. En daar heb ik dan een versje op gemaakt. En toen dacht ik van, nou, dit past denk ik ook wel goud als titel voor het programma.
1: Het is uiteindelijk ook een Drents woord, want wij gebruiken het in dit geval ook wel. Dus
0: Ja, nou ja, dus ik kom ook in de kolk te spelen. Dus wat dat betreft, wees allemaal nuigd, zeg maar.
1: Ja, daarom ben ik nog in Roden. En daarna zag ik trouwens ook nog dat je ook verder de grub over gehad. Veldhoven, Noord-Brabant.
0: Ja, daar hebben ze me ook voor verhoogd. Ze hebben door een soort streektolachtige serie, dialectserie. En ik heb al een paar keer eerder in Brabant gespeeld. En ik heb ook gemaakt dat mensen me door heel best verstaan kennen. En zeker omdat ik altijd al mijn broodje de rij, zeg maar, ook in het Grunnigs douw.
1: Ja.
0: Ook al speel ik in Amsterdam of Den Hoog. En dan maak je dat mensen wennen aan zo'n tol. En dan kennen ze de latjes ook beter begrijpen. Dus als ik steeds overga van het Nederlands naar het Grunners, dan is het veel stoerder om te volgen dan als ik touw mol in het Grunners douw.
1: Ja, benieuwd er gewoon een beetje ontwikkelingshulp in dit geval.
0: Absoluut. Ik heb natuurlijk die Catalaanprijs, dus nou moet ik dit ook nog verder uitdrogen.
1: Ja, daarom. Goed zo. Nou, dat allemaal, en dat kun je via de website ook bijvoorbeeld van de Nije Kolk vinden in Roden, daar ben je ook nog. Maar eerst aankom zondag, en volgens mij, als je de weerberichten ook ziet, want je zat in het Openluchttheater, dat ook, kan ik wel zeggen, kun minder, hè?
0: Dat kon ook wel minder, ja. Ja, nee, daar ben ik heel blij mee. Want het is niks zo vervelend als dat de mensen allemaal zin hebben in optreden. En ze hebben de kloofuur en dan kijk je naar het weerbericht. En dan denk ik, ja, dat wordt niks. En het wordt nou hartstikke mooi weer. En als het wordt ook nog te warm. Want je zit ook nog een beetje met bomen en zo. Mm-hmm. Dus ik denk dat ideaal is voor een optreden in de boetenlucht.
1: Ik dacht wel, in Openluchttheater De Speelkoel aankomt zondagmiddag om 2:30 tot 4:30. Plekken reserveren, een mailtje sturen naar speelkoel@rondommagnus.nl. Lees ik hier en het aantal plekken en telefoonnummer en adres. En meer informatie op www.rondommagnus.nl/speelkoel kun je er ook vinden. Jan Henk, ja, bedankt. En ik denk dat wij, ik denk dat je er je theater in gaat op deze.

0: manier ook nog best een keer contact zullen hebben.
1: Ja, leuk. Liep me mooi.
0: Mooi zo. En eerst aankomend zondag ook heel veel succes daarmee. Hey, fijne dag.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel.
1: Mooi.

Electric Light Orchestra en Hold On Tight. En daarvoor dus de Massey-Ferguson van Jan Henk de Groot, die aankomende zondag in Anlo speelt. Spelen ze om 14:30. Kijk even naar rotomagnus.nl voor meer informatie. Tot zover deze aflevering van Koffie en Keuvel. Morgenochtend om 9:00 zijn we er weer. Straks veel plezier met Marita. Tot slot Lady A en Need You Now.

0: Grant Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
1: Scootmobiel nodig? Mobifit.
2: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woe, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
1: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
3: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
4: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Havenkort Interieurs in Coevorden geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
3: 20% korting?
4: Ja, ook bij Havenkort Interieurs.
5: Hé, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al onder meer verdacht van ontucht in Hoogkerk met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Het Rode Kruis heeft een gironummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en bodybags. De winst van chipfabrikant Nvidia is het afgelopen jaar verdrievoudigd. Het Amerikaanse bedrijf boekte een recordomzet van $80 miljard. Nvidia maakt vooral chips voor AI-datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer worden gebouwd. Het Amphia ziekenhuis in Breda komt in actie tegen de hoeveelheid sigarettenpeuken rond het ziekenhuis. Het heeft de gevonden peuken tentoongesteld in een glazen koker in de hal. Het gebied rondom de ingang is al jaren rookvrij, toch ligt het rond het ziekenhuis vol met peuken. In de koker zitten 10.000 sigarettenpeuken die de afgelopen 4 dagen verzameld zijn op het terrein. Het ziekenhuis in Breda hoopt met de actie rokers af te schrikken. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
8: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
10: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
11: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: Oma! zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
13: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
14: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de Nederlandsekluis.nl.
15: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
16: Radio Drenthe.
17: Anouk in de middag.
16: Met Marita Slip.

0: Eurythmics op Radio Drenthe en There Must Be an Angel.
1: Anouk in de middag.
0: Ja, een hele goede middag. Heb je altijd al een bad willen nemen tussen de tompoesen? Of lijkt het je fantastisch om poep van ezels te scheppen bijvoorbeeld? Of wil je een dagje goudsmid zijn? Ja, let dan goed op, want voor een nieuw programma op TV Drenthe zoekt collega Loes van der Laan naar dit soort wensen. Met Paula van het Drentse Archief gaan we het hebben over een groot evenement waarbij het allemaal draait om familieonderzoek. Natuurlijk is het donderdag en dat betekent nieuws uit de wereld van de Drentse showbiz. En Ger is er. Ger, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Marita.
0: Er is nieuws over de zaak tegen de 81-jarige Epco F. uit Assen. Hij wordt verdacht van het doden van zijn partner Ida.
2: Klopt inderdaad. Ja, het Openbaar Ministerie verdenkt deze man van moord, dan wel doodslag. De vrouw die werd vorig jaar op 25 augustus in het Noord-Willemskanaal bij Tinalo gevonden. Ze was om het leven gebracht. Haar hoofd was omwikkeld met een plastic zak. De verdachte die is onlangs onderzocht in het Pieter Baan Centrum. En uit een neurologisch onderzoek blijkt dat hij flinke schade aan zijn bloedvaten in zijn hersenen heeft. En die hersenschade die was er ook al ten tijde van de moord. En de acties van de man die zijn hierdoor beïnvloed. Vanmiddag dan komen nog de officier van justitie en de advocaat aan het woord. En wanneer de uitspraak wordt gedaan, dat is nog niet bekend. Maar het nieuws op dit moment is dus dat er een eis ligt van 10 jaar cel tegen deze Epco F.
0: En jij houdt het natuurlijk voor ons in de gaten. En zodra daar meer over te melden is, dan hoor je het natuurlijk hier. Dank je wel, Ger. Ja, en zometeen om 12:30 gaan we natuurlijk naar onze weerman Gert Voerman. Want het wordt warm en vandaag is eigenlijk de opmaat naar nog veel meer warme dagen. Ja, hoe warm dat wordt, dat hoor je dus zometeen. En natuurlijk gaan

0: De Chiffons waren dat en One Fine Day. Ja, iedereen die wil pluizen in zijn of haar familiegeschiedenis, die moet nu de oren spitsen. Want op 13 juni wordt namelijk het Familiement georganiseerd bij het Drents Archief in Assen. Aan de telefoon heb ik nu Paula van Ham van het Drents Archief. Paula, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat is precies het Familiement?
1: Nou, het Familiement is eigenlijk het grootste evenement over familiegeschiedenis. En dat komt dit jaar voor het eerst naar Assen toe. En iedereen die interesse heeft in stamboomonderzoek, die daarmee wil beginnen of juist meer de verdieping wil zoeken, die kan dan bij ons terecht voor workshops, lezingen, rondleidingen en wat al niet meer.
0: En er worden heel veel lezingen en workshops gehouden. Waarover onder andere?
1: We hebben een aantal zogenoemde flitslezingen. Dus dan leer je eigenlijk in een hele korte tijd van een kwartiertje iets meer over een bepaald archief. Dan hebben we bijvoorbeeld over de Edstoel, het middeleeuwse gerechtshof van Drenthe. We hebben ook nog een lezing over Drentse aandelen in de slavernij. Wil Schakman die komt vertellen over mensen die in de maatschappij van de kolonie van weldadigheid hebben gezeten. Waarbij vaak staat vader onbekend. En die heeft dan heel veel tips voor bronnen die je toch kan aanboren om op te sporen wie de vader van je voorouder is geweest.
0: Ja, het is heel erg populair, hè, op dit moment om eigenlijk op zoek te gaan naar je stamboom en waar je vandaan komt. Waarom is dat?
1: Ja, we zien wel echt de laatste jaren dat steeds populairder wordt. Ook bij jonge mensen steeds meer. En mensen zijn gewoon heel nieuwsgierig van waar kom ik nou vandaan? Wie waren mijn voorouders? Er komen ook steeds meer bronnen natuurlijk digitaal beschikbaar. Waardoor het makkelijker is om vanuit huis te beginnen met zoeken.
0: Ja.
1: Dus die interesse die blijft maar komen, ja.
0: En er staat ook een adellijke familie centraal op die zaterdag 13 juni. De familie Eeuwsum. Waarom nou die familie specifiek?
1: Nou, dat is een samenwerking met de Groningen Archieven. Die hebben een prachtig archief van deze familie. Die heeft ook, als ik het goed heb, hebben die een band met Roden. Dus dat ligt alweer in Drenthe. En zij hebben een heel groot project georganiseerd waarbij heel veel vrijwilligers hebben geholpen met het transcriberen. Dus eigenlijk het overschrijven van de archiefstukken van die familie. Waardoor je een prachtig beeld krijgt van die rijke geschiedenis. En daar gaan twee medewerkers van de Groningen Archieven, die komen dan bij ons daar ook over vertellen.
0: Oh, en misschien is het vooral interessant als je het vermoeden hebt dat je afstamt van die familie.
1: Nou, wie weet, ja. Je weet nooit waar je achterkomt als je eenmaal begint. En dan is het ook vaak moeilijk om te stoppen.
0: Ja, ik begreep ook dat jullie een speciale gast hebben. Jurgen van den Berg, hè, van Radio 1, die komt geloof ik ook langs. En die krijgt ook een soort stamboomonderzoek.
1: Ja, dat klopt. Dat wordt een soort van live versie van Verborgen Verleden, wat heel veel mensen wel kennen. Zijn twee onderzoekers zijn bezig met zijn stamboom en die krijgt hij dan ter plekke te horen hoe zijn familiegeschiedenis eruit ziet. Ik ben er wel heel nieuwsgierig naar, want ik heb de onderzoekers zelf ook nog even gevraagd of ze al een tipje van de sluier konden geven.
0: Ja.
1: Maar helaas, dat zat er niet in. Dus ook ik moet wachten tot 13 juni.
0: Nou, dat wordt nog even spannend dan, hè?
1: Ja.
0: Het is een gratis evenement bij jullie in het Drents Archief in Assen dus. Maar je hebt er wel een soort van kaartje voor nodig, hè?
1: Ja, klopt. We organiseren het samen met het Centrum voor Familiegeschiedenis, het CBG. Via de website van het CBG zijn gratis kaarten te reserveren. En het grootste deel van het programma is bij ons in het Drents Archief. Maar er zijn ook een aantal dingen in het Drents Museum.
0: Oké. Nou, dus even naar jullie website gaan van het Drents Archief. Ja. En dan vind je ook het programma. Want dit is natuurlijk in een notendop, maar er gebeurt heel veel natuurlijk op zo'n dag. En daar kun je je dan ook aanmelden, hè, voor die dag.
1: Ja, dat klopt. Ja, daar staat het hele programma en daar kunnen mensen gewoon kaarten reserveren.
0: Ja, hoe laat beginnen jullie op die zaterdag 13 juni?
1: We zijn om 10:00 geopend. En dan om 9:15 beginnen de eerste lezingen. Duurt tot het einde van de ochtend. En dan hebben we in de middag nog het programma in het Drents Museum, wat daar nog verder gaat. Mm-hmm. Waar dan ook de familiehistoricus van het jaar bekend wordt gemaakt.
0: Leuk. En als je daar bent geweest bij al die leuke workshops, dan kan je volgens mij heel makkelijk zelf beginnen met stamboomonderzoek.
1: Ja, dat is wel de bedoeling inderdaad. En anders kunnen mensen alsnog natuurlijk gewoon bij ons terecht als ze vragen hebben.
0: Helemaal goed. Nou, duidelijk. Paula, dank je wel dat je het eventjes allemaal wilde komen vertellen. En heel veel plezier, hè, die 13e.
1: Ja, dank je wel.
0: Doeg.

Rob den Heijssel staat en banger hart. Zometeen het bulletin natuurlijk van 12:30 met Ger. Met daarin meer nieuws over die rechtszaak tegen de 81-jarige Epco F. Naar Steve Winwood, dit is Higher Love.

0: Kurk24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd? Dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
3: Doe jezelf iets goeds. 31 mei, Meppel City Run in Meppel. Nummer 3 van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
4: Het is 12:30, we gaan naar het laatste nieuws uit Drenthe met Ger Hensen. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Er is 10 jaar cel geëist tegen Epco F. Dat is de man van 81. Die wordt verdacht van het doden van zijn partner Ida van 72. De vrouw werd vorig jaar op 25 augustus in het Noord-Willemskanaal bij Tinarlo gevonden. De verdachte is onlangs neurologisch onderzocht en daaruit blijkt dat hij flinke schade aan zijn bloedvaten in zijn hersenen heeft. Dat komt door meerdere TIA's, een tijdelijke afsluiting van een bloedvat in de hersenen. En die hersenschade was er ook ten tijde van de moord. De acties van de man werden hierdoor beïnvloed. Vanmiddag komen de officier van justitie en de advocaat nog aan het woord. En wanneer de uitspraak wordt gedaan, dat is nog niet bekend. Het kabinet moet onderzoeken welke gevolgen de vliegbelasting heeft voor Groningen Airport Eelde. Volgens verschillende politieke partijen kiezen steeds meer Nederlanders voor een vlucht vanaf een buitenlandse luchthaven, onder meer vanwege een lager prijskaartje. En dat zou dan weer ten koste gaan van regionale luchthavens in Nederland, zoals dus Groningen Airport Eelde. En asielminister Bart van der Brink heeft niet de bevoegdheid om een juridisch dwingende maatregel te nemen waardoor een gemeente noodopvangplekken voor asielzoekers moet regelen. Dat heeft hij vanochtend gezegd naar aanleiding van het bericht dat niet iedereen gisteravond een slaapplek kon krijgen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door de spreidingswet kan de minister gemeenten wel verplichten om asielzoekers op te vangen, maar omdat het daarbij gaat om langdurige opvang, kan dat weer niet worden gebruikt om nu snel slaapplekken te regelen. Nou, tot zover. Meer nieuws, dat lees je uiteraard op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
4: Ger, dankjewel. Ja, en van Ger gaan we natuurlijk naar onze weerman, Gert Voerman. Een hele goede middag. Hallo, goedemiddag. Gert, ik zie dit een beetje deze dag als een soort van opmaat naar hele warme dagen. Klopt dat een beetje?
6: Ja, dat klopt. Het is een soort overgangsdag. De barometer is de afgelopen 24 uur flink gestegen. Overal in Drenthe rond de 1027 hectopascal. Was gisteren 1015 gistermorgen. En dat betekent dat er een hoge drukgebied op komst is. En dat zie je ook terug in het weer. Het is droog al de hele dag. Nou, we hebben 10 dagen achter elkaar toch regelmatig buien gehad. En vandaag is het droog. Een mix van zon en stapelwolken. Temperatuur Wijnstad, die zat net op 17,3. Omgeving Meppel 19 graden. Vanmiddag dus op veel plaatsen zo rond de 21. Af en toe zon, stapelwolken dus. In de loop van de middag zul je zien dat het aantal stapelwolken gaat afnemen. En vanavond is het tamelijk helder. Vannacht blijft het ook helder. Koelt af zo'n 10 graden en de wind valt voor een heel groot deel weg. En morgen is het droogtegebied nog dominanter aanwezig. Dat betekent voor een flinke zonnige periode. Wat kleinere stapelwolken die gaan ontstaan. En die temperatuur gaat verder omhoog met een zwakke tot matige wind. Ergens uit een zuidelijke richting wordt het op veel plaatsen 24. En ik denk zelfs op veel plaatsen 25 graden. En dat is de zomerse grens.
4: Ja, lekker. En daarna wordt het nog warmer, hè?
6: Ja, nog wat warmer. In die zin zaterdag denk ik op veel plaatsen 25, 26 graden. Misschien in het zuidoosten 27 graden. Met veel zon. Met loop van de dag gaat de wind naar het noorden toe. Komt er een heel zwak frontje dichterbij. Die kan die wat meer wolkenvelden geven. Een lichte afkoeling. Maar ook vervolgens zondag en maandag volop zon. Zomerse temperaturen, zondag zo'n 24 tot 25 graden, een graadje minder. Maar maandag komt het er dan weer bij, dus het weer boven de 25 graden. Dus een hele serie mooie dagen die op het programma staan.
4: We gaan ervan genieten, Gert.
6: Gaan we doen.
4: Helemaal goed, dankjewel. Fijne middag.
6: Hetzelfde.
7: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
8: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attent. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attent.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Vier het leven intens. Vertrouw op Attent. Attent met ds.nl.
11: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
12: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
13: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
12: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen. Of onderzoekt het.
14: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
15: Anouk in de middag. Met

0: Cliff Richard was dat. En power to all our friends. En over vrienden gesproken.
1: Op Chuck.
2: Met Ellie Smit.
0: Ja, mijn vriendin Ellie Smit. Die is natuurlijk op Chuck bij ons in Drenthe. En ze is dicht bij huis voor een bijzondere onthulling. Ellie, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag. Ja, vriend van de show, hè?
0: Altijd. Dus,
3: altijd, ja. Ja, ik ben inderdaad heel dicht bij huis. Ik ben in de Bethelkerk in Assen, in de Grunnigestraat. Er was tijd vanmiddag echt iets bijzonders te gebeuren. Goedemiddag, Koert Wotting.
4: Goedemiddag.
3: In het kort het verhaal. Het gaat over glas in loodraam. De Joodse synagoge, die ben verdwenen. Hoe zit dat in elkaar?
4: Nou, in deze synagoge staan prachtige ramen, glas in loodramen. Met Bijbelse voorstelling. En toen de synagoge niet meer gebruikt kon worden door de Joden, omdat de groep te klein worden was, is de kerk verkocht, is het gebouw verkocht aan de kerk. Onder de voorwaarde dat ze zelf die glas in loodraam mochten holen. En daar hebben ze toen een plek verzocht, en dat viel niet mee. Maar uiteindelijk kwam er een vrouw uit Israël, die in Assen geboren was, Goni van Oosten. En dat was de dochter van de architect die deze raam ontworpen heeft. En die zei, wat zult het fijn zijn dat we die mee konden nemen naar Israël. Nou, zei ze, dat is wel een plaatje. Maar er kwam vrij snel iemand die dat

0: Later, toen mijn vrouw overleden was, toen bent die ramenbind door Yad Vashem gewoon. Dat is het Holocaust Herinneringscentrum in Jeruzalem. En door hebben ze nou een plek.
1: En dat, ik ga ze even aan de mensen laten zien. Dat ben deze twee raam. Deze twee middelste raam. Ja, wat staat erop?
0: Er staat een loofhutje op en een ramshoorn. En dat heeft te maken met een feest wat in de Bijbel staat. En wij zeggen dan vaak van de Joodse feesten. Maar dat bent gewoon Bijbelse feest. En die ramshoorn, dat is een oproep om...
1: Deze was het, hè?
0: Ja.
1: Deze was het. Oh, ik had net de verkeerde zien. Ik ga in, we doen het even nog een keer. Deze middelste twee, dat ben ze.
0: Ja. Een oproep om je gereed te maken voor de grote toekomst. En ja, in de wetenschap dat we hier onderweg zijn met elkaar. En dan woont ze een week lang in zo'n loog hutje. Om ook nou te denken dat ze ja, vroeger in de woestijn woont heeft, 40 jaar. En door ook ja, afhankelijk waren van wat God voor ze deed.
1: Toen, op een gegeven moment kwam jij achter dit verhaal dat er nog een aantal raam missen. En toen ben jij in de...
0: Ja, inderdaad. Toen ik deze twee ramen zien had, toen dacht ik, hey, wacht eens even, maar wat zullen die andere ramen, wat zullen erop staan? Nou, dat heeft een heel tijd heeft dat sudderd. En uiteindelijk, een paar jaar geleden, ben ik eraan begonnen om dat uit te zoeken. We hebben allerlei fotomateriaal verzameld. Nou, er zijn foto's zat van de synagoge. Dat is allemaal zwart-wit en ja, daar haal je dat niet precies uit. Maar goed, links en rechts overal keek wat er te verzameld was. En uiteindelijk is het gelukt om om nieuwe tekeningen te maken van die voorstelling van die raam. Dus de hele figuratie op schaal, de zaak opmeten en zo wat meer. En zo goed als je kunt de kleuren die we bij je zocht, zodat die raam eruit te zien hebt.
1: Beschrijf deze eerst, de eerste.
0: Nou, dat middelste raam, dat is dan wat ik net verteld heb. Het Nooitjaarsfeest, maar die andere twee ramen, die er links en rechts van zitten in de voorgevel. De ene die ziet over Pesach, wat wij Pasen noemt. En er ziet een witte ronde cirkel op. En dat wil zeggen dat het is zo'n ongezuurde brood, een matze, ja, die ze dan eet. En er ziet een mooie wijnbeker op, die ook dronken wordt aan het begin van dat feest.
1: Echt zo'n kelk, hè?
0: Echt zo'n mooie kelk, ja.
1: Verder is glas in rood, lood is in lichtblauw, donkerblauw, groen, geel, rood. Heel veel kleuren.
0: Ja, heel veel kleuren, inderdaad. Maar ook wel heel veel ramen die zijn heel veel licht, gewoon deurlood. En afhankelijk van ja, wat erachter ziet, schiet de zon, ziet er een boom achter, ziet er een gebouw achter, of een blauwe lucht. Ja, ja, allerlei verschillende kleurideeën. Hè?
1: Klopt. Ik zal deze nog even voor de mensen thuis laten zien. Dan kunnen ze... Dit is het paasfeest. En dan is dit...
0: Wat is het? Pinksterfeest.
1: Klopt.
0: En op het Pinksterfeest herdenken ze dat ze... De wet kreeg dat Mozes op de berg was, op de berg Sinaï, en dat hij de 10 geboden kreeg. De boegrol, zeg maar, die er later uit voortkomt is. En die ziet hierop af het beeld. En op al deze beide ramen, alle drie ramen eigenlijk, soort mooie kaarsen afgebeeld. En dat is het teken van Shabbat, want elk feest is ook een Shabbat. En dat begint altijd met het aansteken van mooie kaarsen. En zo...
1: Deze twee zitten daar achter het doek, achter ons. Die worden vanmiddag onthuld. Nou zit daar ook nog eentje.
0: Ja, er is dus nog een ander raam. En daar staat de wet zit erop. Er staat twee stenen op af het beeld. En er staat letterlijk een tekst van de 10 geboden erop in het Hebreeuws.
1: Oh, daar, ja, ik zie er stenen op staan inderdaad.
0: Ja, dus die architect die heeft dat dan in de vorm van een kubusvormige steen. En wij ziet al zo'n soort... Ja, zo'n soort grafsteentje, om zo maar te zeggen. Maar ze heeft dat op een andere manier even dat uitbeeld. Ja.
1: Nou, dit bindt dus de laatste twee stenen. Koert, vanmiddag wordt het onthuld, hè? En voor de mensen thuis, als je nou denkt van, ja, hier heb ik veel te weinig van zien. Mijn collega Janine is hier vanmorgen ook west. Die mag alvast even kijken, even heel stiekem achter het doek kijken.
0: Ja, dus die heeft het allemaal mooi gefilmd. Dus mensen, als je het allemaal wilt zien, dan moet je vooral even naar het... Drenthe nu kijken.
1: Heel goed, dank je.
0: Komt weer helemaal goed.
1: Dank je wel, Koert. Nou, vanmiddag wordt dit onthuld voor de mensen die het, die denken van, ik wil toch graag hem zien. Kunnen ze hier naar binnen?
0: Ja, vanaf om 2 uur beginnen wij. Dus iedereen die belangstelling heeft, die is welkom.
1: Dank je wel, Koert. En voor de mensen die op de andere manier ook denken van, wilt wel geen hem zien. Vanavond in Drenthe nu ziet helemaal voorbij komen.
2: Helemaal goed, Ellie. Dank je wel.

Raccoon was dat en No Mercy. Zometeen na 1 uur dan schakelt collega Loes van der Laan de hulplijn in. Zij is namelijk op zoek naar mensen die altijd al iets is hebben willen doen. Hoor je zometeen na 1 uur. Eerst zit Zucchero en Paul Young. Sensana Danna.

0: sta-opstoel nodig? Mobifit.
1: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke, hippe merken als Harper en Eve, Garcia, Lofies en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
0: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
2: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit bessen en assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee, hoor.
5: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
6: Ja, het is even wennen. Maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
7: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ondanks de noodopvang in Stadskanaal hebben toch enkele asielzoekers in Ter Apel vannacht buiten geslapen. Het gaat om een handjevol mensen, zag een verslaggever van de NOS. Volgens burgemeester Velema van Westerwolde heeft iedereen de kans gehad om binnen te overnachten. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit de laatste dagen overvol. Ook de komende dagen wordt drukte verwacht in het aanmeldcentrum, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De verwachting is dat in Ter Apel vannacht 120 plekken te weinig zijn. Het Rode Kruis heeft een Giro-nummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en lijkzakken. Het Amphia ziekenhuis in Breda stelt 10.000 sigarettenpeuken tentoon in een glazen koker. De peuken zijn in 4 dagen tijd rondom het ziekenhuis verzameld. Ondanks het rookverbod steken veel mensen op het terrein een sigaret op, dus voert het ziekenhuis in Breda actie. Het hoopt rokers zo te ontmoedigen. Een record aantal bergbeklimmers heeft gisteren de top van de Mount Everest bereikt. Maar liefst 274 mensen beklommen de berg met succes vanaf de Nepalese kant. Volgens bergsportorganisaties kwam dat vooral door het gunstige weer. Het zijn er ruim 50 meer dan het oude record, dat stamt uit 2019. Misschien loopt het aantal nog op, want klimmers moeten hun prestatie zelf melden en bewijzen als ze terugkomen in het basiskamp. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het zo'n 18 graden, in het binnenland maximaal 23 graden. Vanavond nog lang zonnig, morgen veel zon en droog. En dan kan het maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
10: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
11: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
12: Trulies met Genke.
13: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
12: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
13: Precies wat we nodig hadden.
12: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Grenke.nl.
14: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op ElizaWasHere.nl.
12: Ontdek flexibel leasen op Grenke.nl.
15: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
16: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
17: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
18: Hans, alleen de prijs is anders.
19: Corday denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op corday.nl/nalatenschap.
20: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
21: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar.
8: Radio Drenthe.
22: Anouk in de middag.
8: Met Marita Slip.

0: Leo Sayer op Radio Drenthe en Thunder in My Heart.
1: De Hulplijn.
2: De Hulplijn.
0: Ja, en de hulplijn die wordt vandaag ingeschakeld door collega Loes van der Laan. Loes, een hele goede middag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Want...
3: fijn dat ik jouw hulp kan inschakelen.
0: Ja, nou ja, mijn hulp. Ik hoop de hulp natuurlijk van onze luisteraars, dat die dan allemaal massaal gaan reageren. Want je gaat een nieuw televisieprogramma maken en je zoekt daarvoor mensen.
3: Ja, klopt. Vanaf januari komt het pas op tv. We zijn er nu wel al heel erg druk mee. En hoe dat gaat heten, dat houden we allemaal nog eventjes geheim.
0: Ja.
3: Maar daar zit in ieder geval een rubriek in. Ik heb altijd al eens... Nou, vul maar aan, Marita.
0: Ja, ik snap het. Jij bent eigenlijk op zoek naar mensen die een soort van wens hebben. Van, dat lijkt me te gek als ik dat een keer mag doen. Nou, dan is mijn leven compleet.
3: Ja, en dan kan iedereen natuurlijk wel iets bedenken als een wereldreis of een hele dikke auto bijvoorbeeld.
0: Ja.
3: Dat is dan weer niet helemaal de bedoeling. Tenminste, dat is natuurlijk mooi als je dat wenst. Maar die wensen kunnen wij niet in vervulling laten gaan.
0: Nee, wordt een beetje duur.
3: Precies, maar ik geef heel vaak mijn eigen voorbeeld.
0: Ja.
3: En dat is een beetje een gekke afwijking misschien. Maar ik heb dus altijd alles, bijvoorbeeld bij de huisarts, in het oor willen kijken met zo'n ding. Zo'n
0: hampje?
3: Otoscoop.
0: Ja.
3: Ja, weet je wel, als je dan last van, als je kind bijvoorbeeld last heeft van zijn oor, of ze checken of ze oorontsteking hadden. Ik had dat laatst bij mijn kind. En dan komt de huisarts weer aan met dat ding. En dan denk ik, hoe ziet dat er nou uit?
0: Maar
3: van binnen, wat zie je dan?
0: Ten eerste, ik heb nu ineens heel veel vragen, Loes. Want ten eerste denk ik van, waarom heb jij in hemelsnaam deze aandrang? Vind ik ook al een beetje gek. Ten tweede denk ik dan kun je toch ook even aan de huisarts vragen. Van, ik vind dat zo interessant. Mag ik eens een keertje kijken?
3: Klopt, dat ga ik ook vast wel een keertje doen als een kind mee wil werken.
0: Ja.
3: Ik kan natuurlijk niet in mijn eigen oren kijken. En ik heb het wel eens zo een beetje slinks gevraagd. Zeg huisarts, wat zie je dan eigenlijk?
0: Ja.
3: Toen zei de huisarts, zal ik daar proberen een foto van te maken wat niet lukte? Want ik denk dat de huisarts ook niet wou dat ik in haar oor keek.
0: Nee.
3: Dus,
0: maar in het oor van je eigen kind, dat kan natuurlijk prima toch?
3: Tuurlijk, maar dit zijn een beetje voorbeelden van kleine wensen. Soms misschien een beetje gek.
0: Ja.
3: Kijk, een collega zei ook, ik zou wel eens met mijn eigen auto over het circuit willen rijden.
0: Kan
3: precies,
0: best.
3: Dat,
0: ik zou bijvoorbeeld zou wel eens een keer mijn eigen parfum willen hebben.
3: Oh, dat is ook wel heel tof.
0: Ja, gewoon met mijn naam erop.
3: En leuk. Dan zelf de geur samenstellen en zo.
0: Ja, dat soort dingetjes.
3: Nou, leuk idee, Marita.
0: Ja, ik geef me op, denk ik.
3: Ja, heel goed.
0: Maar dat zijn dus een beetje ook waar we aan moeten denken. Hè? Het zijn die kleine wensen. Dus inderdaad niet zeggen van ik wil graag een Ferrari. Want dan ben je gewoon on your own. Succes ermee.
3: Maar je zou wel kunnen zeggen, ik wil een keer een dag in een Ferrari rijden.
0: Ja,
3: dat kan natuurlijk
0: prima. Dat kan natuurlijk wel.
3: Dat zouden we kunnen regelen.
0: Leuk.
3: En als dat altijd al jouw wens is geweest,
0: dan kan dat.
3: Stuur die dan in. Ja.
0: Ja, en stuur die dan in. Je zegt het al, waar kunnen we hem dan insturen?
3: Je mag het mailen naar loes@rtvdrenthe.nl.
0: Loes@rtvdrenthe.nl. En wanneer neem jij ongeveer contact op met die mensen? Weet je dat?
3: Dat is een hele goede vraag. Nou, ik denk dat ik vrij snel kan reageren. Tenzij ik nu overladen word door wensen. Dan laat het iets langer op zich wachten. Maar je krijgt sowieso even een mailtje terug dat ik het heb ontvangen.
0: Ja.
3: En dan als er een wens bij zit waar we iets mee kunnen, dan nemen we even contact op.
0: Dus als het niet te duur is en niet al te gek, alhoewel misschien een klein beetje gek is juist wel grappig. Maar als het een beetje
3: gek
0: specifiek
3: wel.
0: Is, mag het, zeg maar.
3: Niet te ingewikkeld.
0: Nee.
3: Een leuke wens, een bijzondere wens, gekke wens. Alles mag. Kom maar door.
0: Helemaal leuk. Loes@rtvdrenthe.nl. Loes, dankjewel. En ik zou zeggen de volgende keer gewoon met die dokter meekijken in het oor.
3: Dat komt goed.
0: Hey, doeg, hè.
3: Ik ga hier zoveel vragen over krijgen.
0: Ik denk dat jij gewoon overspoeld wordt met vragen. Mensen die allemaal denken van, die Loes, hoezo met dat oor? Ik denk het ook.
3: Ik kan het zelf niet zien. Dus goed. Genoeg erover.
0: Precies. Ik spreek je snel.
3: Ja, hey,
0: oké, doei.

0: Pat Benatar was dat. En Love is a Battlefield.
1: De slingerplaat.
0: Er is één ding wat je niet moet doen, Ger, als je bij de radio werkt. En dat is 10 seconden voordat je plaatje eindigt, een hap van je boterham nemen.
2: Oh, of een slok frisdrank nemen. Nou, dat is niet echt.
0: Dat. En ik neem dat dus wel. Ik heb dus net even een hap van mijn boterham genomen. En
2: zit het achter in je keel?
0: Ja.
2: Oh.
0: Ik voel zo'n kriebeltje. Weet je, zo'n korreltje van het brood voel ik een beetje.
2: Oh, vervelend is dat.
0: Goed. Ik ga kijken of ik er doorheen kan komen.
2: Anders neem ik het over, hoor.
0: Goed zo. Ja, gelukkig. Ja, ik heb jou goed zitten daar aan mijn rechterhand. De slingerplaten. Ja, het is natuurlijk tijd om het thema te bepalen. We gaan het hebben over de slag bij Aanen. Het is natuurlijk een hele belangrijke historisch feit geweest voor ons in Drenthe. Ik wist het niet, maar ik moest het even opzoeken. Jij wist je het wel?
2: Nou, het wordt heel vaak genoemd. Ja. Die slag van Aanen slag bij Aanen komt heel vaak wel voorbij. Maar ik moet ook altijd inderdaad toch weer even opzoeken van wat was het ook nog maar. Maar het is inderdaad wel heel belangrijk.
0: Het is heel belangrijk. Ja. Op 28 juli 1227 versloegen de Drenten samen met Rudolf II van Coevorden, namelijk het leger van bisschop Otto II van Utrecht. Ja, en die overwinning was natuurlijk bepalend voor de ontwikkeling van onze regio. Dus eigenlijk een soort van het begin misschien wel van onze provincie, kun je zeggen. Die slag bij Aanen, volgend jaar is dat precies 800 jaar geleden. Daar wordt er nu een theatervoorstelling van gemaakt. Hè? Ze zijn er mee druk bezig in Coevorden en Harderberg om dat allemaal in de stijgers te zetten. Maar wij gaan daar iets muzikaals mee doen.
2: Ja, wij gaan er ook iets mee doen.
0: Ja,
2: ja.
0: Want wat gaan we doen?
2: Geen musical of voorstelling of zo.
0: Nee. Ger gaat straks zingen.
2: Ja, jij kan wel zingen.
0: Ja, maar ik...
2: Maar niet met een korreltje brood.
0: Nee, dan sla ik even over.
2: Ja.
0: Nee, wat gaan we doen?
2: We zoeken liedjes waarin een historisch feit wordt bezongen.
0: Oeh, dat is moeilijk.
2: Ja, maar toch zou ik zo wel een paar plaatjes weten.
0: Ik ook wel.
2: En dat is naar aanleiding van die slag bij Aanen, wat ook een belangrijk historisch feit is. Maar er zijn ook andere belangrijke historische feitjes die bezongen worden in misschien ook wel binnenland, zeker buitenland wel.
0: Zeker. En het mag dus een historisch feit zijn, maar het mag ook gaan over een historisch persoon. Dat vind ik ook prima. Als er maar iets van die geschiedenis terugkomt in die liedjes, hè?
2: Ja. Ja, zo is het inderdaad.
0: Goed. Nou, bel hem maar door als je leuke suggestie hebt. 0592 33 11 88.

0: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
1: Damesmode Dekker.
0: Voor mode in de maten 36 tot en met 54. Kom nu langs voor de nieuwe voorjaarscollectie. Volg ons op Facebook en Instagram of kijk op damesmodedekker.nl.
1: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
2: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
3: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
4: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
5: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
6: In Hoogeveen.
7: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
4: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra sierbestrating.
8: Het is 1:30. We gaan naar het laatste nieuws uit Drenthe met Ger Hensen.
9: Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van 10 jaar geëist tegen Epco F uit Assen. De man van 81 wordt verdacht van het doden van zijn echtgenote Ida van 72. Zij werd vorig jaar in het Noord-Willemskanaal bij Tinalo gevonden met een plastic zak over haar hoofd. De verdachte is onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Zijn hersenen blijken fors beschadigd door hersenbloedingen in het verleden. Het OM acht de man verminderd toerekeningsvatbaar en de rechtbank doet op 9 juni uitspraak. Het kabinet moet onderzoeken welke gevolgen de vliegbelasting heeft voor Groningen Airport Eelde. Volgens verschillende politieke partijen kiezen steeds meer Nederlanders voor een vlucht vanaf een buitenlandse luchthaven, onder meer vanwege een lager prijskaartje. En dat zou dan weer ten koste gaan van regionale luchthavens in Nederland, zoals Groningen Airport Eelde. En asielminister Bart van der Brink heeft niet de bevoegdheid om een juridisch dwingende maatregel te nemen, waardoor een gemeente noodopvangplekken voor asielzoekers moet regelen. Dat heeft hij vanochtend gezegd, naar aanleiding van het bericht dat niet iedereen gisteravond een slaapplek kon krijgen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door de spreidingswet kan de minister gemeenten wel verplichten om asielzoekers op te vangen, maar omdat het daarbij gaat om langdurige opvang, kan dit niet worden gebruikt om nu snel slaapplekken te regelen. Tot zover. Meer nieuws lees je op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
8: Gij, dankjewel. En dan gaan we naar het weer in Drenthe met Gert Voerman.
10: Vanmiddag is er naast bewolking ook af en toe zon. In de loop van de middag neemt het aantal van de zon alleen maar toe. En mooie temperaturen op veel plaatsen, 20 tot 21 graden met een zwakke tot matige zuidwestenwind. En vanavond en vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 10.
11: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
11: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
13: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
14: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
15: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
13: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
15: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
6: Anouk in de middag.
16: Met

0: De broers Ro waren dat en Olietta.
1: De slingerplaat.
0: Ja, we hebben ons een klein beetje iets op de hals gehaald, hè Ger?
2: Ja, ik ben zelfs mijn koffie helemaal vergeten, merk ik nu.
0: Ik ook. Het staat hier gewoon koud te worden links van me. En ik denk ineens, terwijl ik de broers Ro hoor zingen, ik had nog koffie.
2: Nou, ik dacht hetzelfde. Ja. Ik zie ineens een mok staan.
0: Nee. Ja, want we hebben zo verschrikkelijk veel leuke suggesties binnengekregen in de slingerplaat. Ja. We waren alleen maar telefoontjes aan het opnemen en aan het liedjes knippen. En het was gekkenhuis.
2: Via de app ook weer veel suggesties die binnenkwamen.
0: Ja, super hoor. Dank allemaal voor het meedenken.
2: Het verrast me toch elke keer weer hoor.
0: Mij ook hoor. Ik vind het echt wel knap dat het elke keer weer zo goed lukt. En we gaan zeker weten dat Rad wel vol krijgen met 26 liedjes. Maar doordat het een beetje chaotisch gaat, Ger, weten we ook niet helemaal precies wie bij welk liedje hoort.
2: Nee.
0: Excuus daarvoor. Maar we gaan ons best doen. We zijn op zoek vandaag naar liedjes waarin een historisch feit of een historisch persoon wordt bezongen. Heeft allemaal te maken met de slag bij Aanen volgend jaar 800 jaar geleden. En er wordt een theatervoorstelling van gemaakt. Beginnen bovenaan het lijstje, wil ik maar zeggen. Deze is binnengekomen onder andere van Jenny en Evert. En ik heb hem volgens mij ook nog op de telefoon binnengekregen. Maar weet ik even niet meer zo goed van wie. In ieder geval Jenny en Evert die gaan voor deze van Redbone.

0: We were all wounded at a wounded knee. Ja, natuurlijk. Een slag gaat het over met de Indianen, hè, tegen de kolonisten in Amerika.
1: Ja, dan klinkt het als best wel een vrolijk nummer. Maar nee. Het gaat echt over een bloedbad. Nou, bloedbad bij Wounded Knee. Echt? Wounded Knee Massacre heet het ook wel in Amerika. Ja, onder Indianen aangericht in dat plaatsje door de Amerikaanse cavalerie in 1890.
0: Je bent goed op de hoogte.
1: Nou, ik heb hier informatie over hoor.
0: Heel goed. De volgende kwam ook vaker binnen, hè?
1: Ja, dan ga ik ook even kijken. Oh, zeker, inderdaad. Goeie ook. Leuk nummer. Mooi nummer, ja. Moet ik eigenlijk zeggen. Ja. Van Klein Orkest, Over de Muur, aangevraagd door... Nou, ik heb het hier staan. Mini onder meer, Ellie en ook Peter Paul.
0: Ja.
2: En alle

0: U2. Ja, in Noord-Ierland vond dit plaats. Bloody Sunday, dat is de bijnaam voor de dag waarop er 14 ongewapende jongens en mannen werden neergeschoten door Britse soldaten na een aanvankelijk nog vreedzaam verlopen demonstratie.
1: Ja, jij weet echt alles. Wat goed. Gaan we kijken of je ook het verhaal achter het volgende nummer weet wat aangevraagd is. Onder andere door Tinus.

0: En ik hoor Ger googelen. Nee, het is net een geschiedenisoverhoring zo. Rasputin van Boni M. Ja, Rasputin natuurlijk een heel belangrijk historisch figuur in de geschiedenis van Rusland. Was volgens mij gebedsgenezer van een van de zonen van de tsaar.
1: Ja.
0: Maar kreeg stiekem volgens mij een verhouding met de tsarin.
1: Met de tsarina. Ja, de Russische tsarina. Ja, en wordt altijd, als je hem in films voorbij ziet, komen hele grote kleerkast van een man.
0: Eng het
1: met
0: ook een beetje.
1: Met zo'n baard ook.
0: Ja, ja. Ja, van die holle ogen.
1: Ja.
0: Maar uiteindelijk blijkt ook dat hij veel meer in de pap te brokkelen had daar in Rusland. Want de hele politieke onrust wordt eigenlijk toegeschreven aan deze Rasputin.
1: Ja.
0: Dus toch wel een belangrijk historisch figuur. De volgende komt meerdere keren binnen. Onder andere van Ali. Hey.

0: told you, Vincent.
1: En daar zat hij. Starry Starry Night, Vincent van Don McLean. Natuurlijk over Vincent van Gogh. Nou, daar hoeven we volgens mij geen uitleg over te geven, toch?
2: Nee, en ook nog de verwijzing natuurlijk naar het schilderij. Ja. Waarop die sterrennacht te zien is.
1: Precies. De volgende komt ook meerdere keren binnen. Onder andere van Freekje. Had jij nog mensen die met deze kwamen?
2: Nee, deze heb ik niet binnengekregen. Oh. Nee, daar heb jij volgens mij een aantal van gezien. Nee.
1: Rob de Nijs, Jan Klaassen, de trompetter. Jan Klaassen.

0: Jan Klaassen, de trompetter. En dat ging weer over de slag op de... Oh, ik weet het wel. Ik weet het niet meer. Een slag in ieder geval. En hij, Jan Klaassen, de trompetter, iemand heeft het geappt. Die was daarbij betrokken als soldaat in het leger van de prins. Dus zeker weten. De volgende kregen we ook, ik blijf maar zeggen, meerdere keren binnen. Onder andere van Bert, hè?
1: Ja, onder andere inderdaad van Bert. Joan of Arc van OMD.
0: Ja.

0: Ja, die moeten we eigenlijk even een tijdje laten staan. Want dan krijg je dat bekende melodietje. Kan ik in ieder geval even vertellen dat dit gaat over Jeanne d'Arc. Ja. Bijgenaamd de maagd van Orléans. Een nationale heldin van Frankrijk. Ja, bijna iedereen kent dat beeld wel. Dat zo met die vlag in de hand staat. Ontblote borst. Ja, ja. Dit stukje.
1: Dit, hè?
0: Ja.
1: Ja, heel kenmerkend inderdaad voor dit nummer. Joan of Arc, Jeanne d'Arc inderdaad. Goed gevonden. De telefoon blijft ondertussen ook maar gewoon gaan. Dus ik stel voor dat we zometeen gaan opnemen. Niet nadat we nog even één suggestie hebben laten horen. Ook deze, ja, daar kwamen ook meerdere mensen mee. Ja, het gaat natuurlijk over Waterloo van ABBA.

0: Opnieuw een vrolijk liedje, maar daar dacht Napoleon Bonaparte heel anders over. Hè?
1: Ja, dat was toch echt wel een veldslag. Oh. Uit 1815. Vijf kilometer ten zuiden eigenlijk van Waterloo. Maar ja, dat werd vrolijk bezongen door ABBA. Hadden er veel succes mee ook nog. Onder meer deze suggestie ingestuurd door Gijsje en Marta.
0: Hartstikke goed. Je hebt nog 5 minuten om een leuke suggestie door te bellen. Een historisch liedje dus. 0592 33 11 88.

0: Ja, everything is alright, inderdaad. Uptight, zo heet hij eigenlijk officieel.
1: De slingerplaat.
0: Maar ja, wij moeten door met de slingerplaat, Ger. Want ik zie de klok richting 2 uur gaan. En ik denk, ja, ik wil natuurlijk nog 1 liedje helemaal draaien.
2: Ja, en ja, we hebben niet eens alle suggesties kunnen zien. Want via de app komt er ook nog van alles binnen. Ik wil er nog wel eentje noemen. Ja, ik ben toch zeker Sinterklaas niet.
0: Oh, natuurlijk. Over een historisch figuur gesproken.
2: Ja, is toch wel, wat is het, de bisschop van Myra?
0: De bisschop van Myra. Uit Turkije, zeker weten. Die kan ook nog bij op het lijstje. Ja, we gaan gauw draaien. We zochten naar liedjes met een historisch feit daarin bezongen. En dat heeft alles te maken met het 800-jarige bestaan van de slag bij Aanen volgend jaar. En dat daar een theatervoorstelling van gemaakt wordt. Ik zie dat je de X hebt gedaan.
2: Ja, de X. Nou, komt niet zo heel vaak voor. Nee. Met spelletjes is dat een beetje vervelend. Ja. Maar met de slingerplaat helemaal geen probleem. Nee. Dan komen we uit bij Pony M. Rasputin.
0: Leuk. Deze, de suggestie van Tieners, hartstikke goed. We gaan hem draaien. Dank allemaal voor het meedenken met al die fantastische suggesties die jullie ons hebben gestuurd. We waren verrast. En dit is hem dus geworden. Boney M. en Rasputin.

0: Oh, those Russians.
1: Op zaterdag 26 september keert Crossroads terug naar de Nieuwe Kolk in Assen. Met live optredens van Erwin Java featuring Erwin Niehoff, Jeffrey Halford en de Healers, Roel Spanjers en meer. Ontdek daarnaast fotografie, film en cultuur rondom de blues. Early bird kaarten van €32,50 zijn te koop via denieuwekolk.nl/crossroads. Voor meer informatie crossroadsfest.nl.
2: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
3: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement terug naar Assen. De Dutch TT. Bezoek de Grand Prix van Nederland in stijl en maak het zelf mee vanuit de TT Holland House. Beleef alle actie van de MotoGP, Moto2 en Moto3. Met een eigen voetdrukplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddock tour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
2: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
4: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni, Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
5: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 2 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dorp Moerdijk kan misschien toch blijven bestaan, schrijft de gemeente op de website. Volgens de gemeente overweegt de Rijksoverheid of er minder ruimte nodig is voor energieprojecten en industrie, zodat het dorp niet weg hoeft. Toch tempert de gemeente de verwachtingen. Er zijn nog veel vragen en er is nog geen toezegging gedaan door het Rijk. In november werd aangekondigd dat Moerdijk moest wijken voor industrie. Daarop kwam veel protest, onder andere vanuit de 1300 inwoners. Het politiebureau in Lelystad is korte tijd ontruimd geweest vanwege een mogelijk explosief. Iemand had een handgranaat gevonden en die naar het bureau gebracht. Het gebouw werd vanwege de veiligheid ontruimd. Het is niet bekend waar die granaat is gevonden. Het explosief is afgevoerd en aan het begin van de middag is het politiebureau in Lelystad weer vrijgegeven. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al verdacht van ontucht met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Nog nooit hebben zoveel mensen op één dag de top van de Mount Everest behaald. Mede door het gunstige weer lukte het 274 mensen om gisteren de hoogste berg ter wereld te beklimmen. Dat zijn er 50 meer dan het vorige record uit 2019. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het een graad of 18 en de rest van het land 20 tot 23 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en ook morgen is er veel zon. Het is dan droog en het kan maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
8: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
9: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
8: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
10: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
11: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
12: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
13: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
11: Ja, werkt wel.
13: Social deal, deals die je niet mag missen.
14: True Lease met Grenke. altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
15: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
14: Precies wat we nodig hadden.
15: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
13: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
15: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
16: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
17: Radio Drenthe.
18: Anouk in de middag.
17: Met Marita Slip.

0: De titelsong van de serie Friends. Nou, de rest is geschiedenis. Een dikke hit werd het. I'll Be There For You van de Rembrandts.
1: Win kaarten voor het Boerenrockfestival.
0: Nou, de Rembrandts, Ger, die zijn niet op het Boerenrockfestival.
2: Nee, zijn ze überhaupt nog wel bij elkaar?
0: Ik weet het eigenlijk helemaal niet zo goed. Nee, dat vraag ik me ook af.
2: Het is wel zo'n one-hit wonder groep.
0: Ja, ze hebben niet heel erg veel meer daarna gedaan. Maar dat hoeft ook niet, want volgens mij verdienen ze nog altijd bakken met geld met dit ene liedje, toch?
2: Ja, zo kan het ook.
0: Ja, zo kan het inderdaad ook. Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan, zou je zeggen. Maar desalniettemin hebben wij hier wel kaartjes liggen voor de zondag 16 augustus van het Boerenrockfestival. En daar komen ook grote artiesten, hoor. Wat dacht je van Jannes en André Hazes junior, Marco Schuitmaker, Jan Smit, Sven Versteeg, die van Blik. Dag. Ja, dat is gewoon hartstikke leuk. En het is sowieso een feestje om daarbij te kunnen zijn op dat terrein. Heel sfeervol ben je wel eens geweest?
2: Nee, maar dat wou ik net zeggen inderdaad. Als je wel de beelden ziet, ook van tv, dan is dat inderdaad bijzonder sfeervol. Ja. En ja, als je van deze artiesten houdt, dan zit je daar wel op de juiste plek.
0: Zo is het. En wij geven daar dan 2 kaartjes voor weg voor die zondag, dus de 16e augustus. Wat moet je ervoor doen? Nou, we hebben onze eigen trekkertochtboeren, Robert, Aaldert en Harm, hebben wij op de trekker gezet en gezegd van, nou, maak maar eens even een mooi ritje. Toen zeiden ze, ja, maar we moeten wel even lekker muziekje bij. Dus ja, boven dat trekkergeluid uit proberen zij een liedje op te zetten. Als je weet welk liedje dat is, dan moet je eventjes bellen naar de studio 0592-33-1188. Dit is de opgave.
3: Heerlijk, het zonnetje schiet. Tiet om het laat op te gaan. Maar wel even een muziekje aan natuurlijk.
0: Mooi ook, die koe erachteraan.
2: Ja. Ja. Zit niet op het origineel.
0: Nee, die zit niet op het origineel. Nou, ik hoef hem niet volgens mij nog een keer te laten horen.
2: Nee, ja, dat is echt makkelijk.
0: Dat is echt hartstikke duidelijk, ja. 0592-33-1188. Als jij weet welk nummer je net voorbij hoorde komen op de trekker bij onze mannen. En wie weet ga jij er vandoor met 2 kaartjes voor zondag 16 augustus voor het Boerenrockfestival in Drouwendemond.

0: Ja, ze was zo nieuwsgierig hoe haar stem zou klinken samen met haar muzikale jeugdheld Pascal Jacobsen van Bluff. Hanna May heb ik het erover. En toen heeft ze zeg maar gewoon gevraagd van willen jullie een nummer met mij opnemen? Ze zeiden ja en dan krijg je dus dit nummer. Ik ben niet meer bang van Hanna May en Bluff.
1: Win kaarten voor het Boeren Rock Festival.
0: Nou, en ik vind persoonlijk, ik weet niet hoe jij erover denkt, Ger, een geslaagd liedje.
2: Ja, nee, daar is ze zeker goed uit de verf gekomen.
0: Absoluut, mooi.
2: Ja, klinkt goed samen.
0: Helemaal goed. We hebben natuurlijk nog ons spelletje te spelen. We lieten de opgave horen van onze Harm en onze Aldert en Robert, die samen op de trekker zitten en dan denken van, hé, we kunnen daar wel een lekker deuntje mee gebruiken. Ja, en welk liedje probeerden ze toen op de trekker radio te krijgen? Laten we eens even kijken of onze kandidaat het weet. Sonja, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, ik begreep onderweg.
3: Nou, ja, ik sta nu net eventjes op de parkeerplaats. Dus,
0: goed.
3: Ja.
0: Ja, want ik kom dus ook echt luid en duidelijk binnen.
3: Nou, dat is ook de bedoeling.
0: Ja, Sonja, ben je een grote fan van het Boerenrock Festival?
3: Nou, ik heb er altijd heel veel van gehoord. En het leek me altijd hartstikke leuk, maar ik ben er nog nooit geweest.
0: Oh, nou, je weet niet wat je meemaakt als je er naartoe gaat. Tenminste, als je het goed hebt natuurlijk. Want het is daar prachtig. Het is alleen al voor de sfeer is het al gewoon een feestje om daar te zijn. Met een kermis en een reuzenrad. Ja, heel leuk.
2: Ja, jij bent er natuurlijk wel geweest, Marita, toch?
0: Vorige jaren, 4 dagen, mocht ik daar presenteren. En dat was verschrikkelijk leuk. Het was echt elke dag weer een feestje. Dus ik ben bijna een beetje jaloers, Sonja. Ja, als jij met die kaartjes er vandoor gaat.
3: Ja, nou ja, dat zou mooi zijn.
0: Ja. Ik ga de opgave nog een keer laten horen. Dit was hem.
4: Heerlijk, het zonnetje schiet. Tiet om het laat op te gaan. Maar wel even een muziekje aan natuurlijk.
0: Ja, met die koe er nog even lekker achteraan. Wat heb je ervan gemaakt, Sonja?
3: Nou, de Brick in the Wall van Pink Floyd.
0: Ja hoor. Zeker weten. Jij gaat lekker naar het Boerenrock Festival op 16 augustus.
3: Ja, hartstikke mooi.
0: Mooi, gefeliciteerd. Wie ga je meenemen, denk je?
3: Ik heb nog geen idee. Misschien nog wel een vriendin van mij.
0: Oh, oké. Okay. Dus, daar kom je wel uit, begrijp ik?
3: Jawel. Nee, daar ben ik niet bang voor.
0: Oké, er wordt geen ruzie gemaakt over wie er met je mee mag.
3: Nee, Sim beslist niet.
0: Goed, en anders beslis jij dat gewoon helemaal goed. Nou, ik zou zeggen, heel erg veel plezier. Ga ervan genieten. En dankjewel voor het meedoen, hè.
3: Ja, dankjewel, hè.
0: Graag gedaan. Doeg.
3: Hoi.

0: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
1: Damesmode Dekker.
0: Voor mode in de maten 36 tot en met 54. Kom nu langs voor de nieuwe voorjaarscollectie. Volg ons op Facebook en Instagram of kijk op damesmodedekker.nl.
1: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
2: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de Vier van Drenthe. Vier loopevenementen. Eén gezonde boost voor lijf en geest. Loop er één of ga voor alle vier. De Vier van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
3: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholts weer.
4: Doe jezelf iets goeds. 31 mei, Meppel City Run in Meppel. Nummer 3 van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
5: Het is 2:30, we gaan naar het laatste nieuws uit Drenthe met Ger Hensen.
6: Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van 10 jaar geëist tegen Epco F. uit Assen. De man van 81 wordt verdacht van het doden van zijn echtgenote Ida van 72 jaar. Zij werd vorig jaar in het water van het Noord-Willemskanaal bij het Tinalo gevonden met een plastic zak over haar hoofd. De verdachte is onderzocht in het Pieter Baan Centrum en zijn hersenen blijken forst beschadigd door hersenbloedingen in het verleden. Het Openbaar Ministerie acht de man vermindert toerekeningsvatbaar. De rechtbank doet op 9 juni uitspraak. De directeuren van uitzendbureau Bikkelgroep in Hogeveen hebben terecht boetes gekregen voor de onderbetaling van Letse arbeidsmigranten. Dat oordeelt de Raad van State. Beide bestuurders moeten ieder afzonderlijk ruim €82.000 betalen. Het bedrijf heeft daarnaast een boete gekregen van ruim €130.000. En die laatste boete wordt verdeeld over beide bestuurders. De zaak kwam aan het rollen in 2015 toen de Nederlandse arbeidsinspectie een onderzoek begon. En toen kwam aan het licht dat de Letse arbeidsmigranten hetzelfde werk deden als het Nederlands personeel, maar minder kregen dan het wettelijk minimumloon. En het kabinet moet onderzoeken welke gevolgen de vliegbelasting heeft voor Groningen Airport Eelde. Volgens verschillende politieke partijen kiezen steeds meer Nederlanders voor een vlucht vanaf een buitenlandse luchthaven, onder meer vanwege een lager prijskaartje. En dat zou dan ten koste gaan van regionale luchthavens in Nederland, zoals dus Groningen Airport Eelde. Tot zover. Meer nieuws, lees op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
5: Gij, dankjewel. En dan gaan we naar het weer in Drenthe. Gert Voerman.
7: Vanmiddag is er naast bewolking ook af en toe zon. In de loop van de middag neemt het aantal van de zon alleen maar toe. En mooie temperaturen op veel plaatsen, 20 tot 21 graden met een zwakke tot matige zuidwestenwind. En vanavond en vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 10.
8: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
9: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
10: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
11: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen. Of onderzoekt het.
13: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
14: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
15: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
16: Oké, we gaan. Anouk in de middag.
17: Met Marie.

0: 13 tot en met 16 augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark.
1: André Hazes.
0: Suzanne en Freek.
1: Marco Schuitmaker.
0: Jan Smit. En nog veel meer.
2: Dat is...
0: Boerenrockfestival. Win deze week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

Julien Klerk op Radio Drenthe en Venise. Zometeen is het tijd voor Drentertainment. En bel ik met een dame uit Bovensmilde. Die ook al in het Gelderdoom stond. En met Marco Schuitmaker op het podium stond. Ja, ze wist wel een feestje te vieren daar. En ze heeft een nieuwe single. Hoor je zometeen na Alison Moyet. Dit is Love Resurrection.

0: Ja, Love Resurrection. Probeer dat maar eens 10 keer achter elkaar te zeggen. Dan kom je zeker weten in de knup, hoor.
1: Ho, ho, ho, ho. Hoe staat dat ervoor in showbizland? Het wel en wee van de sterren hoor je in Trend Entertainment.
0: Ja, donderdagmiddag altijd rond deze tijd. Dan duiken we natuurlijk eventjes in de wereld van de Drentse showbiz, de glitter en de glamour. En daarvoor gaan we naar boven Smilde, naar Lara Milla. Lara, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Marita.
0: Je bent echt om de hoek. Vorige keer zeiden we tegen elkaar van, nou, je had zo eventjes aan kunnen komen, zeg maar. Hè, zo dichtbij ben je.
2: Ja.

0: ik moet ook steeds vaker nee verkopen. Dus echt superleuk. Maar echt heel leuk.
1: Hoe is dat, joh? Dat je gewoon af en toe moet zeggen... Ah, nee, sorry, ja, ik zit vol.
0: Nou, dat voelt gek. Ja? Ergens denk je bij jezelf van dat het goed voelt. Want dan denk je van, oké, het loopt lekker. Maar ergens denk je ook van, hè? Weet je wel?
1: Huh? Ja. Ja.
0: Gebeurt dit nou echt of zo? En niet, ik ben nog lang niet waar ik wil zijn. Maar wel dat je denkt van, oh, leuke stappen.
1: Want waar wil jij zijn? Misschien een beetje een gemene vraag.
0: Nee, dat is helemaal geen gemene vraag.
1: Nou ja, weet je, ik kan me voorstellen dat je denkt van, nou ja, ik zie het wel. Maar ik denk dat je ook wel een beetje een beeld voor ogen hebt van, hé, daar wil ik naartoe.
0: Ja, tuurlijk. Kijk, uiteindelijk wat je het liefst wil, of nou ja, waar ik voor ga, is natuurlijk gewoon die hit.
1: Ja.
0: Maar wat ik eigenlijk het mooist vind, is dat je veel mensen gewoon blij kunt maken met jouw muziek. Dus met andere woorden, de Ziggo Dome.
1: Ja, dat is een mooi streven.
0: Ja. Dus.
1: Maar weet je, heel veel de Ziggo Dome is maar een klein stapje, want je hebt al in het Gelredome gestaan.
0: Ja. Dus eigenlijk moet ik een grotere stap maken, een groter doel.
1: Nou ja, ik denk van Gelredome naar de Ziggo Dome, hè, hetzelfde bij Dome. Ik denk, nou, dat zie ik wel gebeuren, toch? Ja.
0: Ja, eigenlijk.
1: Ja.
0: Weet je, het is zeg maar zo, ik heb zoiets van, oké, ik moet overal gewoon met nul verwachtingen ingaan.
1: Ja.
0: En als ik dat doe, dan ik werk gewoon keihard aan de weg en ik doe wat ik kan. En ik ben niet iemand die er... die er gewoon maar bij gaat zitten, niks doen, zeg maar. Dat staat niet in mijn woordenboek. Dus
1: goed.
0: We gaan zien waar het komt. Ja. En gewoon grote doelen stellen.
1: Nou, wat goed. Hey, je hebt nu een nieuwe single. Hij is sinds 8 mei is die uit. Had ik je maar nooit gezoend, zo heet hij. Het is heel vrolijk. Het is een lekker feestliedje, hè?
0: Ja, dat was ook het doel. Dat mensen gewoon lekker kunnen swingen. En dat je gewoon een vrolijke sfeer naar boven brengt. En... ja, klopt.
1: Ja, overal dus te beluisteren, zei ik al. Ook op die streamingsplatforms. Daar kijken we natuurlijk tegenwoordig naar. Hè. Hoe doet hij het daar?
0: Ja, best wel goed. Hij gaat de radiostations ook Noordzee. En Sterren heeft hem zelfs ook al opgepakt. Nou, en jullie natuurlijk ook. Ja. Dus daar ben ik super blij mee.
1: Tuurlijk, ja, zeker weten. En kunnen we je nog ergens tegenkomen dan de komende tijd? Want je zei al, ik ben zo druk. Nou, we zien je vast ergens dan.
0: In de buurt, boven Smilde, onder het Feestie.
1: Oh, wat leuk, wanneer?
0: 29 mei uit mijn hoofd. Dus 11:15 tot 11:45.
1: Gewoon,
0: wow, ik weet het.
1: Jeetje, wat goed van je. Gewoon in boven Smilde, in je eigen dorp.
0: Ja.
1: Leuk. Ja, toch? Verderop in het land zat er nog iets op het programma met Marco Schuitmaker, met wie je toch alles op het podium hebt gestaan.
0: Nou, er staat nog niks op de planning met Marco. Maar Marco, als je het hoort, je weet me te vinden.
1: Ik wil net zeggen, Marco is fan hoor, die luistert altijd. Dus ik denk dat hij je zo gaat bellen.
0: Nou kijk, dat is goed nieuws.
1: Ja. Hey, leuk dat ik je even aan de lijn mocht hebben. Zal ik hem gewoon gaan draaien? Want daar gaat het natuurlijk om, hè?
0: Ja, leuk. Ik vond het ook heel leuk dat ik bij jullie op de lijn mocht zijn.
1: Nou, en de volgende keer, 3 keer in scheepsrecht, Lara, dan kom je gewoon gezellig langs.
0: Ja, gaan we doen.
1: Mooi, hey, dankjewel en succes hè.
0: Yes, jij ook bedankt.
1: Dank je, doei.

Ja, het is een nieuwe single van Lara Mila uit Bovensmilde. Ja, en je hoorde het net zelf al van haar. Als je haar in levende lijven wilt zien, ga gewoon even naar Bovensmilde, want daar staat ze op 29 mei.

0: maakt Pinksteren extra lekker. Verse variatie en geweldige aanbiedingen voor de feestdagen. Alles wat je nodig hebt voor de Pinksteren is beschikbaar bij Marktkauf Meppen. We kijken er naar uit je te zien. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
2: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
1: Voorstee, Assen.
3: Van 27 tot en met 31 mei wordt er tijdens het CSIO Zuidwolde door de beste jeugdrijders gestreden om de landentitel voor Young Rider, Juniors, Children en de Ponyruiters. Uiteraard kunt u ze allemaal bewonderen in onze prachtige loods. De entree is gratis. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
4: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
5: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
6: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
7: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
8: Scootmobiel nodig? Mobifit.
9: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
10: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
11: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-advocaat Ines Wesky hoeft niet opnieuw de cel in. Volgens de rechtbank in Rotterdam is Wesky wel schuldig aan het doorspelen van berichten naar crimineel Ridouan Taghi, maar heeft de strafzaak al genoeg gevolgen gehad voor de oud-advocaat. De rechter legt haar daarom een straf op die gelijk is aan het aantal dagen dat Wesky al vast heeft gezeten, namelijk 42. Het Openbaar Ministerie had 4,5 jaar cel geëist. Tegen Kamerlid Gidi Markussower zijn 20 aangiftes binnengekomen bij de politie. Het OM verwacht dat dat aantal de komende dagen nog op zal lopen. De leider van groep Markussower zei in een interview dat Palestijnen de vernietiging van hun gebied over zichzelf hebben afgeroepen. Ook sprak hij in Loosdrecht met een demonstrant over omvolking. Het OM zal op basis van de aangiftes de zaak gaan beoordelen. In de Marokkaanse stad Fes zijn minstens 4 mensen omgekomen na het instorten van een appartementencomplex. Ook raakten 6 mensen gewond. Het gebouw van 4 verdiepingen stortte vannacht in. Onder het puin wordt nog gezocht naar overlevenden. Gebouwen in de omgeving zijn uit voorzorg ontruimd. In Fes stortten vaker gebouwen in. De laatste keer was in december. Toen kwamen er 22 mensen om. De Duitse keeper Manuel Neuer is opgenomen in de selectie van Duitsland voor het WK voetbal. De 40-jarige doelman was al 2 jaar gestopt als international, maar keert nu terug voor het wereldkampioenschap in juni. Neuer staat al sinds 2010 bij alle WK's onder de lat bij Duitsland. Hij speelde al 124 wedstrijden voor de nationale ploeg. Het weer, veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Aan zee is het een graad of 18, in de rest van het land 20 tot 23 graden. Vanavond nog lang zonnig, morgen ook veel zon. Het blijft droog en het kan dan maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
14: Is dit allemaal van jou?
15: Alleen de belangrijke dingen.
16: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
17: Allsafe geeft ruimte.
18: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
17: Boek nu met tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
16: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
18: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
19: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
20: Wat een goed plan.
19: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
20: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
19: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
21: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
22: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
11: Radio Drenthe.
23: Studio Steenbergen.
11: 60s and 70s.
23: Met René Steenbergen.

0: Het jaar was 1974. Toen was dit uitermate vrolijke gezelschap regelmatig te vinden in de hitlijsten. Niet alleen in Nederland, maar in heel Europa eigenlijk. De Rubettes heten ze en de Jukebox Jive.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: Nou ja, jukebox, hè, dat is ook altijd een van de kernwoorden in dit radioprogramma. Want daar sluiten we het jaarlijkse, of het dagelijkse jaren 60 en 70 uurtje altijd mee af. Met twee padeltjes uit de jukebox gaan we vandaag ook weer doen. Maar dat is allemaal pas aan het eind van dit uur. Dus even beginnen bij het begin. En dat is door goedemiddag te zeggen. En van harte welkom te heten in dit 60s en 70s uurtje. Waarbij er weer een hoop moois voor je op stapel staat. Of beter gezegd op de stapel ligt. Mijn platenstapel wel te verstaan. Zoals deze bijvoorbeeld van Blondie. Deze van Dire Straits. Ook Candy Staten komt voorbij. En deze van Neil Diamond.
3: Oh, I love my rosy child. You got the way to make me happy.
0: Ook ligt er alweer een oud top 40 blaadje klaar. En dat is vandaag de top 40 van deze dag in 1968. Daar hoor je zometeen drie grote hits uit. En we gaan de datum van vandaag ook even onder de loep nemen. De 21ste mei is het vandaag. Wat vliegt het weer voorbij, hè? Nou, die geschiedenis duiken we zometeen wel in. Maar eerst maar eens eventjes, even een goede muzikale klap geven. Hè, want die is altijd toch een daalder waard. Met The King of Rock'n'Roll. Hier is Elvis Presley.

Het was de zomer van 1979, toen verscheen het tweede Dire Straits album. Communique heet dat. En dit is een van de liedjes die daarop stond. Lady Writer. Heeft wel erg veel datzelfde sfeertje als Sultans of Swing. Hè? We horen dat het uit dezelfde koker komt. De koker van Mark Knopfler. Ja, en dan vraag je altijd af bij die liedjes. Waar komt de inspiratie nou toch vandaan? Hè? Zoals in dit geval, Lady Writer on the TV. Nou, schokkend. Mark Knopfler die zat een keer tv te kijken en er was een schrijfster op. Toen dacht hij, daar maak ik een liedje over. Ja, veel ingewikkelder is het soms ook weer niet. Goed, we zijn alweer aanbeland. 3 plaatjes over 3. En je weet wat dat betekent. Dan gaan we de tijdmachine weer in om te kijken wat er zoal gebeurd is op deze dag in de geschiedenis. Nou, 21 mei 1963 bijvoorbeeld. Dan treedt Little Stevie Wonder, zoals hij dan nog genoemd wordt. Die treedt dan op in het Regal Theater in Chicago. Het optreden wordt opgenomen. En het liedje Fingertips wordt op

0: Ja, lekker dit, hè?
1: Maar omdat Fingertips nogal lang duurt, wordt het liedje voor de single verdeeld over de A-kant en de B-kant. En gek genoeg wordt Fingertips Part 2 door de Amerikaanse radiostations tot de A-kant uitgeroepen. Nou goed, het wordt in elk geval een dikke hit. In de zomer van 63 staat Fingertips 3 weken op nummer 1. En dan naar de Drifters. Zij zitten op deze dag in 1964 in de Atlantic Studios in New York en nemen daar een van hun grootste hits op.

0: De Drifters en Under the Boardwalk. In de zomer van 64 komt het liedje tot de vierde plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100. En dan in deze dag in 1969 in eigen land. Dan ontruimt de politie het Maagdenhuis in Amsterdam, het bestuurlijk centrum van de universiteit. Dat is dan al 6 dagen bezet door studenten die meer inspraak willen. En de spanningen die lopen hoog op.
1: Het is nu 4:15 vanmiddag op het Spui in Amsterdam, dat nog steeds is afgezet aan beide kanten van het Maagdenhuis. Honderden Amsterdammers staan langs de dranghekken in afwachting wat er gebeuren gaat. Dat er wat te gebeuren gaat, staat vrijwel vast. Op het ogenblik is er een spoedberaad gaande tussen de burgemeester van Amsterdam en een delegatie van de bezettende studenten.
0: Ja, en dat overleg, dat leidt uiteindelijk weer tot ontruiming door de politie.
2: Merendeel van de studenten en de andere bezetters weigerden het gebouw uit vrije wil te verlaten. En velen werden dan ook eruit gedragen of gesleept.
0: Ja, een jaar na deze ongeregeldheden, dan komt er een wet die studenten meer inspraak geeft op universiteiten. En dan naar Crosby, Stills, Nash en Young. Zij nemen op deze dag in 1970 Ohio op.

0: Ohio is geschreven door Neil Young nadat er een paar weken daarvoor rellen zijn uitgebroken op de campus van de Kent State Universiteit in Ohio tijdens een studentendemonstratie tegen de Amerikaanse militaire inval in Cambodja. Als leden van de Nationale Garde arriveren, dan worden 4 studenten door hen doodgeschoten. Ohio komt eind juni 1970 binnen in de Amerikaanse Billboard Hot 100 en bereikt de 14e plaats. En dan, ja, dit is dan wel leuk hoor. Op deze dag in 1971 opent dan nog Prinses Beatrix een bijzonder thema- en attractiepark in Biddinghuizen.
1: Beleef de dag van je leven in de Flevohof.
2: Flevohof, dat is pret voor het hele gezin.
3: De Flevohof was geopend in 1971. En de totale kosten waren ongeveer 22,5 miljoen gulden. Ja, dat was het idee om hier dat themapark, wat ging over land- en tuinbouw, om dat dan hier neer te zetten in de polder.
4: Flevohof, dat is niet zomaar iets. Dat is een kijk-, speel- en doepark.
1: Flevohof, Flevohof, Flevohof.
4: En je steekt er nog wat van op ook.
1: Flevohof, Flevohof.
4: Kijk-, speel- en doepark.
0: Ja, de Flevohof. Een park met educatieve attracties rondom de thema's landbouw en veeteelt. Zo is er bijvoorbeeld een groenteveiling. En je kunt er knutselen, potten bakken en schilderen. 1991, dan gaat het park failliet en wordt het overgenomen door pretparkbedrijf Walibi. En dan nog even naar deze dag in 1973. Dan maakt zanger Paul Rodgers bekend dat zijn band The Free ermee ophoudt. 3 jaar daarvoor heeft de band zijn eerste hit met All Right Now.
5: Ow!

Live Free met All Right Now. Nou, en zo glijden we al automatisch die oude top 40 weer in, hè? Het is weer een gelikte boel vandaag. Ik heb de top 40 van deze dag in 1968 voor je meegenomen. En daaruit hoor je zometeen de onvervalste nederpop van de Sandy Coast. En I See Your Face Again. Daarvoor eerst nog Billy Joe Royal met Hush. En eerst een klein beetje flower power met de Small Faces. Dit is Lazy Sunday.

0: Kurk24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24. Kurk24.nl.
1: Aan tafel.
2: Zo.
3: Dat kun je toch altijd lekker koken, oma?
2: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
3: Heb je een nieuwe vriend, oma?
2: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
4: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
5: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement.

0: Moto 2 en Moto 3. Met een eigen foodtruckplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddocktour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
1: Het is zo goed als 4:30. Dit zijn de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van 10 jaar geëist tegen Epco F. uit Assen. Hij wordt verdacht van het doden van zijn echtgenote, Ida. Zij werd vorig jaar in het water van het Noord-Willemskanaal bij Tinalo gevonden met een plastic zak over haar hoofd. De directeuren van uitzendbureau Bikkelgroep in Hoogeveen hebben volgens de Raad van State terecht boetes gekregen voor onderbetaling van Letse arbeidsmigranten. Ze deden hetzelfde werk als het Nederlandse personeel, maar kregen minder dan het wettelijk minimumloon. En het kabinet moet onderzoeken welke gevolgen de vliegbelasting heeft voor Groningen Airport Eelde. Volgens verschillende politieke partijen kiezen steeds meer Nederlanders vanwege de lagere prijzen voor een vlucht vanaf een buitenlandse luchthaven. Het hele verhaal en nog veel meer ander nieuws kun je terugvinden op rtvdrenthe.nl en in de app. En dan voor het weer naar Gert Voerman.
2: Vanmiddag is er naast bewolking ook af en toe zon. In de loop van de middag neemt het aantal van de zon alleen maar toe. En mooie temperaturen op veel plaatsen, 20 tot 21 graden met een zwakke tot matige zuidwestenwind. En vanavond en vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 10.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
4: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
6: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering? Check. Je waardevolle spullen? Die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
11: Studio Steenbergen.
12: 60s en 70s.
11: Met René Steenbergen.

0: 13 tot en met 16 augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark.
1: André Hazes.
0: Suzanne en Freek.
1: Marco Schuitmaker.
0: Jan Smit en nog veel meer.
2: Dat is...
0: Boerenrockfestival. Win deze week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

toch wel een van de beste liedjes van Neil Diamond. Hè? Deze Cracklin' Rosie. Ook nog Diana Ross en The Supremes met You Keep Me Hanging On. En Candy Staten en Young Hearts Run Free. 4:12 is de tijd in het jaren 60 en 70 uurtje op Radio Drenthe. Het buitengewoon aangename radiouurtje. Elke middag doen we dat, hè. Tussen 3 en 4. Allerlei moois komt er voorbij. Hele grote hits, maar zo af en toe ook eens eentje waarvan je denkt... ja, leuk, ik was hem bijna vergeten. Fijn dat hij weer eens tevoorschijn komt in dit programma. Nou, ik heb er vandaag weer zo een. Het aloude Summertime van de legendarische George Gershwin. Nou, eindeloos vaak op de plaat gezet. Ook zo'n ultieme zweterige zomerplaat, zomerliedje. En in de top 40 verschillende keren een hit geweest in verschillende versies. Bijvoorbeeld in de uitvoering van de Zombies. Maar ook van de Nederlandse Brainbox. En de Shakespeare's herinner je misschien nog wel. Maar de grootste hit, de grootste top 40 versie. Hè, de grootste hitversie moet ik dan eigenlijk zeggen van Summertime. Dat is deze die ik nu voor je heb meegenomen. En ik hoop dat je er de zomerse kriebels een beetje door krijgt. 1966 kwam het uit en het werd een wereldhit. Hier is Billy Stewart.

Onverslijkbaar dit, hè? Van Blondie, Debbie Harry en haar hele bandje The Heart of Glass. En daarvoor nog Billy Stewart en Summertime. Kijk, daar zijn die mysterieuze geluiden van onze jukebox alweer. Dat betekent dat we het uurtje af gaan sluiten met twee klassiekers uit die jukebox. En dat zijn er vandaag twee van. PZN, nog altijd een van de meest succesvolle Nederlandse bands in de top 40. Sowieso trouwens, een van de meest

succesvolle bands in de top 40. Wereldwijd gezien ook. Ja, een oneindig aantal nummer 1 hits op hun naam. Deze legendarische band uit Volendam. En wat is nou de aanleiding om twee liedjes van BZN in onze jukebox te toveren? Nou, dat heeft er alles mee te maken. 19 jaar geleden, deze dag in 2007. Net voor hun afscheidconcert. Dat vindt dan plaats in juni van het jaar 2007. Ja, dan worden er allerlei eerbetonen bedacht. Zo krijgen de BZN-leden ook een set met hun eigen postzegels. Ja, nou, dan ben je groot hoor als je dat gebeurt. BZN postzegels, ze bestonden toen echt. En die werden uitgereikt door postbode Siemen. Weet je wel, uit de tv-serie Zaai. Ja, dat is wel leuk bedacht. Nou, de bandleden waren er hartstikke blij mee. En ja, uiteindelijk kwam dat afscheidsconcert er nog achteraan. En inmiddels zijn ze wel weer eens een keertje bij elkaar geweest. Weer op een wat laagdrempelige manier. Uiteindelijk is het allemaal weer koek en ei, begrijp ik, tussen de BZN-leden. En het allerbelangrijkste, dat muzikale oeuvre dat ze nagelaten hebben. Tjonge, jonge, jonge, dat is rijk. En dat is vooral heel erg groot. En het leuke is, ja, we vergeten het nog wel eens. Toen ze in 1966 begonnen, toen waren ze nog veel meer een rockband dan de wat meer middle of the rock band die ze later werden. Nou, dat is voor onze jukebox natuurlijk een prachtig uitgangspunt. Pak ik eentje uit de latere periode en eentje uit de eerdere periode. Straks hoor je Oh Me Oh My. En eerst, ja, met een beetje pittige gitaartjes, ga ik de naald op de plaat zetten voor Sweet Silver Annie.

0: Museumcollectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museumcollectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
3: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit die lichtstoel en wasmachine aan.
4: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
5: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
6: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
7: Damesmode Dekker.
6: Voor mode in de maten 36 tot en met 54. Kom nu langs voor de nieuwe voorjaarscollectie. Volg ons op Facebook en Instagram of kijk op damesmodedekker.nl.
7: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
8: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
9: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni, Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
11: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De overheid weet vaak wie hulp nodig heeft, maar komt te laat of helemaal niet in actie om die mensen te helpen. Dat zegt de Nationale Ombudsman in zijn jaarverslag. Vorig jaar kwamen er 25.000 klachten binnen over slechte communicatie van de overheid. De ombudsman zegt dat het een keuze is van de overheid om burgers niet actief te benaderen om hulp te bieden. Want de kennis over wie er hulp nodig heeft, zou er wel zijn. Door het gebrek aan initiatief vanuit de overheid komen burgers volgens de ombudsman soms onnodig in de problemen. De politie heeft een minderjarige opgepakt in het onderzoek naar de bedreiging van een Joodse school. Het is nog onduidelijk waar de jongen precies van wordt verdacht, laat de politie weten na berichtgeving van het Parool. De school in Amsterdam werd gisteravond telefonisch bedreigd. De minderjarige jongen is diezelfde avond aangehouden. De Joodse school bleef vandaag gesloten en er is extra beveiliging. Bij het gebouw ging in maart een explosief af. De burgemeester sprak toen van een aanslag. Oud-advocaat Ines Wesky is wel schuldig aan het doorspelen van informatie aan Ridouan Taghi, maar hoeft niet meer de cel in. De rechtbank in Rotterdam legt haar 42 dagen cel op, precies even lang als haar voorarrest. Volgens de rechter heeft de zaak al zoveel gevolgen voor haar gehad dat meer straf geen zin heeft. Door klimaatverandering vallen steeds meer hittedoden als de overheid geen maatregelen neemt. De Gezondheidsraad en de Wetenschappelijke Klimaatraad wijzen verder op een grotere kans op huidkanker en nieuwe infectieziekten. De overheid zou er daarom bijvoorbeeld voor moeten zorgen dat huizen en scholen hittebestendiger worden. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon en de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
13: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
15: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
16: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
15: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
16: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
17: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
18: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Radio Drenthe.
19: Studio Steenbergen.
10: Met René Steenbergen.

0: Ja, ik zou er toch eens een keertje in moeten duiken. Gevoelsmatig denk ik, ja, het zal een van het dansje zijn of zo. De Lido Shuffle van Boskex.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Of beste Ger, weet jij heel toevallig wat een Lido Shuffle is?
3: Een Lido Shuffle, ja, met shuffle zou ik zeggen dat een dansje is. Maar het zou misschien ook wel iets met kaarten kunnen zijn. Heb je ook wel shuffle?
0: Oh, kaarten shuffelen.
3: Ja.
0: En Lido, dan denk ik aan het Lido in Parijs en Amsterdam. Dat is een nachtclub casino-achtig iets, toch?
3: Nou, dan komen we er toch uit, denk
0: ik. Het is eigenlijk heel slecht dat we nu gewoon een redactievergadering op de radio aan het zijn. Want allerlei luisteraars die zijn nu op Wikipedia aan het kijken van de Lido Shuffle is.
3: Ja, en al puzzelend denken we dat we er nu uit zijn. Maar blijkt het straks iets heel anders te zijn.
0: Hadden we gewoon al lang kunnen weten dit. Nou goed, laten we het snel over andere dingen
3: hebben. Ja, goed voorbereid dit. Ja, nou, eten tot je moet overgeven. Nou, de eigenaar...
0: Lekkere sound effect.
3: Ik hoor de klonten ook gewoon. Hè?
0: Ja, ja. Ja.
3: Nou, de eigenaar van een all-you-can-eat sushi-restaurant in Spanje is het kotsbeu. Want in zijn restaurant heeft hij een bordje opgehangen waarop staat dat gulzige eters een extra bedrag moeten betalen als ze hun maaltje niet binnenhouden.
0: Ik ken wel van bijbetalen als je een paar sushi-rolletjes laat liggen.
3: Ja, maar als je het dus ook weer daadwerkelijk op tafel legt, om het zo maar even te zeggen.
0: Ook een beetje netjes.
3: Ja, is ook wel onsmakelijk, zeg. Dan doe je jezelf toch ook wel veel te goed. Hoe hoog die braakboete is, dat is nog niet bekend. Maar de restauranthouder die bedacht deze maatregel omdat hij steeds vaker gasten zag bij wie de sushi in omgekeerde richting weer naar buiten kwam. Nou ja, sushi kun je het dan ook niet echt meer noemen, denk ik. Het is niet zo heel smakelijk natuurlijk.
0: Vissoep.
3: Ja, inderdaad, ja. Nou, niet zo heel smakelijk als je dat ziet als andere gast. En ook niet heel erg hygiënisch. Nou, met die extra kotskosten hoopt het restaurant dat er veel vraten wel eens een keertje extra gaan nadenken.
0: In principe snap ik wel, ja. Even tussendoor, Ger.
3: Nou?
0: Lido Shuffle.
3: Oh, kijk, jij bent even druk.
0: Ik weet het zo ineens.
3: Ja, opeens, hè?
0: Ja. Het liedje gaat over een muzikant. Een reizende muzikant, Lido. Die zijn geluk zoekt en door het hele land trekt. Dus een beetje aan het shuffelen is.
3: Ah.
0: Van links naar rechts, van boven naar beneden. Dat is de Lido Shuffle.
3: Ja. Zie je? Is het toch weer iets heel anders.
0: Nou, ronden we toch weer mooi af dit.
3: Ja. Maar hoe zit jij in een restaurant? Denk je, bij zo'n all you can eat, ben je dan dat je in één keer een heel groot bord neemt? Of een beetje van die kleinere porties?
0: Nee. Ik weet nog wel de eerste keer dat ik bij een all you can eat kwam. Ja. Waren we met vrienden. En die zeiden, niet te veel rijst eten hoor, want dan zit je direct vol. Ja, ik ben dan meer heel ouderwets. Dat ik denk, ik ga uit eten om even lekker te eten.
3: Ja.
0: Dat zit er niet zozeer in dat ik 5 kilo rijst op mijn bord heb.
3: Nee. En ook niet om je vol te proppen.
0: Nee, dus dan loop ik gewoon liever even 3 keer met wat kleinere dingetjes.
3: Ja, ik heb hetzelfde. Dus ik snap dit helemaal, deze boete.
0: Ja.
3: Nou, start de jingle maar weer in.
0: Is dit zover?
3: Ja.
1: Studio Steenbergen.
2: Dierennieuws.
3: Oh. Ja, dat doen we even met een omweggetje van wat René, hou jij van melk?
0: Van melk? Ja, melk, natuurlijk wel. Ja. Ja, ik drink elke dag wel een glaasje melk. En hoe heet het andere spul nu ook wat zo hip is? Kefir?
3: Oh, ja.
0: Dat probeer ik nu ook wel. Dat is een beetje karnemelkachtig.
3: Ja.
0: En dat schijnt heel goed te zijn voor je darmflora.
3: Ja, klopt. Daar zitten allemaal van die goede bacteriën.
0: Ja,
3: ja, ja.
0: Van dat Yakult-achtige spul.
3: Ja, inderdaad. Nou, ik ben ook wel een melkdrinker. Ik hou er ook van. En er is goed nieuws, want Chinese wetenschappers die hebben met succes 6 zeer productieve melkgeiten gekloond. Nou, weet ik niet of ik van de geitenmelk ben. De koeienmelk, maar...
0: Ja, geitenkaas vind ik ook wel lekker,
3: dat is
0: hoor.
3: Wel lekker, maar geitenmelk...
0: Het zal een beetje hetzelfde zijn, toch?
3: Ik heb het niet zo heel vaak gehad, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Maar ik zal inderdaad niet heel erg veel van smaak verschillen. Nou, daarmee is het de eerste succesvolle batch-kloning van dit type dieren in China. En een belangrijke doorbraak in de foktechnologie voor melkgeiten.
0: Jij zit ook overal bovenop, hè?
3: Ja, die batch-kloning, dan is er dus in één keer een behoorlijke hoeveelheid van deze dieren is er geproduceerd. Het gaat om 6 gekloonde geiten, 4 mannetjes en 2 vrouwtjes. En ze zijn afkomstig van donorgeiten die bekend staan om hun uitstekende genetische eigenschappen.
0: Ah.
3: Ja, dus daar komt veel melk uit.
0: Ja, ook wel weer een beetje eng, hè? Dat gekloon en dat gepoest.
3: Ja,
0: en,
3: begon ooit met Dolly, kan ik me nog herinneren.
0: Ja, en die staat nu ergens zo opgezet in een van de Schots museum. Ja, het is een beetje Blade Runner-achtige taferelen. Nou ja, aan de andere kant, als je er op die manier voor kunt zorgen dat we wereldwijd meer voedsel krijgen, dan heeft het ook wel weer zijn voordelen, hè? Ja, want dan hoef je bijvoorbeeld, hè, om het even naar de thuissituatie toe te trekken, hoef je nooit meer ruzie te krijgen omdat de melk op is.
4: Hoe ga je hiermee om? Dan zeg je iets tegen haar en dan zegt ze zo, alleen wat ze bedoelt eigenlijk is, Ja, maar zij draait dat om, dus ze begrijpt wat ik zeg. Ze moet zeggen, maar ze zet er een vraagteken achter, alsof ze het niet begrijpt. En van de week, melk was op. Ik zeg tegen haar, lieverd, de melk is op. En zij zo, Ik zeg, de melk is op. En zij zo, Ik zeg, nou, voel zelf maar even. Dat pak is leeg. Zegt zij, ja, dat weet ik. Ik zeg al 2 keer. Hm? Ik zeg, nee, dan moet je dus zeggen, mm. Ja, mm, de melk is op. Niet, hm, nee, mm. Maar, mm, we moeten nieuwe melk kopen. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm, mm. Maar niet, hm, nee, mm, mm. Ja, maar zij snapt dat niet. En dan zeg ik tegen haar, lieverd, sorry, maar als jij zegt, hm, bedoel je dan ook, hm, of, hm? En toen zei ze, hm? Dus dan weet ik het nog niet.
1: Altijd in de buurt. Studio Steenbergen.

0: een beetje Young Gun Silver Fox-achtig, zo klinkt het. Maar het is onze eigen Tangerine en de nieuwe single Work For That Love.
1: Op Chuck.
2: Met Ellie Smit.
0: Nou, laat ik dat meteen eens even lekker muzikaal inleiden. Ja, daar komt de bruid en daar komt Ellie Smit. Want ben jij nou in romantische sfeer, Nelly?
3: Ik ben helemaal in romantische sfeer. Net als deze dame hier naast mij. Zij is namelijk bruidsfotograaf. En wat nog mooier is, ze is met 2 foto's nomineerd voor de beste Nederlandse foto's. Bruidsfoto's?
4: Bruidsfoto Awards.
3: Ja. Bruidsfoto Awards. Ja. Goedemiddag, Fenna.
4: Hi.
3: Ja, Fenna Uitbeelden. 2 foto's nomineerd. Dat is toch wel heel bijzonder.
4: Ja, het voelt echt als een hele, hele grote eer. Ja, oprecht. Dus echt, ik had de foto's ingestuurd en dan is een vakjury die ernaar kijkt. En uit 600 inzendingen heb ik 2 nominaties gekregen. En dat voelt echt als een hele grote eer. Ja.
3: Wat voor nominaties bindt dat? Voor welke prijzen?
4: Voor de bruid, voor welke categorieën bedoel je precies? Ja. Voor familiemomenten heb ik een hele mooie foto. En voor party en friends. Ja.
3: Want de foto's kunnen mensen dus waarschijnlijk nou ook even zien. Kun je ze even beschrijven, bijvoorbeeld voor de familiefoto?
4: Ja, de familiefoto is eigenlijk genomen nadat de vader had een speech gedaan bij de bruiloft. En daarbij die speech werd hij helemaal emotioneel. Aan het einde van de speech gaf hij vervolgens de bruidspaar een hele grote knuffel. Nog vol in de emotie. Ja, en daar heb ik een foto van gemaakt. Ja, ja. Dat is echt een prachtige foto.
3: Je ziet ook zo die emotie van die vader, hè?
4: Ja, zeker.
3: En heb je deze in kleur of in zwart-wit instuurd?
4: Deze heb ik in zwart-wit ingestuurd. En dat is eigenlijk, want je kunt natuurlijk als fotograaf bewerken in kleur of in zwart-wit. Maar ik heb bij dit beeld juist gekozen om het in zwart-wit in te sturen. Omdat de emotie dan veel verder naar boven zou komen eigenlijk. Doordat je alle andere afleidingen qua kleur en dergelijke dan weghaalt. Ja, dan spreekt de emotie veel meer. Ja.
3: En de andere foto?
4: Dat is een party in Friends. Dat was van een bruidspaar. Die waren onderweg van de trouwlocatie naar de feestlocatie. En die liepen door de stad. En die waren eigenlijk onderweg op straat een feestje aan het vieren. En er kwam toen een fles champagne tevoorschijn. En die werd opengemaakt. Ja, en op dat moment heb ik daar een foto gemaakt. En je ziet dat die bruid helemaal dubbel ligt van het lachen. Ja, is ook echt een prachtige foto geworden.
3: Ja super. Ja. Hey, hoe ben jij ertoe gekomen om bruidsfotograaf te worden?
4: Nou, allemaal via een heleboel omwegen eigenlijk. Maar ik heb de fotovakschool gedaan. En in het laatste jaar moet je specialiseren. En het grappige is dat ik eigenlijk, voordat ik aan de opleiding begon, eigenlijk had gezegd dat ik geen trouwfotograaf wilde worden. Maar dat veranderde helemaal toen ik mijn broer zijn bruiloft heb gefotografeerd. Dat was mijn eerste bruiloft. En dat was eigenlijk heel bijzonder, want dat was echt een dag. En ik was nog maar een uur of anderhalf uur bezig met fotograferen. En dat was echt zo'n moment waarop alles samenkwam. Die mensen waren allemaal zo blij en op hun best gekleed. En het is nog steeds zo dat die mensen zijn zo blij. Je weet altijd dat je een prachtige dag gaat beleven. En ik geniet daar heel erg van. Als je andere mensen om je heen zo blij, daar kan ik heel erg van genieten. Ja, en dat was echt het juiste moment, de juiste plek. En toen dacht ik, dit is het. En sindsdien ben ik trouwfotograaf. Ja.
3: Hoeveel trouwreportages maak je nou zo in een jaar? Want er gaat heel veel tijd en werk in zin. Vooral in het nabewerken, hè?
4: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, ik neem eigenlijk een maximum aantal bruiloften aan per jaar, 15. En dat is eigenlijk ook echt bedoeld zodat de bruidsparen dat ik er echt een band mee op kan bouwen, tijd voor die mensen heb. Eigenlijk maximaal 15 per jaar. Ja.
3: Want daarna doe je ook nog andere dingen.
4: Ja, ik doe ook nog familietjes fotograferen, zwangerschappen, babytjes, alle mooie dingen in het leven. Ja. Ja.
3: Ik geloof dat René vroeg mij net of ik heel romantisch was. Nou, jij bent volgens mij de romanticus hier.
4: Ja, ik zeg altijd dat ik ben een beetje verliefd op de liefde. Dat is wat ik altijd zeg.
3: Ja, maar dat is toch het allermooiste?
4: Ja, zeker.
3: Hey, stel nou, Fenna, dat je wint. Wat dan? Wat win je dan? Eeuwige roem natuurlijk, maar vast ook nog wat meer.
4: Nou, vooral dat.
3: Vooral dat?
4: Ja, vooral dat.
3: Oké, en word je dan ergens in een blad, kom je dan ook te staan?
4: Ja, je komt sowieso al in een blad te staan. Je hebt Bruid en Bruidegom Magazine is er. En daar kom je als genomineerde kom je daar al in te staan, sowieso. En de uitreiking is pas in september, dus dan hebben we een heel diner. En dan is er een hele woordceremonie is daar dan bij. En het is eigenlijk echt, het is eigenlijk een soort van, waar we mee begonnen. Het is echt een eer om überhaupt genomineerd te worden. En stel je dat je wint, dat is helemaal, het is eeuwige roem. En dus onder fotografen is dat wel best wel een ding, ja.
3: Nou, om dan daar ook maar mee met af te sluiten. Ik wens je alle geluk. Ik hoop voor je dat het gaat lukken. En ik mag erop rekenen dat je ons dan even laat weten als het gaat lukken. Want dan wil je natuurlijk in weer spreken. Want dan willen we ook weten hoe die uitreiking was.
4: Ja. Zeker.
3: Deal?
4: Deal.
3: Goed zo, oké. René, ik denk dat jij hier gewoon in september weer bent.
0: Nou, dat weet ik wel zeker. Ja, en het statement van de dag, dat lijkt mij verliefd op de liefde.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
1: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke, hippe merken als Harper en Eve, Garcia, Lofies en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland. En biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
3: Kurk 24.
2: Kurk24.nl.
4: Aan tafel.
5: Zo.
6: Dat kun je toch altijd lekker koken, oma?
5: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
6: Heb je een nieuwe vriend, oma?
5: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
7: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
8: Anderhalf minuut over half vijf alweer. Snel naar Ger Hensen voor het regionale nieuws.
9: Goedemiddag. Gemeentebelangen, VVD en CDA vormen de nieuwe coalitie in de gemeente A in Hunzen. En daarmee komt er een einde aan het formatieproces dat begon na de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart. Het betekent dat de PvdA niet terugkeert in de coalitie, waar het de afgelopen jaren wel deel van uitmaakte. Het CDA is dan weer de nieuwe partij in de coalitie. Er treden verder drie nieuwe wethouders aan, omdat de drie huidige wethouders stoppen. Tegen Epco F. uit Assen is vandaag 10 jaar gevangenisstraf geëist voor de doodslag op zijn echtgenote Ida. Volgens het Openbaar Ministerie bracht hij haar vorig jaar met geweld om het leven, waarna hij haar lichaam dumpte in het Noord-Willemskanaal bij Tinarlo. Haar hoofd was stevig ingepakt in plastic. Uit het onderzoek blijkt dat de vrouw hoofdletsel had en door verstikking om het leven was gekomen. De rechtbank doet op 9 juni uitspraak. En de directeuren van uitzendbureau Bikkel Groep in Hogeveen hebben terecht boetes gekregen voor de onderbetaling van Letse arbeidsmigranten. Dat oordeelt de Raad van State. Beide bestuurders moeten ieder afzonderlijk ruim €82.000 betalen. Het bedrijf heeft daarnaast een boete gekregen van ruim €130.000. Die laatste boete die wordt verdeeld over beide bestuurders. De zaak kwam aan het rollen in 2015 toen de Nederlandse arbeidsinspectie een onderzoek begon. Toen kwam aan het licht dat Letse arbeidsmigranten hetzelfde werk deden als het Nederlands personeel, maar minder kregen dan het wettelijk minimumloon. Tot zover. Meer nieuws staat uiteraard op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
8: En dan door naar Gert Voerman, die weet alles over het weer.
10: Vanmiddag is er naast bewolking ook af en toe zon. In de loop van de middag neemt het aantal van de zon alleen maar toe. En mooie temperaturen op veel plaatsen, 20 tot 21 graden met een zwakke tot matige zuidwestenwind. En vanavond en vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 10.
11: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
15: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
16: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
15: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
16: Nu bij Dirk. Perfect Fit Kattenvoer. €2,99. Vinden ze lekker.
17: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
18: Hoppa.
17: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
18: 3-sterren slot.
17: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: Nou, misschien niet helemaal een muzikale reis om de wereld in twee platen, maar wel een stukje Europa. Budapest van George Ezra en daarvoor nog België van het Goede Doel.
1: Win kaarten voor het Boerenrockfestival.
0: Hey Ger, het is weer zover.
2: Ja, een andere B, hè? België, Budapest, Boerenrock.
0: Ja, het is... Blijkt maar weer eens hoe goed er over dit programma nagedacht wordt altijd.
2: Het spat er vanaf.
0: Ja, ja. Hey, die redactievergadering van vanochtend was wel weer de moeite waard, hè?
2: Het werpt zijn vruchten af.
0: Je toch weer terug. Het, ja. Je hoort het terug aan de kwaliteit.
2: Ja, hopelijk u ook.
0: Om de kwaliteit nog eens even wat verder omhoog te gooien, doen we dat weer via een interactief momentje, namelijk boerenrokkaartjes. En langzaam maar zeker begint het stapeltje een beetje te slinken, Ger.
2: Nou.

0: Zo heel erg veel zijn er niet meer, inderdaad. Nee.
1: Nu nog een rondje, morgen nog een paar keer. En zaterdag nog twee keer spelen we dat rondje met die trekkers. Onze trekkerschauffeurs Aaldert, Harm en Robert. Die zetten we om de beurt in. Die zetten we op de trekker. Later deze zomer daar trouwens nog veel meer over. Maar alles op zijn tijd. Maar als een soort van voorschotje daarop rijden zij alvast hun rondjes. En doen ze hier en daar wat nuttigs op het land. En ja, dat moet natuurlijk wel met een beetje muzikale ondersteuning. Al is het wel zo dat zo'n John Deere best een beetje lawaai maakt. Dus je moet een beetje door het lawaai heen luisteren. Want wij willen graag van jou weten, aan de andere kant van de radio, welk liedje komt er uit de trekkerradio? Dat is een beetje de vraag. En als je dat dan doorbelt en het is goed en je haalt de uitzending, krijg je twee vrijkaarten voor de zondagaflevering van het Boerenrockfestival in Drouwenmond. Kleine 2 maanden duurt dat nog. Half augustus. 3 maanden zelfs. Ja, mei, juni.
0: Ja, 3 maanden.
1: Kleine 3 maanden nog. Half augustus is dat in Drouwenmond. En dat is een spektakel dat je mee wil maken. We hebben kaartjes voor de zondag. En dan kun je daar onder andere genieten van al dat motorische geweld en al die andere feestelijke ongein die daar te beleven is. Maar muzikaal gezien bijvoorbeeld van Jannes, Marco Schuitmaker en Sven Versteeg met zijn blikkendag.
0: Nou,
1: wordt een dolle boel.
0: Zeker.
1: Ja. Kan niet anders. Ja. Ja, ja. Ah, dat wil je gewoon een keertje meemaken. Ze willen liever niet dat we het hardop zeggen. Maar het is wel een beetje zo. Het is een beetje de Drentse Zwarte Cross.
0: Ja.
1: Zo moet je het een beetje zien. Dat sfeertje.
0: Ik snap wel dat ze dat niet willen. Maar nee. Je moet toch een soort referentiekader hebben.
1: Dit is nog veel leuker.
0: Nou, zo kunnen we het wel verkopen, ja.
1: Goed, we gaan overschakelen naar, wie hadden we ook weer op de trekker? Aaldert, geloof ik, hè? Ja, Aaldert gaat een rondje over het weiland. Nou, dat is niet zo interessant, maar welk liedje komt er uit zijn radio?
2: Zo, nu is hij op klaar aan het werk. Radio aan en hup met de ding.
1: Ik heb heel veel makkelijke opgaves gehoord de afgelopen dagen, maar dit was een kortje.
0: Ja, deze was wel iets moeilijker. In het begin dacht ik ook even, welk liedje is dit? Maar het kwartje viel nog wel.
1: Daar helemaal op het eind zat wel een soort van herkenbaar stukje. Nou, hopelijk heb je het tussen het gerommel en gedoe en geronk van die trekkermotor een beetje kunnen horen. Welk liedje klonk daar? Dan zijn we daar niet super streng in als je alleen de titel weet of alleen de band. Ach. Laten we niet zo moeilijk doen, Ger, hè?
0: Nou, dat is goed.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
1: We gaan de lijnen openzetten. 0592-33-11-88. You broke my heart. Cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake.

0: Uit de film Dirty Dancing. Nou ja, niet zozeer. Het liedje was al veel ouder, maar het werd pas een hit toen het in Dirty Dancing gebruikt werd. Zo moet ik het eigenlijk uitleggen. De Contours en Do You Love Me.
1: Win kaarten voor het Boeren Rock Festival.
0: Best Ger, ik heb het idee dat onze luisteraars nu al wel zin hebben in een groot feest over 3 maanden.
2: Ja, dat is wel duidelijk. Want er zijn nog steeds mensen die aan het bellen zijn. We kunnen ze helaas niet allemaal opnemen, maar nee. Er werd druk gereageerd.
0: Ja, dat moeten we af en toe eens even weer benadrukken. Hè. Soms zijn mensen wel eens een beetje kriegelig. Van, ja, ik kom er niet doorheen. Ja, nee, maar je bent ook niet de enige die belt. Nee. Ja, nee, dus je moet een beetje geluk hebben dat je er doorheen komt. En dat is er meestal maar één. Hè?
2: Nou, meestal inderdaad wel. Ja. Ja.
0: Tjeske, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Hallo, in Gasselte-Nijveen of Gasselte-Nijveense Mond of welke Gasselte-Nijveen hebben we het over?
3: Gewoon Gasselte-Nijveen, maar wel vlak bij Gasselte-Nijveense Mond. Een kilometer verder.
0: Ja, precies. Ja. Maar jij zit in de algemene Gasselte-Nijveen.
3: Ja, ja.
0: En ben je al eens op Boerenrok geweest?
3: Nee, nog nooit. En het is eigenlijk bij ons in de voortuin, als het ware.
0: Ja, nou, moet je het helemaal een keer meegemaakt hebben. Hè?
3: Ja, dat dacht ik wel.
0: Oké, dus je bent niet op het terrein geweest, maar je hebt er ongetwijfeld wel iets van meegekregen de afgelopen jaren.
3: Ja, wij horen alles eigenlijk bijna. Ja. Altijd. Vooral 's avonds, als we op bed liggen.
0: Ja.
3: Maar dat is een en al gezelligheid.
0: Ik wou net zeggen, je bent al toch niet zo'n type die dat irritant vindt en de politie gaat bellen. Je denkt dan van, dat is 4 dagen per jaar, hartstikke leuk.
3: Ja, dat vinden wij dus inderdaad. Wij balen altijd een beetje als we dan net op vakantie zijn. We vinden het leuk om het mee te maken.
0: Ja, dat valt dan natuurlijk inderdaad een beetje vaak samen zo half augustus. Dat begrijp ik ook wel. Nou ja, ik hoop niet dat je nu al vakantieplannen hebt. Dat je niet half augustus aan het eind van de wereld zit of zo.
3: Nee, dan zijn we er alweer.
0: Oké, dus als je die kaartjes wint, dan kun je er naartoe ook.
3: Ja, dat zou super fijn zijn.
0: Nou, dan gaan we eens even kijken. Even weer overschakelen naar Aldert op de trekker.
4: Zo, nu is hij helemaal klaar aan het werk. Radio aan en hup met de ding.
0: Ja, het zat echt in die laatste 1,5 seconde, hè? Daar werd het wel duidelijk volgens mij.
3: Ja, dat klopt helemaal. Want ik hoorde het eerst inderdaad niet, maar de laatste zin, dat was duidelijk.
0: Vertel het maar, welke plaat heb je gehoord?
3: Volgens mij was het Kiss met I Was Made For Loving You.
0: En dan is het ook wel weer zo, van sommige liedjes heb je ook inderdaad maar 1,5-2 seconden nodig en dan valt het kwartje wel. Dit was wel een voorbeeld ervan. Hey, jij gaat naar de zondag van het Boerenrockfestival, half augustus, bij jou in de voortuin. En dan kun je dus genieten van onder andere Jannes en André Hazes komt geloof ik ook. En Sven Versteeg en Marco Schuitmaker. Kortom, iedereen die ook maar iets voorstelt in de Nederlandse muziekwereld is daar van de partij.
3: Ja, nou super. Heel veel zin in.
0: En dan heb ik het nog niet eens over al die feestelijke randdingen die er ook nog allemaal bij zijn. Dat is een evenement dat je mee moet maken. Maar goed, je weet er wel een beetje iets van hoe het eraan toe gaat. Maar nu zit je er middenin. Dat is wel leuk, hè?
3: Ja, dat is zeker leuk. Dat leek me heel leuk om een keer echt mee te maken.
0: Je moet alles een keer meegemaakt hebben in het leven. Zo is het. Hey Tjeske, we gaan de kaarten naar je toesturen. En ook al duurt het nog 3 maanden, dan is de voorpret wel heel lang. En we wensen je alvast heel veel plezier daar.
3: Ja, dankjewel. En dat gaat vast en zeker lukken.
0: Goed zo, we horen wel hoe het geweest is, hè?
3: Ja hoor, laat het weten.
0: Doei Tjeske, dankjewel voor het meedoen. Hoi.
3: Doei, René.

0: sta-opstoel nodig? Mobifit.
1: Van 27 tot en met 31 mei wordt er tijdens het CSIO Zuidwolde door de beste jeugdrijders gestreden om de landentitel voor Young Rider, Juniors, Children en de Ponyruiters. Uiteraard kunt u ze allemaal bewonderen in onze prachtige loods. De entree is gratis. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
0: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
2: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
3: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sands.
2: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair. De onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
5: Maak Pinksteren extra lekker. Verse variatie en geweldige aanbiedingen voor de feestdagen. Alles wat je nodig hebt voor de Pinksteren is beschikbaar bij Marktkauf Meppen. We kijken er naar uit je te zien. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
6: Ze zijn er weer.
7: Overheerlijke asperges. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
8: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement.

0: 2, Moto 2 en Moto 3. Met een eigen foodtruckplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddocktour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
1: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
2: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
1: Borgstee, Assen.
3: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is geraakt. De stad maakt extra plekken op bestaande opvanglocaties voor 6 maanden, op verzoek van asielminister Van den Brink. De verantwoordelijk wethouder in Amsterdam spreekt van een falend opvangbeleid en zegt dat uitlatingen van politici bijdragen aan de onrust. Amsterdam ving al meer mensen op dan de spreidingswet vereist. Het worden er nu meer dan 5000. Onder andere oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en viroloog Marion Koopmans zijn opgeroepen als getuigen door de coronacommissie. De enquêtecommissie met Kamerleden gaat in totaal 47 mensen vragen stellen. Het doel is om de besluitvorming rond het coronabeleid en de maatregelen te onderzoeken. De commissie wil vooral lessen trekken. De verhoren starten eind deze maand. Andere getuigen die zijn opgeroepen zijn oud-minister voor medische zorg Bruno Bruins en oud-minister van Justitie Vert Grapperhaus. Ook oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel is gevraagd om langs te komen. In het onderzoek naar de dood van een 73-jarige man in Amsterdam is opnieuw een minderjarige aangehouden. Het is een jongen van 14 jaar. Eerder werden al jongens van 15 en 17 aangehouden. De man werd voor het laatst levend gezien op Koningsdag en werd begin mei doodgevonden in zijn huis. Een monteur die per ongeluk een huis in Oldenzaal opblies, heeft een lichtere straf gekregen. In hoger beroep is hij veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf voor de ontploffing 4 jaar geleden. De man installeerde een laadpaal, maar raakte per ongeluk een gasleiding. Het huis stortte volledig in, een bewoner en de monteur raakten gewond. Het weer, veel zon en wat wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon en de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
10: Appetito.
9: Appetito.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.
14: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
15: Radio Drenthe.
16: Studio Steenbergen.
15: Met René Steenbergen.

0: weer zo'n typisch voorbeeld van een one-hit wonder, of beter gezegd een eendagsvlieg. Ja, dit was een wereldhit. Daarna ging hij zich toch meer toeleggen op een rol achter de schermen. Deze Matthew Wilder en Break My Stride.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: 7 minuten over 5 exact is het op de donderdagmiddag. We gaan weer het komende uur terugkijken op de afgelopen radiodag. En qua actualiteit is er natuurlijk ook van alles aan de hand, Ger. Want er rolt hier weer van alles van de telex, begrijp ik.
3: Ja, klopt. Het gaat over de Norgerbrug en de Norgervaart. Want die blijven voorlopig toch nog dicht. De provincie die wilde de brug voor TT-weekend hier in Assen weer open hebben. Maar dat gaat niet lukken. En dat komt omdat er meer tijd gaat zitten in de aanleg van een nieuwe damwand langs de Norgervaart. En dan is er ook nog een tweede probleem dat de werkzaamheden vertraagt. En dat zijn zwaluwen die bij wet beschermd zijn. En die vogels die hebben zich onder die net geplaatste Norgerbrug genesteld.
0: Kijk. Ja. Het complete verhaal, alle details en nog veel meer nieuws vind je allemaal terug op rtvdrenthe.nl en ook in de app.

0: Er komt een nieuwe duettenplaat aan van René Vroeger. En dit is alvast een eerste muzikaal tipje van De Sluier. Dit doet hij samen met Waylon, Hoe de Liefde Gaat. De gemeente Stadskanaal heeft afgelopen nacht 50 tot 80 asielzoekers opgevangen voor wie geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar worden alleen de meest kwetsbare asielzoekers nog toegelaten. En die druk op Ter Apel, die voelen ze inmiddels ook goed in de omgeving. Zoals bijvoorbeeld in Nieuw-Weringen, vertelt Wim Katoen van Plaatselijk Belang.
1: Behoorlijk. Wij zijn hier bang voor met name jonge mannen die weer gaan zwerven. En dan zitten wij heel dicht tegen het AZC aan. En dan komen ze mogelijk ook weer deze kant op. En het is de afgelopen weken is het al behoorlijk druk met dit soort mensen in Nieuw-Weringen.
2: Is het vooral de angst of is het ook de realiteit?
1: Nou, de realiteit is dat we dus gewoon zien dat de afgelopen weken dat wij hier veel meer wandelaars, laat ik het zo maar zeggen, zien in het dorp. Die dan door beveiliging worden begeleid. Maar het neemt behoorlijk toe.
2: Want de druk op Ter Apel is natuurlijk al wel vaker hoog geweest en al wel langer hoog. Hè? Wat is er de laatste weken dan veranderd?
1: Ja, wat is er veranderd? Ik kan niet bij het COA in de keuken kijken. Of er komen steeds meer. Of ze kunnen ze niet herplaatsen. Daar hebben wij hier geen zicht op. Wij hebben alleen maar zicht op dat het hier drukker wordt.
2: Ja, dat ziet u en dat verneemt u ook in het dorp Nieuw-Weringen, zeg maar.
1: Ja, dat zien we en vernemen we. We horen het ook van de beveiliging. Die zeggen, ja, we hebben het toch behoorlijk drukker dan voor enkele weken terug. Dus je ziet het langzaam opbouwen. Ja, en als het COA nou zegt van we doen hem dicht en we nemen alleen maar meer de meest kwetsbare asielzoekers op, dan blijft er toch een behoorlijke groep die gaat rondzwerven als ze niet ergens worden opgevangen.
2: Dat is nu wel gebeurd, hè? Afgelopen nacht in Stadskanaal. 50 tot 80 mensen zijn daar opgevangen. Dat moet u goed doen dan, om dat te horen.
1: Ja, dat doet goed. Dan weet je in ieder geval dat die onderdak zijn. Alleen ja, die groep waar wij hier last van hebben, dat is natuurlijk niet de reguliere asielzoeker.
2: Wie is dat wel?
1: Ja, dat zijn jonge mannen. Veilige landers, gelukszoekers, noem het maar verslaafden. Wat die hier komen doen, weten wij eigenlijk niet. Die zorgen alleen maar voor ellende in het gebied.
2: Wat moet er nu volgens u gebeuren om die druk wat van de ketel te halen? Ook voor Nieuw-Weringen uiteindelijk.
1: Ja, dat is eigenlijk het verhaal. Het wordt afgezaagd. Dat roepen wij nou al 5 jaar. Haal die groep van de straat. En kom met maatregelen dat je die van straat houdt. Dan heb je in ieder geval daar geen last meer van. En in mijn beleving krijg je ook meer draagvlak onder die asielopvang. Omdat mensen die hier werkelijk komen voor problemen die ze hebben, die dus echt vluchteling zijn, daar heb je eigenlijk helemaal geen last van. Ook dat roep ik al 5 jaar. Alleen, er wordt nou gezegd dat in Ter Apel zitten tussen de 700 en 1000 van die veilige landers. En die geven wel die grote problemen. Niet alleen in Nieuw-Weringen, maar inmiddels ook in Emmen zelf. Stationsgebied Emmen. Op de trein Emmen-Koevorden. Dat is ook niet leuk meer om daar mee te gaan.
2: Dus richt je vooral op die groep, zeg maar.
1: Die groep, ja. Daar gaat het op. En daar zullen ze wat mee moeten. En op de een of andere manier lukt dat niet.
2: De commissaris van de Koningin in Groningen, die deed deze oproep.
3: We hebben nu buitenslapers die net ten nauwe nood het Stadskanaal konden worden ondergebracht. Zo begon het de vorige keer ook. En we hadden in een mum van tijd een geweldige bende die mensonterend was. Noem het een crisis. Okay. En dan helpt het je ook om stappen te zetten.
2: Ja. Noem het een crisis, dan helpt het je om stappen te zetten. En dan zullen meer burgemeesters bereid zijn, hè, om asielzoekers op te nemen in hun gemeente. Ziet u daar wat in deze woorden van de commissaris van de Koningin Groningen, Paas?
1: Ja, ik hoor die bestuurders niet anders zeggen. Al 10 jaar. Ik denk dat wij hier inmiddels al 10 jaar in die ellende zitten. En daar blijft het bij.
2: Is het Noorden dan een roepende in de woestijn geworden?
1: Ja, ik denk het wel. Dit wordt een Groningen Gasveld 2. Zolang zij niet die bron aanpakken, dat ze die gasten die hier komen en alleen maar ellende willen veroorzaken, niet apart zetten of uitzetten, wat ze er maar mee doen, dan zal het, denk ik, niet veranderen. Die groep die vernielt het voor iedereen. Ja. Ook voor de gewone asielzoekers.

0: Het is muziek van Foreigner, Cold as Ice. En dat brengt de tijd op 19 over 5, exact. De gemeenten Coevorden en Hardenberg staan volgend jaar in het teken van 800 jaar Slag bij Anen. Zo komt er onder meer een openluchtvoorstelling en producent en zakelijk leider Ellen Wisse vertelt wat er gaat gebeuren. En eerst legt ze nog even kort uit hoe het nou ook alweer zat met die Slag bij Anen.
1: Ja, die Slag bij Anen, dat was een veldslag die dus plaats heeft gevonden in 1227. En dat was een veldslag tussen het ridderleger van bisschop van Utrecht. En dat was in die tijd het modernste leger wat er bestond. Zij vochten tegen de Drentse boeren onder aanvoering van Rudolf van Coevorden. En dat was eigenlijk voor het eerst dat gewone mensen met succes in opstand kwamen tegen hun landsheer. En zij vochten voor hun vrijheid en hun toekomst.
2: Ja, want die landsheer is met de staart tussen de benen weer vertrokken, hè?
1: Ja.
2: Waarom is het belangrijk om hier een grote theatervoorstelling over te maken?
1: Nou ja, dit heeft heel veel betekend voor Drenthe, voor Groningen. Daar zie je nu nog de uitwerking van, zeg maar. Dus vandaar dat de gemeente Coevorden en de gemeente Hardenberg samen hebben gezegd van nou, wij vinden het belangrijk om dit moment te herdenken. Het is in 27, 800 jaar geleden dat dit heeft plaatsgevonden. Dus wij gaan hier een herdenkingsjaar omheen organiseren.
2: Ja, en dan een grote openluchttheatervoorstelling. Ja. Dat is nogal wat er dan op je afkomt om te organiseren. Want hoe gaat u het nu aanpakken?
1: Ja, nou ja, wij maken in Twente, wij zijn gevestigd in Twente. En wij maken daar regelmatig, jaarlijks, twee keer per jaar, zo'n grote voorstelling. Dus dit is wat wij doen en wat wij kunnen. En wij doen dat altijd samen met de gemeenschap. Dus wij komen niet even langs en maken zelf een voorstelling en verdwijnen weer. Maar wij vinden het belangrijk dat dat echt ingebed wordt in de regio. Dus wij zoeken mensen uit de regio die mee gaan doen in een orkest, wellicht in een koor, als acteurs, voor de schermen, achter de schermen. Dus wij komen een klein groepje en de rest komt echt uit de regio. En iedereen kan in principe aanhaken. Ja. Als je mee wil doen, betekent dat wel iets voor je zomervakantie. Want de voorstelling gaat spelen vanaf half augustus. En dat betekent dat wij 4-5 weken daarvoor heel intensief gaan repeteren met elkaar. Dus het is anders dan bij de reguliere toneelverenigingen die een jaar lang elke avond of één avond in de week gaan repeteren met elkaar.
2: Ja. Weet u al wat de plek wordt waar we die voorstellingen kunnen zien?
1: Nee, daar zijn we nog naar op zoek. En dat doen we natuurlijk in samenwerking met de projectgroep vanuit beide gemeenten. We hebben het landgoed Grote Scheren op het oog. Het landgoed van AZR. Maar we moeten echt nog ook samen met bewoners in gesprek en gaan kijken van wat is nou een geschikte plek. Waar kunnen we landen en waar zijn we niemand tot last.
0: Ja, als je nou meer wil weten over dit theaterstuk, over de Slag bij Anen, ja, misschien wil je wel meespelen. Hou dan de site van Theaterproducties Twente in de gaten, want daar verschijnt binnenkort meer informatie.

0: Mooi dromerig liedje van John Mayer en Heartbreak Warfare. Hun droom komt uit voor studenten paardensport en paardenhouderij van DC Terra. Ze zitten volgend schooljaar niet meer in de schoolbanken in een pand in Assen, maar tussen de paarden in Exlo. En collega Mirte Zuurhorn treft studenten Noah Nijkamp en Dana van Schagen.
1: We zijn even voor de bak gaan staan bij het hippiecentrum Exlo. De springende paarden zien we al om ons heen. Welke opleiding doen jullie eigenlijk?
2: Wij doen de paardenhouderij niveau 4.
1: En wat is dat voor opleiding? Wat moeten jullie daar doen?
3: Ja, wij doen bedrijfsleider. Dus we leren ook voor een eigen bedrijf en het onderhouden van een eigen bedrijf. Wij hebben ook rijlessen op school. We hebben keuzedelen, groomen, kliniek, fotograferen. Je hebt heel veel keuze en je kan ook heel veel kanten op.
1: Die opleiding die gaat verhuizen naar Exlo. Waarom is dat?
2: Ja, omdat we eigenlijk hier gewoon meer mogelijkheden krijgen. Het ligt centraler en je kan hier gewoon uiteindelijk veel meer mee.
1: Wat kan je hier dan meer? Wat kan je hier wel wat je in Assen niet kon?
2: Nou, hier heb je natuurlijk meer connecties, want het is groter. We kunnen meer lessen hier volgen.
1: Wat vind je van het hippiecentrum in Exlo?
3: Ja, ik vind het super mooi. Het is super groot. Meer mogelijkheden voor het trainen van je paard. Het is heel groen, dus het paardwelzijn staat hier ook echt voor op. Veel weidegang. Ja, het is wel een upgrade van qua voor je paard, zeg maar.
1: Want wat kunnen jullie hier uiteindelijk doen? Wat moeten jullie straks hier doen voor jullie opleiding?
2: Nou, natuurlijk het stukje organiseren. Zoals achter ons hebben we een wedstrijd. Dat kunnen we dan zelf ook organiseren. En dan van opbouwen, het schrijven, het jureren. Ja, dat soort dingen eigenlijk.
1: Jullie zijn wat dat betreft van alle markten thuis?
3: Ja, dat zijn we. Ja, we doen alles.
1: Wat maakt deze opleiding nou zo leuk?
3: Ja, gewoon dat je heel veel kanten op kan uiteindelijk als je diploma hebt. En je komt allemaal uit één sector. Dus je hebt ook allemaal dezelfde bedoelingen. Iedereen weet waar je het over hebt. Ja, er wordt ook weinig onderscheid gemaakt in onze opleiding. Als jij geen eigen paard hebt, dan maakt het andere mensen niet uit. Iedereen helpt elkaar. Ja, dat is wel heel fijn.
1: Wat wil je uiteindelijk met deze opleiding dan bereiken?
2: Nou, uiteindelijk natuurlijk het liefst voor onszelf iets. Maar anders gewoon ja, voor een stal werken en dan daarin helpen wat we hier dan hebben geleerd.
1: Paardensport is voor jullie denk ik het mooiste wat er is. Waarom?
3: Ja, vanaf kleins af aan al tussen de paarden en dan zo'n opleiding kunnen doen om je toch uit te breiden door de paarden. Dat is wel heel mooi dat het kan.
1: Hoe is dat bij jou?
2: Ja, gewoon eigenlijk een droom die al vanaf kleins af aan nu gewoon waar kan maken. Altijd in de
4: buurt. Radio Drenthe. Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
5: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Wooncentrum Snoeken in Ruinen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
4: 20% korting?
5: Ja, ook bij Wooncentrum Snoeken in Ruinen.
6: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
7: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
8: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
9: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen. En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Voortman Badkamers, Keukens en Tegels in Pessen.
0: 17:30, exact. De hoofdpunten uit het regionale nieuws krijg je van Ger Hensen.
10: Goedemiddag. De Norgerbrug en de Norgervaart blijven voorlopig gesloten voor zowel wegverkeer als scheepvaart. Ook de noodbrug blijft nog liggen. De verwachting was dat de weg voor de TT weer open zou gaan, maar de werkzaamheden lopen vertraging op. Bij het plaatsen van de nieuwe damwand langs de Norgervaart bleek dat de samenstelling van de bodem per meter kan verschillen en dat was volgens de provincie niet duidelijk geworden uit vooronderzoek. De aanpak wordt nu aangepast en dat duurt langer. Een tweede tegenvaller is dat er zwaluwen zijn gaan nestelen onder de net geplaatste Norgerbrug. Broedvogels, inclusief hun nesten, eieren en jongeren, zijn wettelijk beschermd en kunnen dus niet zomaar worden weggehaald. Gemeentebelangen, VVD en CDA vormen de nieuwe coalitie in de gemeente A en Hunze. Daarmee komt een einde aan het formatieproces dat begon na de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart. Dat betekent dat de PvdA niet terugkeert in de coalitie, waar het de afgelopen jaren wel deel van uitmaakte. Het CDA is de nieuwe partij in de coalitie. Er treden verder 3 nieuwe wethouders aan, omdat de 3 huidige wethouders stoppen. En de directeuren van uitzendbureau Bikkel Groep in Hoogeveen hebben terecht boetes gekregen voor de onderbetaling van Letse arbeidsmigranten. Dat oordeelt de Raad van State. Beide bestuurders moeten ieder afzonderlijk ruim €82.000 betalen. Het bedrijf heeft daarnaast een boete gekregen van ruim €130.000. Die laatste boete die wordt verdeeld onder beide bestuurders. De zaak kwam aan het rollen toen in 2015 de Nederlandse arbeidsinspectie een onderzoek begon. En toen kwam aan het licht dat de Letse arbeidsmigranten hetzelfde werk deden als het Nederlandse personeel, maar minder kregen dan het wettelijk minimumloon. Tot zover. Meer nieuws staat op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
0: En dan voor het weer naar Gert Voerman. Goedemiddag, Gert.
11: Goedemiddag, René.
0: Nou, Gert, dat beloofde zomerzonnetje waar het de hele week al over gaat, dat zit er nu toch wel echt aan te komen, heb ik het idee. Hè? Of zie ik dat verkeerd? Dat ik echt het idee heb van, nou, dat zonnetje komt steeds een beetje dichterbij naarmate de uren vorderen.
11: Je hebt helemaal gelijk. En dat zag je vandaag ook gebeuren. Vanmiddag wat stapelwolken. Of eigenlijk vanochtend wat zon. Toen stapelwolken. Dan ging ze wat uitspreiden. Maar vanmiddag kwam de zon er steeds meer bij. Mooie temperaturen. Diever bijvoorbeeld 21 graden. In Westerbork 21,6. Eelde, een van de weinige stations die net onder de 20 graden bleef, 19,7. En de komende uren lossen die stapelwolken voor een groot deel op. Er zal wat restbewolking overblijven. Blijft nog lekker warm buiten de komende uren. En vannacht koelt het uiteindelijk af tot 9 tot 10 graden. Met weinig of geen wind en met opklaringen. En morgen is dat hoge drukgebied, want we hebben te maken met een opbouwend hoge drukgebied, is van Frankrijk naar Duitsland getrokken. Hij komt dus dichterbij. Dat betekent morgen flink wat zon. In de loop van de ochtend, eerste helft van de middag, alweer wat stapelwolken, maar minder dan vandaag. En die temperatuur op veel plaatsen 24, 25 graden. En daar waar de 25 graden bereikt wordt of overschreden wordt, ja, dan praat je over een zomerse dag. Met een zwakke tot matige wind uit de zuidwestelijke richting.
0: Ja, zomerse dag zeg je, maar wat veel mensen natuurlijk willen weten, vanaf morgen zo'n beetje wordt het een zomers Pinksterweekend.
11: Ja, een zomers Pinksterweekend. In die zin veel zon, bijvoorbeeld op de zaterdag. 25, 26 graden op veel plaatsen. In Zuidoost misschien lokaal wel 27 graden. In de loop van de zaterdag draait de wind even naar het noorden toe. Dan begint er wat verkilling op te treden. Dat blijft nog ruim boven de 20 graden in de middag. Maar vooruit in het noorden zul je dat een beetje gaan merken. Komt ook wat bewolking binnen eind van de middag. Maar dan zit je al in de namiddag. En ik denk dat het op de meeste plaatsen droog blijft. Maar kijk je naar zondag en maandag opnieuw veel zon. Ongetwijfeld eens een keer een paar stapelwolken. Zondag met die noordwind gemiddeld zo 24 graden in de provincie. Maar maandag gaat die wind weer naar het noordoosten toe. Of valt voor een groot deel weg. En dan is het op veel plaatsen weer 5, 26 graden.
0: Nou, lekker met de camper of de caravan erop uit, hè?
11: Ja, even compenseren. Ik zei het vanmorgen al bij Judith. Compenseren eventjes zover we dat kunnen. Dat kille hemelvaartsweekend wat we hebben gehad met wel gelukkig veel regen. Dat is de andere kant van de zaak. Was toen nodig. Hebben we nu toch het tegenovergestelde met droog en veel zon.
0: Dankjewel Gert. Fijne avond, hè.
11: Ja, hetzelfde.
12: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar coreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
13: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Super voordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coreDate.nl/nalatenschap.
14: Wat als we dit jaar nou eens die reis naar Costa Rica gaan maken?
15: Ja, dat zou fantastisch zijn. Maar ik weet niet waar ik moet beginnen.
14: Ik wel, bij NRV.
15: NRV?
14: Ja, NRV die heeft alles al uitgezocht. Enige wat wij hoeven te doen, is onze ideale route kiezen.
15: Dat meen je niet. Wat heerlijk. Dus we gaan het doen. Costa Rica.
16: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
17: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
18: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
19: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
20: Ook voor tuinhout ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonhoort. Of ik nou een schutting, overkapping of een haardhoutstelling wil bouwen, alles is op voorraad. Ze denken echt mee en ik word er super geholpen. En heb je hulp nodig? Ze hebben zelfs een eigen klusteam die het beste voor je kan bouwen. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerimaas.
21: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die voortdurend verandert, blijft uw toekomst onze prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen wij dat uw vermogen blijft groeien. Verantwoord, degelijk en doordacht. Ambassador Vermogensbeheer in Assen.
22: Studio Steenbergen.
23: Met René Steenbergen.

0: muzikale openbaar vervoer van Albert Hammond en I'm a Train. En daarmee is het exact 6:10. Eerder vandaag bij Marita in de Hulplijn meldde zich niemand minder dan onze eigen Loes van der Laan. Loes is namelijk bezig met een nieuw tv-programma en daarvoor is ze op zoek naar mensen met bijzondere wensen.
1: Vanaf januari komt het pas op tv. We zijn er nu wel al heel erg druk mee. En hoe dat gaat heten, dat houden we allemaal nog

0: Dat is natuurlijk mooi als je dat wenst. Maar ja. die wensen kunnen wij niet in vervulling
1: nee,
0: laten gaan.
1: Nee, wordt een beetje duur.
0: Precies, maar ik geef heel vaak mijn eigen voorbeeld.
1: Ja.
0: En dat is een beetje een gekke afwijking misschien. Maar ik heb dus altijd alles, bijvoorbeeld bij de huisarts, in het oor willen kijken met zo'n ding. Zo'n
1: hampje?
0: Otoscoop.
1: Ja.
0: Dit zijn een beetje voorbeelden van kleine wensen. Soms misschien een beetje gek. Ja. Kijk, een collega zei ook, ik zou wel eens met mijn eigen auto over Tsjechië willen rijden.
1: Nou, kan
0: precies
1: best.
0: Dat,
1: ik zou bijvoorbeeld wel eens een keer mijn eigen parfum willen hebben.
0: Oh, dat is ook wel heel tof.
1: Ja, ja. Gewoon met mijn naam erop.
0: En dan zelf de geur samenstellen en zo.
1: Ja, ja. Nou, dat soort dingetjes.
0: Nou, leuk idee, Marita.
1: Ja, nou, ik geef me op, denk ik.
0: Ja, heel goed.
1: Maar dat zijn dus een beetje ook waar we aan moeten denken. Hè? Het zijn die kleine wensen. Dus inderdaad niet zeggen van ik wil graag een Ferrari. Want dan ben je gewoon on your own. Succes ermee.
0: Maar dus je zou wel kunnen zeggen, ik wil een keer een dag in een Ferrari rijden.
1: Ja,
0: dat kan natuurlijk
1: prima. Dat kan natuurlijk wel.
0: Dat zouden we kunnen regelen.
1: Leuk.
0: En als dat altijd al jouw wens is geweest. Nou,
1: dan kan dat.
0: Stuur die dan in. Ja.
1: Ja, en stuur die dan in. Je zegt het al, waar kunnen we hem dan insturen?
0: Je mag het mailen naar loes@rtvdrenthe.nl.
1: Loes@rtvdrenthe.nl. En wanneer neem jij ongeveer contact op met die mensen?
0: Dat is een hele goede vraag. Nou, ik denk dat ik vrij snel kan reageren. Tenzij ik nu overladen word door wensen. Dan laat het iets langer op zich wachten. Maar je krijgt sowieso even een mailtje terug dat ik het heb ontvangen.
1: Ja.
0: En dan als er een wens bij zit waar we iets mee kunnen, nou, dan nemen we even contact op.
2: Ja, hartstikke leuk. Dus kom maar op met die leuke, originele en niet al te grote wensen. Even een mailtje sturen naar loes@rtvdrenthe.nl. Dat is gewoon loes@rtvdrenthe.nl. En Loes zat dus in de hulplijn. En die zou jij ook kunnen inroepen als je hem een keer nodig hebt. Ben je op zoek naar nieuwe leden voor je toneelvereniging of naar een speciaal item voor je verzameling? Wat dan ook. De hulplijn staat voor alles open. Kun je een oproepje doen op Radio Drenthe? Moet je van tevoren even een mailtje sturen naar hulplijn@rtvdrenthe.nl. En dan is een volgende keer de radio voor jou.

0: Bert en Sven, oftewel Kieke Zan en goeiedag even. En dan naar de opjakdag van Ellie Smit. Vanochtend reed ze naar het havengebied in Meppel, waar het alweer volop drukte was met bootjes en campers. Nou, veel mensen hebben dan ook gezellig de hond bij zich. En dat bracht havenmeester Jeroen Hulsman op het idee voor een zogenaamde hondenbiep, waarin van alles voor de trouwe viervoeter is te vinden.
1: Ja, niet alleen speeltjes, maar ook snoepjes voor de beloning van het ophalen van een stok of een bal.
2: Snoepjes.
1: Ja. En stokken, klein, groot. En die kunnen.
3: Mijn oppashond die durft hier niet veuren.
1: Nee, er komen natuurlijk ook nog wel wat kleinere balletjes voor de kleine honden. Alleen op dit moment moeten we het even doen met deze tennisballen en bijdragen van mensen die denken: hier kunnen we een hondenspeeltje achterlaten waar mijn hond op uitgekeken is. En die kunnen dus geleend worden.
3: Ja, want met honden is eigenlijk net als met kinderen. Af en toe een speeltje, daar waren ze helemaal de zes van, hè?
1: Sterker nog, daar worden ze soms helemaal wild van. En kwispelen ze extra. Nee, het is een initiatief wat ik zag op tv. En daarvan dacht ik dit te bespreken met mijn collega. En we zijn allebei hondenliefhebbers. En dachten, nou, dit zou eigenlijk een mooie aanvulling voor deze omgeving zijn. Voor zijn bewoners en zijn bezoekers.
3: Hé, hey, maar had jij nou zelf meteen een idee van, nou, zo'n soort hockey moet het worden? Of heb je daar een ander beding?
1: Nou, we hebben hier in deze gemeente een groep van de Explorer. Fantastische mensen met heel veel leuke ideeën. En we hebben dit idee voorgedragen nadat we al meerdere mooie volghuisjes hebben mogen krijgen. Dachten we van, maak er wat moois van. Ga op eigen initiatief eens kijken. En het is nog mooier als dat ik dacht.
3: Ja, want het ligt ook allemaal terug. Dus geen zorgen dat als het speelde hier terechtkomt, dat het niet lekker is of dat de snoepjes nat worden of iets dergelijks. Dat hoeft allemaal niet.
1: Nou, ook al zou het nat zijn, kijk dan, vandaag hebben we een schitterende dag. Alles droogt vanzelf op. Je draait je om en het kan gewoon weer gebruikt worden.
3: Ja, er is hier veel campers, veel bootjes zien net ook al. Maar ook echt veel mensen van u de binnenstad die hier gaat wandelen, toch?
1: Ja, sowieso hier in de omgeving zijn ontzettend veel mensen die hun hond uitlaten. Eventjes met elkaar een gesprekje hebben, hun honden kunnen spelen. En niet alleen onze toeristen hier in deze mooie stad hebben honden die even een been willen strekken. En lekker eventjes willen ravotten. Dat kan hier prachtig. Ja, we laten ons gewoon verrassen hoe dit project verder gaat lopen.

0: zijn de onvergetelijke Everly Brothers. Natuurlijk met Bye Bye Love. 6:09 is de tijd. We kunnen nog even weer naar een opjak-avontuur van onze Ellie. Want vanochtend ging Ellie kijken op de begraafplaats in Borger, waar de Urnentuin een make-over kreeg in het kader van een bijzonder internationaal project. Nou, burgemeester Janssen Ton was er ook en hij legde het uit.
1: Ja, we worden omringd door jongeren hier op de begraafplaats. Er is van alles te doen nu. En dat komt omdat we hier gastheer zijn voor DC Terra uit Meppel. Die hebben een internationale week over groene begraafplaatsen. En die komen vandaag in de praktijk kijken hoe het hier gaat.
2: Want waren jullie al van plan om het hier groener te maken?
1: Ja, daar zijn we al 1,5-2 jaar mee bezig. Met informatieavond aan de mensen te vragen wat willen jullie op een moderne begraafplaats. Want dat wordt dit. En daar kwam uiteindelijk de wens uit tot het ontwerp wat je nu ziet. En daar horen ook de urnenissen bij. En ja, er wordt nu van allerlei beplanting aangelegd door de studenten uit 5 verschillende landen.
2: En dat is de biodiversiteit volgens mij heel aars aan hier.
1: Ja, en het is hier ook aan het ontwikkelen. Hè? Vroeger, als je kijkt naar de rest van deze begraafplaats, lijkt redelijk standaard. Het is mooi, het is groen en veel bomen. Maar je ziet dat er langzamerhand steeds meer aandacht komt voor de beleving op een begraafplaats. Ja, en de mensen, de gemeenschap, wilden meer aandacht voor die urnen via urnenissen. Waardoor je op een andere manier de beleving op een begraafplaats hebt.
2: Ja, daar kom ik in bij jou, Dirk. Want hier zien we echt urnenissen, hè?
3: Ja, dit is...
2: Ik heb dit nog nooit gezien.
3: Wat wij hier zien, urnenissen, en dat wordt tegenwoordig, zie je die in urnengrafjes, maar ook taludnissen, die je daar heel mooi in de wal ziet weggewerkt. En eigenlijk zijn dat nissen die, waar urnen in bijgezet kunnen worden. En die worden mooi afgeplant straks met mooie beplanting door de studenten.
2: Het is natuurlijk ook hartstikke leuk dat het daar wordt door allemaal jonge mensen, die waarschijnlijk ook wel hun eigen ideeën metneemt in hoe dit gaat.
3: Dat klopt. Hè. Wij hebben contact gehad met MBO Terra uit Meppel. Die hebben ook elk jaar organiseren ze zo'n week. En die hebben ons ook gevraagd van, goh, kunnen jullie daar een bijdrage aan leveren? En wat we eigenlijk vandaag hier zien op die taluds is een beplantingstype die wordt aangelegd in de vorm van matten. En dat is best wel innovatief. En voor de studenten ook nieuw. En echt een uitdaging om te zien hoe dat dan hier in Nederland in de praktijk gaat. En hopelijk nemen ze dat ook mee in hun verdere carrière om het ook toe te passen op andere mooie plekken.
0: Nou, klinkt als een mooi project daar, de urnenmuur op de begraafplaats in Borger. Ja, dat was dan weer zo'n opjakdag van Ellie Smit. Die maakt er weer van alles mee. Hè. Je gaat van het ene uiterste in het andere. Morgen is Robert Opjak. Die gaat onder andere kijken bij het concours Hippiek in Exlo, heb ik begrepen. Nou, dat horen we allemaal morgen. Zometeen gaan we eerst weer overschakelen naar Curaçao voor een nieuwe aflevering van Muziek voor Volwassenen met Johan Derksen. Fijne avond.

0: tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
1: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
0: Borgstee, Assen.
2: Op zaterdag 26 september keert Crossroads terug naar de Nieuwe Kolk in Assen. Met live optredens van Erwin Java featuring Erwin Niehoff, Jeffrey Halford en de Healers, Roel Spanjers en meer. Ontdek daarnaast fotografie, film en cultuur rondom de blues. Early bird kaarten van €32,50 zijn te koop via denieuwekolk.nl/crossroads. Voor meer informatie crossroadsfest.nl.
3: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
4: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Havenkort Interieurs in Coevorden geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
3: 20% korting?
4: Ja, ook bij Havenkort Interieurs.
5: Hé, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
6: Maak Pinksteren extra lekker. Verse variatie en geweldige aanbiedingen voor de feestdagen. Alles wat je nodig hebt voor de Pinksteren is beschikbaar bij Marktkauf Meppen. We kijken er naar uit je te zien. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
7: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en de Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woel, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
8: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
9: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 6 uur.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De enquêtecommissie naar het coronabeleid roept 47 mensen op als getuigen. Onder hen zijn de hoofdrolspelers, zoals oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel. Het onderzoek dat volgende week begint is bedoeld om te leren van de coronaperiode voor een eventuele volgende crisis. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De politie zegt tegen AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege de aanrijding rijden er tot zeker 6 uur geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal. Op andere trajecten rond de hoofdstad rijden minder treinen. Het OM wil dat een medewerker van de Wegenwacht die een fietser doodreed 2 jaar geleden de cel ingaat. Hij moet volgens het OM 2 jaar de cel in. De man was 2 jaar geleden in Eindhoven een automobilist aan het helpen toen een dief er met zijn portemonnee en telefoon vandoor ging. De Wegenwachter kwam later achter zijn locatie en reed de dief van zijn fiets. Diegene overleefde dat niet. De verdachte liet vandaag in de rechtszaal weten dat hij een mentaal wrak is sinds het incident. Op 4 juni is de uitspraak. De gemeente Amsterdam schiet het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te hulp. Gisteravond zijn door het Stadskanaal al tientallen asielzoekers opgevangen, omdat er in Ter Apel geen plaats meer was. Ook voor de komende tijd worden tekorten verwacht. Daarom gaat Amsterdam 230 extra vluchtelingen opvangen. De verantwoordelijke wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon en de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl. snel.
12: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op Leapmotor.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
4: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
5: Nu al zin in zaterdag.
4: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
6: Radio Drenthe.
7: Muziek voor volwassenen.
6: Met Johan Derksen.

0: Het is wat ongebruikelijk. Maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal.
1: Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Het nummer werd opgenomen door Charlie Daniels, Alabama, The Outlaws, Garth Brooks en Johnny Holiday, maar de originele wereldhit was van zanger Ronnie Van Zandt van Lynyrd Skynyrd uit 1974, Sweet Home Alabama. 1, 2, 3...

Lynyrd Skynyrd, Sweet Home, Alabama. Smokey Wilson komt uit Mississippi, maar hij verdiende jaren de kost in de juke joints van Los Angeles, totdat hij een eigen bluesclub kon beginnen, de Pioneer Club in de zwarte wijk Watts. Hij overleed in 2015 in zijn slaap, hij werd 79 jaar. Smokey Wilson, you don't drink what I drink.

Smokey Wilson, You Don't Drink What I Drink. Alabama, dat is een country rock band uit Fort Payne, Alabama, rond zanger Randy Owen. En de band werd groot in het barcircuit van Zuidoost-Amerika. Maar intussen heeft Alabama 27 nummer 1 hits in Amerika. En daarmee is het de meest succesvolle country rock band met meer dan 75 miljoen verkochte albums. Alabama, Song of the South.

Alabama, Song of the South. James Thunderbird Davis komt ook uit Alabama, maar hij begon in het voorprogramma van Guitar Slim en later speelde hij ook in de begeleidingsband van Guitar Slim. Hij was demozanger voor Bobby Bland en hij toerde in het voorprogramma door Amerika van Ovie Wright, Muddy Waters en B.B. King. Hij overleed tijdens een optreden in de Blues Saloon in St. Paul, Minnesota. Hij was 53 jaar. James Thunderbird Davis. Check out time.

James Thunderbird Davis, Checkout Time. Restless Heart, dat is een country rock band uit Nashville ontstaan Larry Stewart, die het ook enige tijd solo probeerde, maar na 4 soloalbums en 8 hits keerde hij terug bij Restless Heart, Long Lost Friend.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: The Way the West Was Won van Dallas Burrow is het album van deze week. En Jim Lauderdale, een ervaren singer-songwriter uit Kentucky, is een van zijn helden. En hij speelt als gast mee op het titelnummer van het album. Dallas Burrow, The Way the West Was Won.

Dallasboro, The Way the West Was Won. Bobby King en Terry Evans, dat waren de zangers van de Ry Cooder Band, maar de twee maakten ook albums als duo. Dit werd opgenomen in de Ocean Way Studios in Hollywood met Ry Cooder op gitaar, Jim Keltner drums en Spooner Oldham orgel. Bobby King en Terry Evans, Live and Let Live.

Bobby King en Terry Evans, Live and Let Live. Joel Saunier uit Louisiana is een country en Cajun artiest. Hij komt uit het Franstalige gebied van Louisiana en maakte op 11-jarige leeftijd al zijn debuutsingle. En intussen staat zijn teller op 28 albums en hij scoorde 10 hits. Joel Saunier, Have a Little Faith in Me.

Joël Sonnier, Have a Little Faith in Me. Little Buster en de Soul Brothers, dat was een band uit North Carolina. En de heren verhuisden naar Long Island, want er was heel veel werk in het clubcircuit van New York. En de band was ook vaste gast in de tv-shows die vanuit New York werden uitgezonden, zoals het CBS-programma This Morning, Conan O'Brien, David Letterman en Dan Aykroyd's House of Blues Hour. Little Buster and the Soul Brothers, Engines and Wings.

Little Buster en de Soul Brothers, Engines and Wings. K-Twanette Oslin uit Arkansas noemde zich K.T. Oslin en ze had 4 nummer 1 hits in Amerika en ze zat op een gegeven moment in de musical Hello Dolly in New York en dat deed ze zo goed dat ze jaren actief bleef op Broadway. Van haar debuutalbum werden meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht en dat album leverde 3 grote hits op. In 2020 is ze overleden op 78-jarige leeftijd. K.T. Oslin, Come Next Monday.

Katie Oslin, Come Next Monday. Rory Block, dat is een blueszangeres uit New York. Ze is een echte purist, want ze blijft de klassieke bluescomponiste trouw. Dit is een nummer van Robert Johnson. Het komt van haar album High Heeled Blues. En John Sebastian van The Love and Spoonful speelt mondharmonica. Rory Block, Walkin' Blues.

Rory Block, Walking Blues. Lori Morgan uit Nashville maakte 28 albums en scoorde maar liefst 36 hits. En ze deed ook nog mee aan albums met Frank Sinatra, Tammy Wynette, The Beach Boys, Dolly Parton, Andy Williams, Pam Tillis, Keith Whitley, John Randall en Sammy Kershaw. Lori Morgan, Dear Me.

Laurie Morgan, Dear Me. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. John Hammond komt uit een echte muziekfamilie. Vader John Hammond Senior ontdekte als producer de jonge Bob Dylan en Greenwich Phillies en Junior. Die heeft al albums gemaakt met Jimi Hendrix, Eric Clapton, The Band, Mike Bloomfield, Dr. John en Duane Ellman. John Hammond, Honeymoon Blues.

0: sportmobiel nodig? Mobifit.
1: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
2: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
5: Oké, we gaan.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
8: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje. 4 uur kuppensoep.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. musical10daagse.nl.
11: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
12: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Of er vanavond al asielzoekers richting Amsterdam gaan is nog niet bekend. Dat vertelt verslaggever Annabel van Zandbergen vanuit Ter Apel.
13: Ik begreep dat een woordvoerder van de gemeente had gezegd dat dat al in gang was gezet. Ik kijk hier uit op een veldje waar de mensen al de hele dag zitten te wachten, zitten te slapen en ik zie er geen bussen aankomen of vertrekken richting Amsterdam.
12: De verantwoordelijke wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid. Op station Bijlmer Arena is vanmiddag een man omgekomen toen hij met zijn rolstoel op het spoor viel. Waardoor dat gebeurde is onbekend. De politie gaat ervan uit dat het een ongeluk was. De aanrijding heeft geleid tot verstoringen in het treinverkeer rond Amsterdam. Het ebola-virus lijkt zich snel te verspreiden in Oost-Congo. Er is een besmetting gemeld op honderden kilometers van de plek waar de infectieziekte uitbrak. Dat deel van het land is in handen van rebellen. Zij hebben geen ervaring met het indammen van het virus, zegt Afrika-correspondent Alice van Gelder.
14: Ze zeggen wel nu dat ze onder meer een isolatiecentrum aan het opzetten zijn in Goma. Dat is een andere stad waar ook een besmetting is gemeld. Maar ja, de twijfels zijn groot of zij dit wel kunnen gaan aanpakken.
12: Ook is onduidelijk of internationale hulporganisaties in het gebied kunnen komen. Nederlanders zouden alleen naar Cuba moeten reizen als dat echt niet anders kan. Het Nederlandse reisadvies is aangescherpt vanwege de tekorten aan brandstof op Cuba en de daaropvolgende maatschappelijke onrust. De Nederlandse ambassade in Havana kan mensen in de problemen minder goed helpen, klinkt het. Het weer, vanavond blijft het nog zonnig bij helder weer. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Radio Drenthe.
15: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het centrum van Utrecht zijn mensen op de been om asielzoekers te steunen. Er is een solidariteitsprotest tegen het recente geweld bij anti-AZC-protesten. De actie is georganiseerd door verschillende actiegroepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Ze staan op het Domplein en een aantal draagt Palestijnse vlaggen of LHBTI-vlaggen. Volgens een verslaggever van RTV Utrecht staan er zo'n 3000 mensen. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld. De activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In 3 vliegtuigen zijn ze geland in Istanbul. De groep was met hulpgoederen onderweg naar Gaza, maar werd in internationale wateren meegenomen door Israël. Op beelden was te zien dat zij daar hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. Onder de arrestanten zijn 6 Nederlanders, onder wie journalist Gijs Sanders van BNNVARA. En ook zijn cameraman was erbij en vertelt hoe het met hem gaat.
2: Ik voel me oké. Ik ben vergeleken met een hele hoop anderen die een ander uiterlijk hebben, of bijvoorbeeld uit Turkije komen, ben ik er redelijk goed vanaf gekomen. Dus ik heb wat klappen gekregen, net als iedereen. Maar ik ben relatief gespaard gebleven.
1: Waarschijnlijk vliegen de Nederlanders morgen weer naar huis. De politie in Portugal heeft de moeder en stiefvader van 2 achtergelaten kinderen opgepakt. De kinderen werden dinsdag langs een weg in Portugal gevonden. De Franse moeder had de kinderen volgens de biologische vader meegenomen naar Portugal. Hij had ze als vermist opgegeven. Oud-advocaat Wesky is geschrokken dat ze veroordeeld is. Haar advocaten zeggen dat het onterecht is en dat Wesky teleurgesteld is. De rechter oordeelde vandaag dat Wesky schuldig is aan het doorspelen van informatie voor crimineel Tachi, maar ze hoeft niet meer terug de cel in. Wesky's advocaten gaan wel waarschijnlijk in beroep. Het weer. Vanavond is het helder. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen veel zon bij 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: tot en met 16 augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark.
1: André Hazes.
0: Suzanne en Freek.
1: Marco Schuitmaker.
0: Jan Smit. En nog veel meer.
2: Dat is...
0: Boerenrockfestival. Win deze week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Bij een debat over een wet die het opsluiten van overlastgevende asielzoekers mogelijk maakt, werden de maatregelen toegevoegd aan die wet. Het strafbaar stellen van het in Nederland blijven zonder geldige papieren of het helpen van deze mensen wordt niet in de nieuwe wetten opgenomen. In Utrecht zijn vele duizenden mensen afgekomen op een solidariteitsprotest voor asielzoekers. Aanleiding is het recente geweld bij anti-AZC-protesten. Deze mensen vinden het belangrijk om hun stem te laten horen.
2: Ja, omdat ik echt belachelijk vind wat er gebeurd is de afgelopen paar weken. Met name natuurlijk Loosdrecht als vreselijk dieptepunt.
3: Wij komen uit IJsselstein en daar was het flink raak. En wij vinden het belangrijk om ons gezicht en deze tekst te laten zien.
1: De actie is georganiseerd door verschillende groepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld. Activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In Istanbul werden ze volgens Turkse media met bloemen en applaus ontvangen. De groep, onder wie 6 Nederlanders, was onderweg naar Gaza, maar werd meegenomen door Israël. De arrestaties leidden tot felle internationale kritiek. Een meisje van 2 is in Spanje overleden nadat ze per ongeluk was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten om haar naar de opvang te brengen. Pas uren later werd alarm geslagen toen de moeder het kind kwam ophalen bij de opvang, maar ze daar niet was. In het ziekenhuis bleek het meisje te zijn overleden door de hitte in de auto. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker toeneemt. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu, dat is een stijging van ongeveer 300% in vergelijking met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een negatief reisadvies afgegeven voor Cuba. De kleurcode van Cuba was geel, maar wordt nu oranje vanwege de maatschappelijke onrust en de groeiende tekorten op het eiland. Cuba gaat al maanden gebukt onder stroomuitval en heeft vrijwel geen olie meer door Amerikaanse blokkades. Ook dreigt president Trump al weken met militair ingrijpen. En die druk wordt ook vandaag weer opgevoerd door de Amerikaanse buitenlandminister Rubio.
2: The president's preference is always a negotiated agreement that's peaceful. I'm just being honest with you. You know, the likelihood of that happening, given who we're dealing with right now, is not high.
1: Ander nieuws dan. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in de plaats waar hij vandaan komt. Berg wint met de prijs ook een geldbedrag van 10.000 euro. In de Eredivisie heeft Ajax met 2-0 gewonnen van SC Groningen. De Amsterdammers plaatsten zich daarmee voor de finale van de Europese play-offs zondag. De wedstrijd werd in Volendam gespeeld omdat de arena bezet was. De tegenstander zondag is de winnaar van SC Utrecht tegen Heerenveen en die wedstrijd is nog bezig. Het weer helder op de meeste plekken. Het koelt vannacht af naar een graad of 10, morgen zonnig en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: tot en met 16 augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark.
1: André Hazes.
0: Suzanne en Freek.
1: Marco Schuitmaker.
0: Jan Smit. En nog veel meer.
2: Dat is...
0: Boerenrockfestival. Win deze week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A. en Hunze schiet de hulp, meldt het Rode Kruis vanavond. In Gieten is plek voor 100 mensen. Vandaag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. De Nederlanders die werden opgepakt door Israël kunnen waarschijnlijk morgen terug naar huis. De activisten werden vandaag naar Turkije gebracht nadat ze een paar dagen vast hadden gezeten. De groep werd maandag op open zee meegenomen door Israël toen ze met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza. Op beelden was te zien dat zij hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. De Nederlanders krijgen in Turkije een medische check en overnachten in Istanbul. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De politie zegt tegen Omroep AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege de aanrijding reden er tijdelijk geen treinen tussen Amsterdam en Utrecht. Het treinverkeer is inmiddels weer hervat. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europees Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu, een stijging van ongeveer 300% vergeleken met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. Het weer. Vanavond is het op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen volgt een dag met veel zon, maar ook met wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, dat is bijna driekwart. Het merendeel daarvan heeft geen enkel AZC. Veel burgemeesters zeggen dat ze hun uiterste best doen en al wel noodopvang bieden. Maar Van der Brink wil juist meer plekken voor de lange termijn. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A. en Hunze schiet te hulp, meldt het Rode Kruis. In Gieten is plek voor 100 mensen. Afgelopen dag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonoreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonoreu, een stijging van ongeveer 300% met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor de beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in de plaats waar hij vandaan komt. Berg wint met de prijs ook een geldbedrag van €10.000. Het weer, het is op de meeste plekken helder, het koelt vannacht af naar een graad of 10. Overdag veel zon, maar ook wat bewolking, het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: 13 tot en met 16 augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark,
1: André Hazes,
0: Suzanne Freek,
1: Marco Schuitmaker,
0: Jan Smit en nog veel meer.
2: Dat is...
0: Boerenrockfestival. Win deze week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar Ekrem İmamoğlu opgepakt. Hij was burgemeester van Istanbul en zou het bij de volgende verkiezingen opnemen tegen president Erdogan. İmamoğlu zit nog steeds vast. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vinger stikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, bijna driekwart. Een deel daarvan biedt wel noodopvang, maar die is duur en maar tijdelijk. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.